en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en 2 boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder al controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder ook controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Tientallen boeren protesteerden gisteravond met tractoren bij Beneden Leeuwen. De N323 richting de A15 werd tijdelijk geblokkeerd. De politie begeleidde de demonstratie, die volgens lokale burgemeester Reuvers vredelievend verliep. Rond 9 uur 's avonds was de actie weer voorbij. Eerder waren er boerenprotesten in Apeldoorn, Maarsbergen en Deurningen. Het Hof van Beroep heeft Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij de oostvleugel van het Witte Huis voorlopig te staken. 2 van de 3 rechters oordelen dat Trump eerst toestemming van het congres nodig heeft. De balzaal is groter dan een voetbalveld, kost $400 miljoen en biedt plek aan bijna 1000 gasten. Trump wil de zaak binnen 14 dagen voorleggen aan het Hooggerechtshof. Door de aanhoudende droogte zijn bij waterschappen in Zuid-Holland steeds meer scheuren in dijken zichtbaar. Het Hoogheemraadschap Rijnland trof bijna 150 scheuren aan in 265 kilometer aan waterkeringen. Bij Delfland steeg het aantal van 32 naar 180 scheuren in 42 kilometer, waarvan 18 als serieus worden beschouwd. Tijdens een groot drugsonderzoek hield de politie donderdagavond 6 verdachten aan in Den Haag. In de wijk Duindorp werd een woning aan de Zeezwaluwhof doorzocht, waarbij een grote hoeveelheid drugs in beslag werd genomen en vernietigd. De politie zet het onderzoek voort onder leiding van het OM, maar doet geen uitspraken over de rol van de verdachten. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

0: Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk.
1: I don't know what it is, but she drives me crazy. I don't know what she does, but she drives me wild.

Remember, with his fingertips. Remember.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Tientallen boeren protesteerden gisteravond met tractoren bij Beneden Leeuwen. De N323 richting de A15 werd tijdelijk geblokkeerd. De politie begeleidde de demonstratie, die volgens lokale burgemeester Reuvers vredelievend verliep. Rond 9 uur 's avonds was de actie weer voorbij. Eerder waren er boerenprotesten in Apeldoorn, Maarsbergen en Deurningen. Het Hof van Beroep heeft Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij de oostvleugel van het Witte Huis voorlopig te staken. 2 van de 3 rechters oordelen dat Trump eerst toestemming van het congres nodig heeft. De balzaal is groter dan een voetbalveld, kost $400 miljoen en biedt plek aan bijna 1000 gasten. Trump wil de zaak binnen 14 dagen voorleggen aan het Hooggerechtshof. Door de aanhoudende droogte zijn bij waterschappen in Zuid-Holland steeds meer scheuren in dijken zichtbaar. Het Hoogheemraadschap Rijnland trof bijna 150 scheuren aan in 265 kilometer aan waterkeringen. Bij Delfland steeg het aantal van 32 naar 180 scheuren in 42 kilometer, waarvan 18 als serieus worden beschouwd. Tijdens een groot drugsonderzoek hield de politie donderdagavond 6 verdachten aan in Den Haag. In de wijk Duindorp werd een woning aan de Zeezwaluwhof doorzocht, waarbij een grote hoeveelheid drugs in beslag werd genomen en vernietigd. De politie zet het onderzoek voort onder leiding van het OM, maar doet geen uitspraken over de rol van de verdachte. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Rotterdam is een postbezorger aangehouden nadat hij een klant zou hebben neergestoken. De bewoner sprak de bezorger aan omdat hij een pakketje richting de woning had gegooid zonder aan te bellen. Er ontstond ruzie waarna de bezorger volgens de politie een scherp voorwerp gebruikte. Het slachtoffer raakte licht gewond. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een gezamenlijke defensieovereenkomst gesloten. Een aanval op één van de landen geldt voortaan als een aanval op alle drie. Het pact moet de gezamenlijke afschrikking versterken. De overeenkomst komt te midden van toenemende dreiging voor Saoedi-Arabië. Volgens betrokkenen is het akkoord puur defensief bedoeld. Tientallen boeren protesteerden gisteravond met tractoren bij Beneden Leeuwen. De N323 richting de A15 werd tijdelijk geblokkeerd. De politie begeleidde de demonstratie, die volgens lokale burgemeester Reuvers vredelievend verliep. Rond 9 uur 's avonds was de actie weer voorbij. Eerder waren er boerenprotesten in Apeldoorn, Maarsbergen en Deurningen. Het Hof van Beroep heeft Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij de oostvleugel van het Witte Huis voorlopig te staken. 2 van de 3 rechters oordelen dat Trump eerst toestemming van het congres nodig heeft. De balzaal is groter dan een voetbalveld, kost $400 miljoen en biedt plek aan bijna 1000 gasten. Trump wil de zaak binnen 14 dagen voorleggen aan het Hooggerechtshof. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het

en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in de Rotterdam-Charlois brak gisteravond rond 9 uur een grote brand uit. De brandweer bluste de hele nacht en kreeg hulp van graafmachines en een boot. Door de rook en stank is de overlast groot. De Maastunnel werd afgesloten, maar is inmiddels weer open. Een groep Amerikaanse senatoren slaat alarm over online weddenschappen op bosbranden. Op gokplatforms kan worden ingezet op zaken als de snelheid waarmee een brand bedwongen kan worden en hoeveel hectare natuur er verwoest raakt. De senatoren vrezen dat dit mensen kan aanzetten tot brandstichting. In Rotterdam is een postbezorger aangehouden nadat hij een klant zou hebben neergestoken. De bewoner sprak de bezorger aan omdat hij een pakketje richting de woning had gegooid zonder aan te bellen. Er ontstond ruzie waarna de bezorger volgens de politie een scherp voorwerp gebruikte. Het slachtoffer raakte licht gewond. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een gezamenlijke defensieovereenkomst gesloten. Een aanval op één van de landen geldt voortaan als een aanval op alle drie. Het pact moet de gezamenlijke afschrikking versterken. De overeenkomst komt te midden van toenemende dreiging voor Saoedi-Arabië. Volgens betrokkenen is het akkoord puur defensief bedoeld. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover.

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Goedemiddag luisteraars. Fijn dat u heeft afgestemd op Radio Apeldoorn. Het is hier een drukke bedoening hier in de studio. Drie dames, ja. En onze eerste gast van het eerste uur is ook al aangeschoven. Het is vandaag 6 augustus, voor zover u het nog niet wist. 6 augustus alweer. En ja, weet je, met een poepende zucht zitten we ook weer zo in de herfst. Maar daar gaan we het niet over hebben. Het is nog steeds ongelooflijk zonnig. En ja, dat heeft natuurlijk ook allerlei consequenties voor de natuur. Het is enorm droog overal. We gaan straks ook naar een berichtje luisteren van Lorien. Want Lorien heb ik hier links van mij zitten.
2: Ik ben er weer.
1: En we hebben een meekijker. Ja, dat bedoel ik aardig. Ja, Annelies, die wil gewoon ook de kneepjes van het vak gaan leren. Dus welkom allemaal. Ja, wat gaan we doen? Het eerste uur. Nou, ik heb het al gezegd. Roland van Gelderen die is al aangeschoven. Hij gaat met ons straks praten over de allernieuwste single. De kroeghit, zoals hij het zelf noemt. Van Sorry, dat is dan de band, hè? Denk ja, ik zo. En de titel van het liedje is Mag ik je boelen? Nou, daarover zometeen van alles en we gaan het ook draaien. Dus dat is helemaal gezellig, toch? Daarnaast krijgen we ook bezoek in de studio in de persoon van Kitty Nieuwenburg. Zij is van het CODA Taal Digihuis. En die gaat alles vertellen over het Taal Digihuis. Ja, maar voor zover nu even niet. Want we gaan luisteren naar, ja, je weet het allemaal, hè. Het is enorm, ja, in de media
2: hot,
1: ook.
2: Ja, hot.
1: Ja, hot, al die boeren. Dus we moeten gewoon even een boerenliedje draaien van Mooi Wark met boeren.

0: Zo, best wel stevig nummer eigenlijk, hè? Ja. Mooi werk. De band die opgericht is in Drenthe in 1992 door Bert Koops en Henk Oosting. En dit nummer heette Boeren en kwam uit 2012.
1: Ja, en gisteren, nou, het zal bijna niemand ontgaan zijn in Apeldoorn. Ruim 200 trekkers vertrokken gisteravond vanuit meerdere richtingen, maar vooral ook vanuit Teuge richting de Zutphense Straat, waar ze de A50 op gingen, de A1. Dat ligt vlak bij elkaar bij ons. Bij Apeldoorn-Zuid gingen ze eraf en via de Kaaisdijk in een hele stoet de Marchandstraat en naar het Hofveld. En dus bij winkelcentrum Adelaarsplein. Ze zeiden dat ze bij Café Het Poortje een versnapering namen. Dat weet ik zo niet. Mm-hmm. Ik heb wel de filmpjes gezien. Het was
0: Behoorlijk stevig allemaal.
1: Behoorlijk stevig, hè? Ja. En ze doen het ergens voor. Dus,
0: Ja, het is toch allemaal in en in triest, zeg, jongens. Wat zeker. Ze daar allemaal in Den Haag bedenken.
1: Ja.
0: En die zogenaamde natuurfreaks en alles. Hou eens op, joh. Ja. Laten we gewoon de boel laten.
1: Precies. Maar op een gegeven moment hadden ze ook een hele stoet auto's nog achter hun aan van mensen die die er
0: sympathisanten.
1: Ja, sympathisanten. Ik kom bij
0: mooi woord, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Oké. Okay, nou, maar wat gaat het? Wat is het vervolg? Staat dat er ook bij?
1: Dat staat er niet bij. En nee. Ik denk in het hele land zijn natuurlijk protesten.
0: Ja.
1: In Apeldoorn was er dus ook niet een afgesproken protest.
0: Nee,
1: hoe zeg je dat?
0: Spontaan? Ja,
1: was spontaan.
0: Okay.
1: En de politie escorteerde ze wel.
0: Ja, ja.
1: Hoorden we net ook op het nieuws.
0: Zag ik ook filmpjes van voorbij komen.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Dus volgens mij is het allemaal vredig verlopen.
0: Nou, laten we hopen dat het wat uit gaat halen in de toekomst. Ja, toch?
1: Ja.
0: Oké, het wordt tijd voor een nieuw liedje. En dat is van EZK. Geen idee.
1: Nee.
0: Laten we ons maar laten verrassen. Oh, Diana.

0: Nou, wel even lekker een nummertje wat bij dit zomerse weer thuis hoort, vind ik, hè?
1: Ja.
0: Helemaal gezellig. En ja, ik had het al tegen Alexander gezegd. Je weet het, hè? Als de reggae gedraaid wordt, dan heb ik altijd zin in rumbonen. Maar helaas, ook vandaag weer niet,
1: nee,
0: hè?
1: Helemaal nee, niet.
0: Maar goed, Ezeki, zeg ik dat goed? 1994, daar kwam dit nummer uit. Een beetje een oudje, alweer. Goed, en wat niet oud is, dat is het liedje Mag ik je boelen?
2: Ja, klopt. Heel duur
0: wat
2: nog.
0: Wat een titel voor een liedje, Roland.
2: Ja, nou weet je, wij komen natuurlijk uit de datwereld. Ja. We hebben datten, dus ja, daar
1: dat
2: komt het eigenlijk
1: het
2: vandaan.
1: Dat dus de boels aaien bij het dart.
2: Ja, dat is eigenlijk zeg maar wel. Maar ja, omdat we het Nederlands liedje hebben, boel is natuurlijk Engels. Daar hebben we er gewoon echt boelend van gemaakt.
1: Ja.
2: Dus vandaar dat het heet boelen. Ja, en als je liedje hoort, zul je ook horen dat het over datten gaat. Zeker.
1: Leuk.
0: Maar Roland
2: ja,
0: van Gelderen, ja, welkom in de uitzending. Leuk dat je er bent. Je hebt een mailtje gestuurd naar onze redactie met die aankondiging van dat nieuwe liedje. Het is nog niet officieel uitgegeven.
2: Nee, klopt. 28 augustus, dan staat hij officieel op Spotify pas.
0: Ja.
2: Dus we zitten nu eigenlijk in de echte opbouwende fase, zeg maar. Ja.
0: Ja.
1: Maar aan het oefenen, hoor
2: ja,
1: ik net.
2: Echt, ja, dat moet ook wel, ja.
1: Ja,
2: serieus.
1: Gisteren?
2: Ja, gisteren hebben we het voor het eerst in de Vrijbuiten gedaan. Nou, was echt, er was een dattoernooi waar wij er ook aan meededen met z'n tweeën. Want we zijn een duo eigenlijk, hè? Tolfo en ik.
0: Ja.
2: Nou, we hebben dat liedje gedaan en het was supergezellig. Goede reacties, iedereen gaat lekker meezingen op een gegeven moment.
0: Ja.
2: Dus ja, en daar doen we het ook eigenlijk voor. Het is echt wel een feestnummer. En
0: ja,
2: weet je, als we kunnen bijvoorbeeld op de Dutch Open heel goed dat toernooi zoiets kunnen doen of zo, zou fantastisch zijn bijvoorbeeld.
1: Oh, ja. Ja, precies.
0: Maar
1: ja,
0: van waar ineens dit liedje?
2: Nou, op een gegeven moment waren we bij een festival in Harderwijk. De Harderwijkse Avond of zoiets heette, geloof ik. En er waren mensen aan het optreden en er was ook een vrij bekende artiest. Ik zal zijn naam niet noemen. En wij dachten, jeetje, zo, dat kunnen wij ook. Zo goed, dat kunnen wij gewoon. Dus daar nou, zaten we wel een paar drankjes erin op een gegeven moment natuurlijk. En op een gegeven moment van een dag later dacht ik, ja, weet je, we moeten gewoon een liedje maken.
0: Ja.
2: Nou, dan hadden we ook 's ochtends weer een dattoernooi. Waar we waren, dan 's middags zeg maar, waar we dan waren met z'n tweeën. En dan hebben we dat besproken. En dacht ik, ja, wat is nou onze hobby en wat vinden we leuk? En op een gegeven moment kwamen we zaten, ja, dat gaat echt waardeloos vandaag en zo. En zo kwam het langzaam verder. Nou, hebben we de tekst bedacht. En ja, wat voor muziek we eronder hebben bedacht. En uiteindelijk is het liedje gekomen.
1: Wat leuk.
2: Ja.
1: Ja.
2: Was echt, en toen we ook, ja, de eerste keer dat je hem helemaal maakt. Ja, het is gewoon een heel proces. En er gaat best veel tijd in zitten.
0: Ja, er gaat heel veel tijd in zitten.
2: Vooral het schrijven. Ja. En maar ja, superleuk, denk ik.
0: Ja. En is dit het allereerste liedje wat je samen hebt gemaakt met Durval?
2: Ja, 100%.
0: Zo,
2: ja. Eerste echt liedje.
0: Echt een debuutsingle voor jullie.
2: Ja, 100%. Ja. Ja. Dus we zijn totaal nog niet bekend.
0: Nee, leuk. Wat hebben jullie ook al een naam als duo?
2: Ja, klopt. We heten Sorry. Met
0: IJ.
2: Dat hebben we ook expres gedaan. Hoe komen we eigenlijk aan de naam? Zou ik misschien wel eens wat leuk om te vertellen?
0: Ja, doe dat maar.
2: Nou, we waren al aan dat in de competitie. En we hadden een team met best wel een aantal jongens. Toen nog jongens. En we waren nogal luid, feestelijk, gek. Dus voor de tegenstanders heten we alvast sorry. Want dan kunnen we dat niet elke keer zeggen als we weer afgeleid zijn of weet ik wat of zo. Dus vandaar sorry.
0: Sorry,
2: ja,
0: leuk. En Torval, dat is dus jouw compagnon, zeg maar.
2: Ja.
0: Ook altijd met darten. Jullie zijn echt een
2: Ja, we
0: een
2: kennen
0: duo,
2: elkaar van het sorry-team, zeg maar.
0: Duo.
2: Ja, we kennen elkaar van het sorry-team.
0: Ja.
2: Maar ik ga dit jaar weer ook competitie spelen bij ons in het team. Dus dan zijn we weer samen een team. De andere jongens waar we toen mee datten, die datten niet meer.
0: Ja.
2: Dus we hebben wel een nieuw team. Maar we weten ook geen sorry meer. We zijn iets ouder en iets rustiger geworden. Dat zal ik niet zeggen met het liedje misschien. Maar dus vandaag.
0: Ja,
2: superleuk. Leuk.
0: En ambitie om, dus natuurlijk even af te wachten van hoe dit aan gaat slaan.
2: Nou, weet je, we houden het zeker. We zijn nu bezig met het tweede liedje. We vinden het ook gewoon superleuk om te doen. Ook al wordt het helemaal niks bij wijze van spreken. Ja, we hebben gewoon zoveel lol in. En als je gisteravond dat zo ziet, hoe mensen op reageren. Weet je, dat is heel kleinschalig, maar het is gewoon fantastisch.
0: Ja,
2: gewoon superleuk.
0: Mooi.
2: Ja.
0: Mooi. En het gaat natuurlijk ook voorbij komen op elk darttoernooi wat er bij jullie
2: zijn. Laten we het hopen, ja. Dat is wel de bedoeling. Want ik denk dat de meeste datters dit superleuk vinden.
0: Ja.
2: En misschien dat ik een bekende datter dit zijn opkomstnummer kan gebruiken. Ja. Maar ik weet niet of ze dat durven. Maar.
0: Ik ben heel benieuwd. Het maakt ons heel nieuwsgierig. Je hebt al gezegd, jullie hebben samen de tekst geschreven.
2: Ja.
0: En die muziek, hoe is die daaronder gekomen?
2: Ja, dan ga je denken en dan op een gegeven moment heb je natuurlijk middelen op internet. En dan ga je denken, maar dan moet je wel ingeven, ja, hoe wil je dat het klinkt? Dus je gaat niet zeggen, oké, maak maar een liedje. Zo werkt het niet.
0: Nee,
2: ja, misschien kan het wel, het zou kunnen.
0: Ja.
2: Dus hoe willen we het hebben klinken? En hebben we echt 10 keer dat gedaan? En denk, nee, dat is ook weer niet, weer aanpassen. En zo op een gegeven moment kom je tot iets. En nu op een gegeven moment hadden we iets en denken, ja, dit klinkt gewoon leuk. En nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb mezelf misschien 100 keer gedraaid al. En ik vind hem nog steeds leuk.
0: Je vindt hem nog steeds
2: misschien ook omdat hij voor mij is en toch al zou kunnen.
0: Nou ja, jullie zijn natuurlijk zo trots als een paal.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Hè?
2: Ja, super.
0: Je kan niet zeggen als biljartbal, want het is geen biljart.
2: Nee.
0: Maar leuk.
2: Ja,
0: mag
2: en ook.
0: Je voelen?
2: Ja,
0: zijn er nog meer van die termen daar in die dartsport?
2: Ja, je hebt natuurlijk gewoon 180, 170 uitgooien natuurlijk. En je hebt triple 20, triple 9, al die trippels heb je dan zo.
0: Dat
2: komt ook nog voor, niet echt voor een liedje. Wel de 1, waar wij heel goed in zijn. Want we mikken natuurlijk op de 20, maar helaas gebeurt dat niet altijd. Heel weinig.
0: Jullie zijn geen beroeps, jullie zijn
2: nee.
0: echt...
2: Nee, dat zul je ook horen als je het liedje van mij hoort. Dat gaat echt wel over ons, zeg maar.
0: Het is een beetje biografisch dus.
2: Ja. En het boelen in de datwereld is... Dat wordt ook een beetje dubbelzinnig gebruikt. Dat bedoelt ook een beetje... Boelen is ook een beetje vrouwen versieren. Dus vandaar dat we ook dat boelen hebben, zeg maar.
0: Je moet je niet laten afleiden natuurlijk, hè? Als je
2: dat doen we zeker niet. Ik ben heel gelukkig getrouwd. Maar dus ik laat me zeker niet afleiden. Hopelijk hoort mijn vrouw dit nu.
0: Maar vertel even, je zei al van... jullie hebben het gisteravond dan voor het allereerst...
2: Ja, echt helemaal. Ja, we hebben nu
0: live gezongen.
2: Ja, en dat staat nu ook helemaal op onze Facebook. Eerst hadden we alleen maar kleine stukjes gedeeld.
0: Mm-hmm.
2: Dus echt fragmentjes van 30 seconden, 20 seconden.
0: Ja.
2: En gisteravond hebben we dat opgenomen in de Vrijbuiten. En nu staat hij dus echt helemaal op onze Facebookpagina.
0: Ja. Ja. Oké. En de officiële release is dan...
2: Ja, 28 augustus.
0: Ja, augustus.
2: En we willen ook nog wel een clipje maken dan echt en zo. Maar we moeten even kijken. Want ja, weet je, we willen het allemaal amateuristisch houden. Dus dan wordt het met de telefoon een clipje maken, zeg maar.
0: Amateuristisch, maar het moet wel goed zijn.
2: Ja, dat zeker. Het moet in ieder geval leuk zijn. Dat vinden wij het allerbelangrijkste.
0: Kwalitatief moet het goed in elkaar zitten.
2: Dus net zo, er is ook een jongen die is bezig met een soort festival. Die heeft gevraagd, nou, misschien kan ik wat voor jullie regelen. Nou, stel dat wij er mogen optreden, dan hoeven we er niet eens geld voor. Weet je, dat vind ik gewoon fantastisch om te doen, dat soort dingen.
0: Ja, mooi. Nou, je hebt het ons via omwegen, hebben we het toch in ons bezit gekregen.
2: Ja, gelukkig.
0: En volgens mij staat het ook klaar, dus gaan we er zo naar luisteren. Nou, sorry, mag ik je boelen? Roland van Gelderen en Torval, heeft hij ook nog een achternaam?
2: Van de Hoge.
0: Van de Hoge.
2: Ja.
0: Ja, zeg je het goed?
2: God, twijfel ik in één keer.
0: Nou, laat maar. Dan doen we gewoon Roland
2: We doen
0: en
2: gewoon
0: Torval.
2: Roland, Torval en sorry.

0: Ik zeg nu ook sorry met IE. Ik zeg nu alvast sorry tegen Torval ook als ik het aangenaam verkeerd heb.
1: Nou, helemaal gezellig. Dus vanaf 28 augustus officieel op Spotify,
0: ja.
1: Apple Music. En
0: eigenlijk
1: alle
0: overal,
1: alle
0: streamingdiensten. Ja, klopt.
1: Zo kan die door iedereen gestreamd worden.
0: Ja, hopelijk.
1: Misschien wel een ongelooflijk succes, jongen.
0: Ja, we gaan ervan uit, want het is gewoon een fantastisch leuk nummer.
1: En dan?
0: En iedereen moet ook even volgen op Facebook. Dat is ook wel leuk. Dat is echt, want iedereen kijkt, maar volgt niet. Dus alsjeblieft, ga volgen.
2: Ja, op Facebook, maar jullie zijn ook bezig met TikTok.
0: TikTok zijn we ook, ja. Voor de jeugdigen allemaal onder ons. Ja. En de mensen die zich jeugdig voelen, zoals wij.
1: Je bent nooit te oud voor TikTok.
0: Precies.
1: Ja?
2: Nee, wel voor Facebook dus. Ja,
0: dat hoor ik ook vaak,
2: ja. Ja,
1: Facebook. Okay. Zullen we daarna gaan luisteren?
0: Ja, heel graag.
1: Nou, dan vraag ik nu Alexander of hij het liedje wil instarten. Mag ik je boelen?
0: Dankjewel.
3: Vrijdagavond, de Vrijbuiter. We zouden één bier...

0: Nou, je hebt niks te veel gezegd hoor, Roland. Met dat feestnummer.
1: Het was wel een heel klein studiootje zo met de Polonaise. Ja.
0: echt een kroegrit. En ik, ja, volgens mij is de Vrijbuiter jullie grootste sponsor.
2: Ik denk misschien worden wij zijn sponsor. Ja.
0: Nee, maar ik vind wel, zijn naam wordt zo vaak genoemd. Dus,
2: maar weet je, hij is altijd heel goed voor de datters daar. En wij datten al jaren, dus ja, weet je. Ja, dat is onze inspiratie, omdat dat is voor onze kroeg gewoon. Dus ja, dat.
0: Je hebt een mooie stem trouwens.
1: Oh, sorry.
2: Dankjewel.
0: Ja.
2: Ik wou net zeggen, ik zing niet zoals... noem eens wat. Welen of zo.
1: Ja. Hoeft ook helemaal niet.
2: Nee, daarom.
0: Helemaal leuk. Vooral blijven doorgaan.
2: Ja, gaan we zeker doen.
0: Waar je plezier aan beleeft. Ja. Heel belangrijk. En ik wil je danken voor je bezoek naar de studio.
2: Ik wil jullie ook heel onwijs
0: bedanken. En ook voor het liedje.
2: Ja, jullie ook.
0: Dankjewel. En heel veel succes.
2: Dankjewel.

0: Je allemaal gaan doen nog.
1: Dankjewel.
0: We gaan luisteren nu naar wat zullen we drinken? Want we blijven een beetje in die sfeer, hè, van de vrijbuiter.
2: Ik krijg er dorst van.
0: Maar Alexander, die ziet mij niet.
2: Ja,
0: oh, hij gaat nu toch ineens naar de linkerkant. We gaan niet drinken. We gaan naar Bata Illich met Micaela. Ook leuk.

0: Nou, dat was even een overgang van heb ik jou daar. Bata Illich, die is natuurlijk heel erg bekend, vooral in het voormalige Oostblok. Hij is inmiddels ook al 86 jaar en komt van origine uit Belgrado, Servië. En dit liedje, dat, ja, dat is gewoon, ja, hoe zeg je dat?
1: Ja, een gouden ouwe.
0: Ja, een gouden ouwe. Hartstikke gouden ouwe. Nou, oké. We gaan praten. Micha, 1972 komt het trouwens.
1: Oh ja.
0: Lang geleden alweer, hè?
1: Ja.
0: Jongen.
1: Ik was nog niet eens geboren.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Ik wel. Maar goed, daar gaan we het nou niet over hebben.
1: Nee. Gouden ouwe, hè?
0: We hebben een nieuwe gast in de studio.
2: Hallo.
0: Kitty Nieuwenberg, welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Leuk dat je er bent.
2: Ja.
0: Jij bent hier namens CODA, Taaldigihuis.
2: Ja, zeg klopt. Goed? Heel goed. Ja.
0: Je hebt ook een verzoekplaat meegebracht. Die gaan we straks ook beluisteren.
2: Leuk. Ja.
0: Daar gaan we nou nog niks over zeggen, maar dat komt dan wel.
2: Verrassing.
0: Mag ik het wel even aankondigen?
2: Helemaal goed.
0: Wat gaan we doen? Waar gaan we dit over hebben? Want het is natuurlijk heel uitgebreid, hè, wat jullie doen.
2: Het is een heel breed palet inderdaad, ja. Waar we actief zijn. Misschien eerst even een voorstelling inderdaad.
0: Ja, doe eens.
2: Wie we zijn, zeg maar. CODA Taal Digihuis bestaat uit een groot team.
0: Ja.
2: Waarvan ik de coördinator ben. Ik verzorg de faciliteiten, zeg maar, dat het CODA Taal Team en Digiteam goed kan draaien.
0: Mm-hmm.
2: Ja, zat ik in leesbevordering bij CODA in de bibliotheek. Dat was vooral het leesbevorderen bij jeugd. En dat heb ik een aantal jaren gedaan. En daarna heb ik de overstap gemaakt als coördinator naar dat Taaldigihuis. En dat is dus ook een stap naar volwassen educatie, zeg maar. Want het Taaldigihuis is voor alle inwoners in Apeldoorn. Mm-hmm. Volwassen burgers, ja. Die moeite hebben met één van de basisvaardigheden.
0: Ja.
2: Daar staan we voor.
0: Ja, mooi.
2: En ja, we hebben dus wel ondertussen best een groot team. In 2023 werd het taalhuis omgedoopt tot Taaldigihuis. Dat klinkt best wel logisch, denk ik. Want talig, de maatschappij wordt steeds taliger. Maar de maatschappij wordt ook steeds digitaler.
0: Ja.
2: En heel veel mensen vinden het moeilijk om dat te kunnen bijbenen.
0: Ja.
2: Dus de combinatie van taal en digi vaardigheden oefenen bij ons is een hele logische en is ook de naam daarin veranderd.
0: Ja.
2: Dus,
0: mooie uitleg.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, toch? Ja. Daar heb ik eigenlijk helemaal zo niet bij stilgestaan. Maar wat je zegt, dat klopt helemaal.
2: Ja, ja.
0: En daar begeleiden jullie dan ook mensen in? Die
2: ja, we hebben een groot team, zeg maar. Daarin werken 5 gecertificeerde taaldocenten. En 2 daarvan, Esther en Dorieke, begeleiden vooral de trajecten van het op het NT1 gebeuren. Ja. Moet ik misschien even toelichten. Iedereen, ik zie al grote ogen. Ja. Zo. NT1. Het NT1 onderwijs, zeg maar, is voor die mensen die dus de taal, de moedertaal, Nederlands, goed spreken, goed beheersen.
0: Ja.
2: En in het algemeen zijn het allemaal Nederlanders die in Nederland geboren zijn.
0: Ja.
2: Die hebben een hele uitgebreide woordenschat, kunnen zich mondig heel goed redden.
0: Mm-hmm.
2: Dat noemen wij de NT1'er. Maar het Taaldigihuis is ook voor de NT2'er.
0: Mm-hmm.
2: Of eigenlijk zeggen we liever, we geven ook NT2 ondersteuning. En dat is dan voor de inwoners, de burgers in Apeldoorn, die niet Nederlands als voorkeurstaal hebben, maar hun moedertaal die dan niet Nederlands is. Dus dat kan iedere andere taal zijn. En zij zijn natuurlijk geboren of getogen in een ander land.
0: Ja.
2: En in die taal hebben zij een hele grote uitgebreide spreekvaardigheid, zeg maar. Een grote woordenschat. Maar ja, dan kom je naar Nederland en dan is alles anders.
0: Kun je
2: en
0: daar met je eigen taal niet terecht?
2: Helemaal niet. Zeker niet. Dus we hebben 2 gecertificeerde NT1-docenten. En we hebben ook 3 gecertificeerde taalhuisdocenten voor die NT2'ers, voor de anderstaligen, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
2: En dan hebben we ook nog een 6de medewerker, Marjolein, die de digitale ondersteuning faciliteert en zorgt voor programma's op het oefenen en ontwikkelen van de digivaardigheden bij de inwoners van Apeldoorn.
1: Ja. En waar moet ik dan aan denken? Ik las al iets van bijvoorbeeld helpen met DigiD of formulieren invullen, of heb ik dat niet goed?
2: Nee, dat heb je heel goed. Ja, heel fijn dat je het ook weet. Want dat is natuurlijk het waarom, zeg maar. Hè? Waarom hebben we een taaldigihuis CODA hier in Apeldoorn? We willen heel graag dat eigenlijk alle inwoners van Apeldoorn basisvaardig zijn. Basisvaardige burgers hebben we nu bedacht. BB'ers. Zoveel mogelijk BB'ers in Apeldoorn.
1: Ja.
2: Want die basisvaardigheden, lezen, begrijpend lezen zeg ik het liefst. Schrijven, rekenen, omgaan met die computer. Dat zijn echt basis, het woord zegt het al, basisvaardigheden. Als jij, ja, en taal ligt daaraan altijd ten grondslag. Taal is de basis van alles.
1: Ja, klopt.
2: Taal, zeggen wij altijd, bepaalt eigenlijk de grens van je ontwikkeling. Als de taal er niet is, kun je wel een cursus computerkunde gaan doen of boeken gaan lezen. Maar ja, als jij de taal niet beheerst, niet begrijpt wat je leest, houdt alles eigenlijk op en blijft jouw wereld superklein.
1: Ja.
2: Ja. Dus het ontwikkelen van die basisvaardigheden, dat is ons doel. En daarvoor hebben we inderdaad verschillende activiteiten, verschillende programma's. Dat is 1-op-1 dat we ondersteuning bieden. Of in een klein groepje. Of op locatie bij een leerwerk. Een buurthuis, ontmoetingscentra, leerwerkbedrijf zitten we ook. Of we verwijzen door. Want we hebben wel samenwerking met heel veel sociaal-maatschappelijke educatieve organisaties in Apeldoorn. Die ook op deze wijze de inwoners kunnen helpen. Mm-hmm. En dan samenwerken betekent ook van, hey, jij kan misschien beter daar terecht of daar word je beter geholpen.
1: Maatwerk.
2: Dus dan, ja, maatwerk, zeker. Ja. Zeker. Als, als,

0: maatwerk is wel een begrip wat we de hele dag door op ons kantoor horen, zeg maar. Van ja, dit vraagt om maatwerk, zeggen ze dan. Oh, dit is een hele specifieke vraag. Ja, daar moeten we iets voor verzinnen of daar moeten we iets voor doen. Ja, dat hoor je heel veel.
1: Maar goed, want dan kun je mensen nog meer helpen natuurlijk, hè?
0: Ja. En dat proberen we ook. Dat is ook zo. Ik denk ook door die samenwerking met Aventus en met Stimens en Toptaal. Ik ga nu toch maar een paar noemen, want anders vergeet ik misschien mensen. ROC Aventus, Dacapo, andere vrijwilligersorganisaties, ook heel belangrijk.
2: Ja.
0: Omdat we met regelmaat bij elkaar komen, horen we ook wat de doelgroep, wat de inwoners van Apeldoorn nodig hebben. Of waar het soms op spaak loopt.
2: Ja.
0: En dan komen we bij elkaar en dan zeggen we ook van, ja, wat kunnen we dan samen daarvoor doen?
2: Ja.
0: Bijvoorbeeld het leerwerkbedrijf Lucrato werken we ook heel nauw mee samen. We leren elkaar kennen en toen bleek wel dat binnen Lucrato zijn ook een groot aantal mensen die best een steuntje kunnen gebruiken op een van die basisvaardigheden. En ja, daar is dus een heel mooi oefenplein ontstaan bij Lucrato, bemenst door onze taalhuisdocenten en een trainer van Lucrato. En dat is storm gelopen. Dat is echt nu nog steeds. Bezoeken elke week, op 3 of 4 momenten van de week, komen daar medewerkers, collega's of gewoon iedereen die bij Lucrato werkt, kan daar naartoe.
2: Ja.
0: En kan dan daar gaan oefenen wat hij nodig heeft op dat moment.
1: Ja. Ik vind het heel mooi. Ik heb er zelf nog nooit van gehoord dat het ergens is of zoiets. Ik denk dat het een hele goede aanvulling is.
0: Ja.
1: Je brengt mensen toch een stap verder in hun leven.
0: Oh, absoluut. Als je hoort welke reacties wij terugkrijgen van deelnemers in het Taaldigihuis of ook wel bij Lucrato of de andere partners, ja, is dat hartverwarmend. Want er zijn echt, was ook een moeder en die moest uitkomen met €50 in de week of zo. En die gaf heel eerlijk aan van, ja, ik ga dan de supermarkt in. Maar ik durf eigenlijk niet, want ik ben veel te bang dat ik dadelijk bij de kassa niet uitkom met mijn briefje van €50. Nou, en dat was zo'n mooie vraag. En de vrijwilliger heeft gezegd van, nou, daar gaan we gewoon aan werken. Dat is een hele concrete vraag. Gewoon naar de supermarkt gegaan, rekensommen uit het hoofd rekenen, inschatten. Dat zijn allemaal rekenvaardigheden die wij misschien als vanzelfsprekend aannemen, maar die zeker niet iedereen even goed beheerst. En ja, die moeder is nu zo ontzettend blij, want die doet zelf de boodschappen. Heeft geen angst, dat vooral. En haar zelfvertrouwen dus ook. Als je angst wegneemt, groeit ook het zelfvertrouwen. Ja. En zij heeft ook van, oh, nou ik dit heb opgelost, of nu ik dit kan, ja, wil ik wel met jullie verder.
2: Ja, heel mooi. Dat is dus dat maatwerk wat ze leveren.
0: Ja,
2: ja, heel mooi.
0: En ook zo'n vrijwilliger, zeg maar. Hè, want
1: die krijgt er ook een boost van.
0: Ja, zeker. Maar inderdaad, Code Taal Digihuis is ook eigenlijk voornamelijk een vrijwilligersorganisatie.
2: Ja.
0: Want ik zeg wel, we hebben veel taalhuisdocenten en gecertificeerde mensen in huis. Die geven niet veel zelf les. Maar die begeleiden juist en die vrijwilligers die wij koppelen aan een vrager. En dan begint zo'n traject. En daar zit ons taalhuis Digihuis mensen wel op, zeg maar. Dat ze de ruimte hebben. Dat er lesmaterialen zijn. Dat de faciliteiten voorhandig zijn. Ze worden getraind.
2: Ja.
0: Elke vrijwilliger die bij Code Taal Digihuis komt, krijgt eerst een training.
2: Ja.
0: Wordt helemaal geïnformeerd over wie ga jij nou helpen?
2: Ja.
0: Hoe ga je daarmee om? Want dat is ook wel heel belangrijk. Mensen.
1: Ja, je krijgt een heel divers palet aan mensen, neem ik aan.
0: Ja, tuurlijk.
1: Want het is vanaf 18 jaar, las ik, klopt dat?
0: Ja, volwassen educatie. Ja,
1: maar
0: volwassen.
1: Dat is dus een hele brede leeftijdsgroep.
0: Maar
1: tot,
0: echt.
1: Tot, want merk je ook dat er verschillen zijn in in vragen, zeg maar. Dus dat je echt secties kan maken van, nou, de jeugdigen, die komen meer voor dat soort dingen. Oudere mensen komen misschien meer van dat soort dingen.
0: Ja. Nou, ik denk in de digivaardigheden.
3: Ik wil eventjes inbreken, want anders zitten we te lang te
0: praten.
3: Oh, sorry. En dat wordt voor de luisteraars thuis ook niet. Die denken van, waar gaan we naartoe? We gaan even naar het liedje luisteren wat jij
0: dat is leuk.
3: Aangevraagd bij Alexander.
0: Ja.
3: En je mag het zelf aankondigen, want het is van een Apeldoornse DJ.
0: Ja, Martijn Nieuwenburg, Martix, DJ Martix. Hier in Apeldoorn heeft samen met een vriend.

0: vliegtuigstand geschreven. En dat vond ik wel heel goed passen natuurlijk bij dit geheel. Want we moeten allemaal met ons mobieltje altijd maar bereikbaar zijn. En waar stond die uit dan? En Martijn zingt inderdaad over van... joh, je kan hem soms ook in vliegtuigstand zetten. En hoe lekker is het leven dan? Laat het af en toe maar los. Ja. Ik vind het een heel leuk liedje.
1: We gaan er nu naar luisteren.
0: Dankjewel.

0: niet beantwoorden op dit moment. Laat een bericht achter na de toon.
1: Nou, dat is toch heerlijk?
2: Verrukkelijk, die stilte.
1: Nee, dat is wel wat je zei ook. Van, we willen altijd maar bereikbaar zijn voor alles en iedereen.
2: Ja.
1: Maar het is gewoon eigenlijk ook zo stressy soms.
2: Zeker, ja. Ja.
1: Dus ja, ik zet mijn telefoon. Ik moet hem natuurlijk nu ook op stilstaan.
2: Ja,
1: hè,
2: ja, ik heb hem in vliegtuigstand, ja, zoals jullie zeiden.
1: We mogen niet storen in deze uitzending. Maar thuis doe ik dat net zo, hoor.
2: Ja. Ik ook.
1: En dan is het maar gewoon, en die appjes dan, hè, die WhatsApp. Mensen aan de andere kant denken van, oh, waarom reageer je niet? Nou joh, ik reageer op het moment dat het mij uitkomt.
3: Ja. Baas over eigen WhatsApp.
1: Precies.
2: Heel mooi. Zo is het.
1: Oké, Kitty, je hebt al heel veel verteld over dat taaldigihuis. Fantastisch instituut, kan ik het zo zeggen. Mm-hmm. Ja.
2: Ja. Ja.
1: Vooral ook blijven doorgaan met alles wat jullie doen.
2: Ja, het is echt de moeite waard.
1: Ja.
2: Onze medewerkers zeggen ook, we hebben de mooiste baan van de wereld. Want je helpt zo direct mensen een stapje verder in hun ontwikkeling, waardoor ze zelfredzamer worden.
1: Ja.
2: En dat, dat is mooi.
1: Ja. Nou hebben jullie natuurlijk ook die website waar alles op te lezen is. Hè?
2: Mm-hmm.
1: Is dat de website van CODA?
2: Ja,
1: of van
2: CODA website. Ja? Ja.
1: En dan even naar
2: Taaldigihuis.
1: Nou is er in de week van 8 tot en met 15 september weer de Nationale Week van Lezen en Schrijven.
2: Ja,
1: dat klopt. En gaan jullie daar ook speciale dingen voor organiseren?
2: We gaan iets heel speciaals doen.
1: Och, jongens, vertel.
2: Ja. Want het eerste is dat we van de Week van Lezen en Schrijven, dus een nationale campagne, maken weer in Apeldoorn een maand van lezen en schrijven van.
1: Kijk,
2: wij dachten,
1: dat hier in Apeldoorn.
2: Ja, dat doen wij gewoon. Nee, maar ik denk juist omdat het zo belangrijk is om wat meer tijd en wat meer aandacht hieraan te besteden, hebben we gedacht van ja, we doen het een maand. Dan kunnen we ook wat uitspreiden. En dan hoop ik dat we dat doel ook nog meer gaan bereiken van meer basisvaardige burgers. Hè, die BB'ers, zeg ik altijd.
1: Ja.
2: We beginnen met een speciale opening voor professionals. Sorry.
1: Professionals.
2: Ja, moeilijk woord.
1: Moeilijk woord
2: of semi-professionals.
1: Ja.
2: Mensen die in het onderwijs werken of in de kinderopvang of op productiebedrijven of dienstverlenende bedrijven. Als je daar een leidinggevende functie hebt, is het heel belangrijk om dit te weten. En die mensen nodigen wij uit. Die krijgen een uitnodiging voor de opening. En dan leren zij meer weten over wat het betekent als je niet goed mee kunt komen. We hebben dan ervaringsdeskundigen en een film die daarover gaat. En die mogen zij bevragen. En een soort meet and greet.
1: Ja.
2: Dus daar beginnen we mee. Dat is al leuk.
1: Ja, hartstikke leuk.
2: Daarna gaan we alle taalvrijwilligers in Apeldoorn, dus niet alleen de taalvrijwilligers die we in CODA Taaldigihuis hebben, maar gewoon ook binnen Da Capo of Vluchtelingenwerk of
1: taalmaatje.
2: Nou, alle taalmaatjes bij Stiemens. Ja. Nodigen we uit om met hun deelnemer gratis het museum te komen bezoeken. Want daar hebben we een hele leuke expositie van Taechong King. Een illustrator van kinderboeken.
1: Oh,
2: misschien kennen jullie hem. Waar is de taart?
1: Dat staat ook op het Oranje Park, of in het Oranje Park.
2: Heel goed,
1: Beeld,
2: heel goed.
1: Er staat een enorme taart.
2: Ja. Nou, heel fijn dat dat ook herkenbaar is. Maar we hebben dan inderdaad, nodigen we de taalvrijwilliger uit met zijn deelnemer. En de deelnemer mag nog iemand uit familie, kringen, kennissen ook meenemen.
1: Ja, ja, ja.
2: En dan hebben we een speciaal opdrachtenboekje of werkboekje. Ja, het klinkt zwaarder dan het is, maar een boekje waarin wat opdrachtjes staan, waardoor we de taalproductie stimuleren tussen de mensen, terwijl ze door de expositie gaan. En dat kroon op de taal hebben we dat boekje genoemd.
1: Ja.
2: En dat krijgen ze gratis mee. En dat, ja, dan merk je ook, kunst natuurlijk is ook een taal eigenlijk. Hè?
1: Ja.
2: En daar kan je ook heel mooi over praten met elkaar. En is universeel. De ene ziet het misschien anders als de ander. Maar kunst is gewoon een vorm van communicatie.
1: Klopt.
2: Dus wij dachten, nou, dat brengen we bij elkaar. Dat heeft CODA ook. Bij haar, onder haar dak, zal ik maar zeggen.
1: Mm-hmm.
2: En die mogelijkheid gaan we aanbieden. Dus een maand lang mogen ze bij ons op bezoek komen.
1: Mooi. En dat gaat natuurlijk uitgebreid uitgemeten worden.
2: Zeker,
1: in de media.
2: Zeker.
1: En je komt er ook nog weer een keer extra over.
2: Als dat mag,
1: bij ons?
2: Mag dat?
1: Tuurlijk mag dat.
2: Dan kom ik terug.
1: Naar de redactie.
2: Dan kom ik terug.
1: En dan gaat het helemaal voor elkaar komen. Oké. Okay. Wat kunnen we nog? Even, we hebben nog een paar minuten.
2: Een paar minuutjes. Nou, we gaan ook nog naar diverse schoolpleinen. Dat is ook elk jaar eigenlijk een vast moment. Gaan we in gesprek met de ouders die op het schoolplein op de kinderen staan te wachten. En dat geeft ook hele mooie gesprekken. Want dan, net als hier ook, zelfs hier aan tafel, hebben we nog momenten van... Oh, ja. Dat wist ik niet. Nee, ja. Oh, maar het denk verhaal van die moeder die niet rond kan komen... met of omdat het rekenen zo moeilijk gaat. Of iemand die inderdaad niet in het patiëntenportaal kan. We gaan ook naar het Gelre ziekenhuis om daar voorlichting te geven. Bijvoorbeeld aan ouders die een kind op de afdeling... in het Gelre ziekenhuis hebben liggen. Die ouders moeten maar alles meteen snappen. Van daar staat het in het patiëntenportaal. En die dossiers die moet je koppelen of...
1: Ja, gaat vaak ook allemaal zo snel.
2: Ja, te snel. Dus daarvoor hebben we dan ook al die informatiepunten van Taaldigihuis. En dat vertellen we dan op die schoolpleinen. Ja. Heel nuttig.
1: Mooi. Prachtig. Ja. En wat nog meer?
2: En dan is er nog de Stichting Lezen en Schrijven en Libellen. We hebben een speciale editie. De makkelijk te lezen Libellen.
1: Ah.
2: En die gaan we uitdelen. Vooral aan mensen die we binnen het Taaldigihuis mogen ontvangen. Waarmee we nu weer opnieuw kennis gaan maken. Maar uiteraard ook in de bibliotheek, in CODA, in buurthuizen, ontmoetingscentra, bij onze taalcafés, bij Taal en Thee, ligt hij daar klaar om te lezen.
1: De makkelijk te lezen libellen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nog meer plaatjes als dat er al in staan?
2: Er staan functionele plaatjes, iets functionelere plaatjes in. Er staan er is meer wit ruimte in. Ja. Het is makkelijkere taal, eenvoudig te lezen. Dat zijn de belangrijkste kenmerken, denk ik. Ja.
1: Oké. En die krijgen ze allemaal gratis mee dan?
2: Ja.
1: Tijdens de maand van het lezen en schrijven.
2: Ja.
1: Mooi. Wat dan meer? Hebben we nog? Je kunt ook een gratis account aanmaken, heb ik gelezen.
2: Ja. Ja, dat is.
1: Of moeten we daar nog even mee wachten?
2: Eigenlijk kan dat nu ook al, maar we besteden er extra aandacht aan dat als je naar het Taaldigihuis CODA komt en je wil graag oefenen, misschien zelfstandig, dan krijg je een oefenen.nl-account. Dat is voor deze mensen speciaal ontworpen door expertisepunt basisvaardigheden en het begint met taal.
1: Mm-hmm.
2: En dan kunnen ze stap voor stap allerlei zaken oefenen. Een van de basisvaardigheden is kunnen zeggen van nou, ik wil digivaardiger worden, ik wil taalvaardiger worden. Kies maar. En via dat computerprogramma kun je dan zelf

0: En ook interessant. Nogmaals, dankjewel Kitty. Succes verder. Blijf vooral luisteren naar Radio Apeldoorn, want we hebben nog een tweede uur en ik zie daar al gasten klaarstaan in de techniekruimte bij Alexander, die straks aan het woord komen. Maar we hebben eerst nog het nieuws van 3 uur. En dan misschien nog een paar boodschapjes, ik weet het niet. En sowieso een lekker muziekje. En daar gaan we nu mee afsluiten. We gaan luisteren naar Body Language van Queen. En dat is dan toch ook weer, ja, ook
1: heel goed, ook passend. Body Language.
0: Ja, dat is typisch Alexander. Oké, tot straks, tot na het nieuws van 3 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single in Den Haag is vannacht 1 persoon om het leven gekomen. De politie heeft dit via X bekendgemaakt. Er is vooralsnog niemand aangehouden en de politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het incident. Bij Russische aanvallen op Kiev en de omgeving vielen vannacht zeker 3 doden, onder wie een kind, en raakten 3 mensen gewond. De slachtoffers vielen in de voorstad Brovary. Rusland gebruikte ballistische raketten, drones en zweefbommen. Oekraïne kan met een tekort aan munitie voor het Patriot luchtverdedigingssysteem, mede door het conflict in het Midden-Oosten. Bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam Charlois brak gisteravond rond 9 uur een grote brand uit. De brandweer bluste de hele nacht en kreeg hulp van graafmachines en een boot. De brand is inmiddels onder controle. Door rook en stank is de overlast groot. Ook werd de Maastunnel afgesloten, maar deze is inmiddels weer open. Een groep Amerikaanse senatoren slaat alarm over online weddenschappen op bosbranden. Op gokplatforms kan worden ingezet op zaken als de snelheid waarmee een brand bedwongen kan worden en hoeveel hectare natuur er verwoest raakt. De senatoren vrezen dat dit mensen kan aanzetten tot brandstichting. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover.

0: De matinee met Hieke Goos.
1: Luisteraars, tweede uur is binnengevallen. Binnengevallen is begonnen. En we zijn hier nog tot vanmiddag 4 uur. Ja, het zit hier weer hartstikke vol. Twee gasten die zo meteen vol, ja, heel uitgebreid aan het woord gaan komen. Ze zijn beide verbonden aan het Velux Museum Hagedoornsplaatsen. Ja, toch? Zeg ik goed, hè? Ja. En wij zitten er gewoon nog met z'n drietjes, hè? Ja. Annelies. En jij, Lorien.
2: Ik ben er
1: zelf natuurlijk ook, hè? Ja. En natuurlijk Alexander nog achter de knopjes. En die zorgt voor de muziek. En het bellen van de gast in dit tweede uur. Want dat is Good Old Jan Kersenboom. Daar gaan we mee praten om 4:15. Want ook hij heeft weer een enorm leuk programma samengesteld voor de komende dagen bij hem in het Bluescafé. Voordat het zover is, gaan we nu maar eens even naar een Nederlandstalig nummer luisteren. En ik zie daar staan Henny Vrienten. Nou, die is ook alweer niet meer onder ons, helaas. En dit nummer, dat heeft de titel Twente of Drenthe. Nou, het is maar net waar je van houdt natuurlijk, hè? Ik vind het allebei wel leuk. Ja, toch? Drenthe of Twente. Nou, gaan we naar luisteren, Henny Vrienten.

0: Ja, ik las net nog even dat Henny Vrienten ons is ontvallen in 2022. Ik weet het nog als de dag van gisteren.
1: Tijd gaat heel snel.
0: Ja. Maar hij heeft een heleboel liedjes aan ons nagelaten, waar we dus enorm uit kunnen putten. Wat we nu gaan doen is toch maar gelijk beginnen met het interview met onze twee nieuwe gasten die hier al een beetje zitten te kijken van nou, wat gaan we nou eigenlijk hier doen, hè? We zitten hier nou wel, maar wanneer mogen wij gaan vertellen over Museum Hagedoorns Plaatsen? Nou, nu.
2: Precies.
0: Welkom, Kees van Puijenbroek. Goed, hè?
2: Klopt, toch? Heel goed.
0: En Marieke Maasland. Welkom in de uitzending. Leuk dat jullie er zijn. Jullie zijn hier namens Velus Museum Hagedoorns Plaatsen. Vertel eens eventjes aan iedereen, aan ons, maar ook de luisteraars thuis. Kees, wat is jouw doel van deze museum? Wat doe je allemaal? Wat is jouw aandeel daarin?
2: Nou ja, dat wat mijn persoonlijke aandeel is, laat ik het over mijn rol hebben. Ik ben de voorzitter van het bestuur van de stichting.
0: Kijk.
2: En wij hebben als missie om zo'n groot mogelijk sociaal-culturele impact te hebben. En dat wil zeggen dat we zoveel mogelijk mensen met een leuk programma, interessant programma, kennis willen laten maken op die plek. En wij vinden de plek zo interessant dat we zeggen, die plek verdient eigenlijk al een museum.
0: Ja,
2: ja.
0: Want waar is die plek?
2: Dat is ten zuiden van Epe, aan de zuidkant van de ring. Gelegen in het Klaarbeekstelsel, op de flank van de Veluwe. En persoonlijk vind ik het echt een fantastisch gebied en een fantastische plek om de dingen te laten zien die we willen laten zien. Maar ook om daar gewoon te zijn en een kopje koffie te drinken. Want daar zit ook het sociale aspect. Dus ook voor onze vrijwilligers, die we een hele hoop hebben, gewoon een hele fijne ontmoetingsplek.
0: Jullie hebben heel veel vrijwilligers.
2: Dus. 70.
0: Ja. 70?
2: Ja.
0: Dat is een mooi aantal.
2: Ja.
0: En is Marieke daar één van?
2: Nee.
0: Nee?
2: Marieke is onze enige betaalde kracht.
0: Ach joh. Ja. Ja. Fantastisch.
2: Ja. Daarom hebben we er ook meegenomen. Dat is zo bijzonder. Ja.
0: Maar vertel eens Marieke, wat doe jij dan zoal daar?
3: Ik ben de nieuwe programmamanager.
0: Kijk.
3: Dus ik ben nu een maandje begonnen. En ik ga zorgen dat het alles inhoudelijk van de komende tijd, dat ga ik allemaal verzorgen. Dus ja. Alle evenementen, alles wat je maar kan bedenken wat het museum gaat produceren, daar ben ik verantwoordelijk voor.
0: Zo. Nou, jullie hebben ons bij binnenkomst een mooie flyer overhandigd. Het ziet er heel erg gelikt uit, als ik dat zo mag zeggen. Daar staat dus ook heel veel in wat er allemaal bij jullie te zien en te doen is. Hè?
2: Daar zijn die dingen voor. Hè?
0: Ja, precies. Maar ja, je moet ze wel dan distribueren.
2: Zo is het.
0: Met een mooi woord.
2: Nou, die gaan met duizenden de deur uit, dus die liggen op allerlei plekken. Ik kom ze gelukkig ook overal tegen, dat is heel fijn.
0: Ja.
2: Maar ik dacht, jullie hebben ze nog niet, dus ik neem hem maar even mee.
1: Nou, ik wist er helemaal niet van, dus dank je wel.
2: Ja.
1: Er staat ook stap binnen, ontdek en verwonder. Ik was behoorlijk verwonderd, want ik ken het helemaal niet. En wat ik lees is gewoon echt superleuk. Wat doen jullie allemaal daar?
2: Nou, de kern is dat wij een hele oude boerderij hebben uit 1715. Dat is echt heel bijzonder. Voor Napoleon, zeg ik altijd. Mm-hmm. Toen leefde in de omgeving van Epe eigenlijk alleen wat keuterboertjes op het platteland. En deze boer zette een hele grote stenen boerderij neer. Dus dat was al bijzonder. Daar kennen we niet zo heel veel historie van. Behalve dat natuurlijk samen met de historie van de boeren op het platteland een enorm interessant gegeven is. Hoe die mensen vroeger leefden. En wat we daar nu allemaal nog van kunnen leren en van kunnen zien. Dat is de oorsprong. Dat is al in 1965 al een museum.

0: museum geworden. Dus we zijn al meer dan 60 jaar een museum. En in 2005, begin van deze eeuw... Ja, dat klinkt heel lang, hè, maar dat is ook... Ja, ja. Hebben we een nieuwe tentoonstellingsgebouw ernaast gezet. Dus we hebben ook een mooie tegenstelling tussen oud en nieuw. Tussen verleden en heden. Maar we hadden te maken met een doelgroep die in grote sterk afnam. Dus moet je denken dat er veel boeren uit een soort nostalgie naar die plek kwamen kijken. Ja. Hoe was dat vroeger en hoe werkten mijn ouders en mijn overen? Maar sinds 1965, dus sinds wij bestaan, is die groep in Nederland met 75% afgenomen. Dat is al interessant. Ja. Er werken dus 75% minder mensen op boerderijen dan 60 jaar geleden. Dus wij moesten ook iets anders. Dus wij hebben nu gekozen om naast die groep te kiezen voor gezinnen. En dat betekent ook andere activiteiten. Nou, dat is een van de redenen waarom we Marieke naar binnen gehengeld hebben. Kunsthistorica, opgeleid in Leiden en woonachtig in Epe. Ja. Dus wij dachten 1 en 1 is 2.
1: Precies. Heel goed.
0: En nu hebben we, en dat gaat Marieke nog verder uitbreiden, maar we hebben een speurtocht, we hebben een familietour, we hebben speeltoestellen, we hebben, nou ja, wat eigenlijk niet. Wat interessante eigenlijk tentoonstelling, niet. Ja. Interessante boerderij, een heel fijn terras. Dus komt het zien.
1: Zijn jullie dagelijks geopend? Marieke?
2: Nou, we wisselen een beetje af met openingstijden. We zijn nu voor het eerst ook op vrijdag en op zondag open. Maar dat is dus ligt dus aan de bezetting van onze vrijwilligers. Want ja. Die hebben we wel nodig om open te kunnen.
1: Ja.
2: Dus daarom houd vooral de website in de gaten wanneer we open zijn. Ja. En we zijn sowieso van april tot en met november open. In het winterseizoen zijn we gesloten.
1: Ja, waarom eigenlijk?
0: Mag ik 1 dingetje aanvullen?
1: Ja, nee. Precies.
0: Dus in de zomermaanden, juli en augustus, zijn we alleen op maandag gesloten.
1: Oh ja.
0: Ja. En wat vroeg je?
1: Ja, waarom jullie in de winter niet open zijn?
0: Ja, dat is dat heeft te maken met die oude boerderij.
1: Ja.
0: Het wordt gewoon ontzettend koud in de zomermaanden in die boerderij.
1: Geen verwarming, geen centrale verwarming. Dat hadden ze niet al die jaren
0: geleden.
1: Nee,
0: geen airco. Nee.
1: Bijna een rieten dak, denk ik.
0: Heel erg riet, ja.
2: Dat is nu heel erg lekker.
1: Het is heerlijk.
2: Nu is het heerlijk cool.
1: Ja, ja, ik weet er alles van.
0: Het is een mooi plaatje, maar in de winter niet zo praktisch. Maar die tijd die benutten wij om de tentoonstellingen om te bouwen. Die proberen we toch elk jaar te wisselen. Zodat het interessant blijft voor nieuw publiek.
1: Ja.
0: En er zijn dus ook mensen die komen elk jaar terug om te kijken wat er te zien is. En dat heeft steeds vaker te maken met niet alleen met die mens van vroeger, maar heel erg met de wisselwerking tussen de mens en het landschap van de Veluwe. Ja. Veel mensen zien niet hoe bijzonder die plek is. Hoe bijzonder het landschap is op de Veluwe.
1: Ja.
0: Nou, dat willen wij graag laten zien.
1: Ja. En zijn het dan de mensen die uit de Randstad komen? Misschien uit het zuiden van Nederland? Of misschien wel het noorden?
0: Ik heb vorige week nog voor de grap een rondleiding meegelopen met een van onze vrijwilligers. Een van onze unique selling points vind ik zelf. Want die vertellen hun persoonlijke verhaal over die plek en wat zij weten. Nou, daar liepen echt mensen uit Zeeland, Noord-Holland, Drenthe. En dat zijn vaak mensen die in de zomer op de camping in Epe staan.
1: Ja.
3: En veel mensen uit de buurt ook.
0: Steeds meer.
3: Ja, ik ga zeker ook kijken.
0: Ja. En ook steeds meer uit Apeldoorn trouwens.
3: Ja, leuk.
0: Dat is opvallend. En dat heeft met onze marketing te maken. We hebben op een aantal leisure sites, heet dat. Websites voor vrije tijd. Hebben ons geabonneerd en wat betaald. En dan kom je wat hoger in de ranking. En dus nu zien mensen uit Apeldoorn ook dat er een ontzettend leuk museum in Epe is.
3: Ja. en ik zie hier een familietour staan. Maar kun je gewoon ook als een koppel komen, een volwassen koppel? Is daar genoeg voor te doen?
2: Zeker.
3: Kijk jou aan.
2: Ja. We hebben onze vrijwilligers. Zodra je een ticket koopt, zit daar een rondleiding bij in. Dus de rondleiding is gratis. Er is altijd een vrijwilliger aanwezig. En die neemt je dan op zijn of haar manier mee door de hele boerderij. En nodig je daarna uit om in de tijdelijke tentoonstelling te gaan kijken. Wat op dit moment dus waterreis is. Dat leert je alles over van het water, van de omgeving. Waar komt het vandaan? Waar gebruiken we het voor? Hoeveel water heb je eigenlijk nodig? Dus dat kun je allemaal gaan ontdekken in de tentoonstelling. En tijdens de rondleiding leer je waar spreekwoorden vandaan komen, bijvoorbeeld.
3: Oh, dat is ook,
2: dat heeft allemaal te maken met onder andere klederdracht, maar ook met hoe het huis in elkaar zat.
3: Ja.
2: Dat leer je allemaal tijdens die rondleiding. En dat verschilt ook per rondleider. Dus je kunt ook meerdere malen een rondleiding meelopen en je leert iedere keer wat nieuws.
1: Ja.
3: Leuk.
1: We gaan daar zo even verder over praten. Want dat wil ik wel eens even horen, hoor. Die spreekwoorden en zo. Je hebt een verzoeknummer meegenomen. Of
2: zeker.
1: Jullie. Maar jij bent daar de aanstichtster van.
2: Klopt.
1: Zeg maar.
0: Ja. Daar is geen twijfel over.
1: Nee, hè?
0: Nee.
1: En waarom juist dat nummer, zeg eens?
2: We hebben op zaterdag 15 augustus een festival, het Hagedoorns Festival.
1: Moeten we straks even over
2: en
1: praten.
2: Daar komt dus een band en die speelt dit soort muziek.
1: En er zijn drie jongens.
2: Ja, Faber en Van Lidband.
1: Ja!
2: Die kennen jullie.
1: Die ken ik heel goed. Daarom dat nummer ook.
2: Precies.
1: Ja, Pride and Joy.
2: Precies.
1: Van Steve en Ray Vaughan. Heerlijk nummer. Start er maar in, Alexander.

0: goede keus. Heerlijk. En je vertelde nog, 15 augustus is er bij jullie dus een festival.
1: Ja.
0: En dan treden dus de mannen op. De mannen, want ze worden steeds ouder. Ja, 13, 14 en 17 zijn ze. Bram is inmiddels 17 jaar. De drummer.
2: Serieus?
0: Ja.
2: Wow.
0: Ja. En Nio, de leadgitarist, zanger, is pas 13.
2: En dan hebben
0: Nou,
2: supergoed.
0: En de bassist is 14 geworden, onlangs. We hebben het over. Ja. Heerlijk. Ja. Ja. Maar die treden dan dus op?
1: Ja, die komen bij ons optreden.
0: En die hebben dit ook in hun repertoire, hè? Maar daar zijn ze ongelooflijk fan van.
1: Ja. Vandaar dat ik het nummertje uitkoos.
0: Hoe laat begint het festival dan, 15 augustus?
1: Het is vanaf 11 uur geopend voor bezoekers tot aan 4 uur. En het is gratis toegang, gratis parkeren. Dus jullie kunnen zo allemaal aanschuiven. Het hele parkeerterrein mag vol.

0: En dan is er genoeg te doen voor jong en oud. Er zijn echt allerlei activiteiten. Er komt onder andere een blote voetenpad voor de kinderen. Ze kunnen ook met stokpaardjes kunnen ze maken. En dan kunnen ze ook, er is een parcours, een beetje hobbyhorsing. En er zijn allemaal spelletjes, oud-Hollandse spelletjes, waar de kinderen aan mee kunnen doen. En voor de volwassenen, dan is er allerlei steentjes. Dus heel veel steentjes met bewust eten. Onze eigen moestuin wordt vertegenwoordigd, maar ook de tovertuin. En allerlei ambachten waar je kunt van, ja, waar je van kunt leren. Klein dingetje die je kunt kopen. Dus we hebben echt gezorgd van alles. En wat is er? Want ja, het is proef de cultuur.
1: Proef de cultuur, dat is de titel van het festival.
2: En we hebben ook het Eper kampioenschap kruisboogschieten.
1: Oh joh,
0: allereerste.
2: Met het Sint Maartenschilde.
1: Ja, oké, okay, cool.
2: Ja, maar wij huisvesten sinds een half jaar het Sint Maartenschilde. Dat kwam in 1571 al voor in het gebied waar wij zitten met ons museum. Mm-hmm. En zij gaan voor ons het Eper kampioenschap kruisboogschieten organiseren.
1: Nou.
2: Dat is toch hartstikke leuk, of niet?
1: En dat is bij jullie allemaal op het terrein.
2: Ja.
1: Want hoe groot is jullie terrein eigenlijk? Want je hebt het wel over die
2: 100 bij 100.
1: 100 bij 100?
2: Ja.
1: Dat is best fors.
2: Ja.
1: En dat moet ook goed onderhouden worden.
2: Ja, er zijn elke week, dat is echt het noemen waard. Ik denk iets van tussen de 10 en de 15 mensen bezig die alleen maar bezig zijn met het terrein te onderhouden. Dus elke dinsdagochtend gras maaien, onkruid wieden, heggen knippen. En het ziet er echt, wij zeiden het net nog toen we wegreden, top uit.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: Maar dat is de liefde van de vrijwilligers.
2: En die zitten dan elke dinsdag tussen 10:30 en 11:30 zitten ze kopje koffie te drinken samen.
3: Gezellig.
2: Met 25, 30 mensen, soms nog meer. Ja. En er is één iemand die is over de koffie en voor de koekjes. En dan hebben we dus ons sociale gebeuren.
1: Fantastisch.
2: Ja, heel goed, heel goed.
1: Kun je nog vrijwilligers gebruiken?
2: Altijd.
1: Altijd.
2: En altijd.
1: Kunnen ze zich aanmelden?
2: Dus mensen kunnen zich aanmelden via info@hagedoornsplaats.nl. En voor wie dat niet kan onthouden, die kan op de website kijken.
1: Ja.
2: En daar staan ook allerlei functies genoemd. En het varieert van terras tot administratie, tot communicatie, onderhoud. Nou, we hebben ontzettend veel leuke banen.
1: Ja.
2: En dat kan naar eigen inzicht ingevuld worden. Aantal uren per week of wanneer je dat doet. Dat,
1: En waar je voor kunnen uitgaat, kun je natuurlijk ook uitspreken.
2: Ja.
1: Dan had jij het, voordat we naar de muziek gingen luisteren, had je het over die spreekwoorden.
0: Ja.
1: Want ik stel me zo voor, die vrijwilligers komen allemaal toch wel uit Epe en omgeving. Hè?
0: Ja,
1: beeld
0: ik
1: daarmee.
2: Ja.
1: En dat zijn ook misschien de wat ouderen toch ook wel, denk ik.
2: Gelukkig worden er steeds meer jongeren aangetrokken door ons. En dat komt ook omdat we een ander programma hebben. Dus dat versterkt elkaar, denk
1: precies.
2: ik.
1: Ja. Maar je had het over die spreekwoorden. Vertel eens. Vertel er eens iets over.
0: Ik ga niet te veel verklappen natuurlijk. Nee. Want anders is de hele rondleiding footsie. Maar ik kan er wel eentje verklappen. Het heeft met klederdracht te maken.
1: Oh.
0: Want ze hadden allemaal verschillende soorten kapjes. De vrouw had eigenlijk altijd een kapje op.
1: Ja.
0: En dan heb je een plooimuts en een knipmuts. Maar de plooimuts, nou, daar zit een rand aan kant aan de onderkant. En die plooit dan mooi naar beneden, vandaar de naam. En die lap kant aan de onderkant, ja, die kon klein zijn, die kon breed zijn. Maar kant was natuurlijk vrij duur.
1: Ja,
0: dus als je een hele brede kant een lap had, ja, dan had je veel geld. Dus wie het breed heeft, laat het breed hangen.
1: Ah, daar komt het vandaan.
0: Oh, ja,
1: cool. Ja, maar dat klopt. Het is een hele oude gezicht, maar die gaat nog steeds.
3: Ja.
1: Wie het breed heeft, laat het breed hangen.
3: Ja.
1: Maar daar komt het dus vandaan.
0: Precies.
1: Zo, nou ga ik
3: ook ben benieuwd naar de rest.
0: Ja, toch veel meer.
1: Ja. Maar leuk, die horen we dus allemaal gewoon tijdens die rondleiding.
0: Ja, zeker.
1: En die wordt gegeven door een van de vrijwilligers.
0: Ja, wie er op dat moment aanwezig is.
2: Ja.
1: En die hebben natuurlijk maar die worden natuurlijk daar wel ook een beetje in geschoold. Ze moeten wel weten wat voor verhaal ze moeten vertellen.
2: Zeker, maar dat geldt voor alle vrijwilligers.
1: Ja.
2: Dus we ontwikkelen als museum. Dus we moeten de vrijwilligers ook meenemen in het verhaal wat we vertellen. En ze hebben natuurlijk zelf ook allerlei ideeën, nieuwe ideeën die ze met anderen willen delen.
1: Ja.
2: Dus dat faciliteren we op allerlei manieren.
3: Ja. En jullie hebben ook nog een luistertour, even kort. Luistertour, we hebben het net over de rondleiding gehad. Luistertour via je smartphone.
2: Ja.
0: Dat is de familietour.
2: Ja,
0: de familietour. Die kun je dus als gezin volgen. En dan ga je eigenlijk met het verhaal mee van een jongere jongen die op die boerderij leeft.

0: heeft. En dan gaat hij je ook koppelen naar het heden. Dus je gaat luisteren naar zijn verhaal. En dan ga je daarna luisteren naar je ouders. En je gaat met als gezin overleggen van hoe zit dat nu? En hoe sliepen ze toen? En hoe slapen wij nu in? Hoeveel luxe hebben we eigenlijk dat wij nu allemaal een eigen kamer hebben?
1: Ja, precies. Ja. Wat mooi.
0: Dus het gaat echt op de actualiteit. Hoe zit het nu in elkaar? En hoe zijn we daar gekomen?
1: Ja. Ja. Een stukje bewustwording ook.
0: Precies. Ja.
2: Zullen we nog één gezegde verklappen?
1: Ja, doe maar.
2: Als de bedstee vol was, dan ging het kind in de la van de bedstee. En dat was het ondergeschoven kind.
1: Oh, ja. Ja.
2: Het is echt zo.
3: Het ondergeschoven kind.
2: Ja.
3: Ach,
2: en het kind hebben we niet meer, maar die la wel.
3: Ja. Geweldig. Ja. Maar goed, kijk, die boerderij is natuurlijk al 300 jaar oud. Die moet wel ook een beetje onderhouden worden. Dus zijn ook dan
2: het is een monument.
3: Monument.
2: Ja, dus we krijgen voor een gedeelte ook subsidie daarop. Maar we gaan nu binnenkort een gedeelte van de rietenkap vervangen. Dat is, dat zijn forse ingrepen.
3: Investeringen.
2: Ja, ja. Ja.
3: Goh.
2: En daar sparen we allemaal heel hard voor.
3: Ja,
2: zo doen we dat. Maar het is inderdaad een behoorlijke... in geld, maar ook in uren. Ook onze vrijwilligers doen daar heel veel aan. Doen veel eigen schilderwerk, dingetjes vervangen... en nogmaals, die zijn er elke dag mee bezig. En die gaan in de winter wel door. Dus het museum gaat dicht, maar onderhoud gaat gewoon door.
3: Onderhoud en de werkzaamheden gaan gewoon door. Dat moet ook wel, hè?
2: Ja. Ja.
3: Geweldig. Nou, mooi. Ja, wat kunnen we nog meer vertellen? Hebben jullie nog iets dat je zegt van... dat moet ik even onder de aandacht van de luisteraars brengen?
0: Nou, misschien voor de gezinnen met kinderen hebben we nog een evenement.
3: Nou, vertel.
0: We hebben met de Museum Magie kindermiddagen.
3: Okay.
0: Dus we hebben elke woensdag in de zomervakantie... dat is langzaam... aan het afronden, maar we hebben er nog twee. Elke woensdag hebben we een kindermiddag voor kinderen met adviesleeftijd 4 tot en met 12. Mm-hmm. En dan worden ze meegenomen door onze rondleiders weer. Krijgen ze een korte rondleiding. En daarna gaan ze een activiteit doen. En dat kan echt van alles zijn. Dat kan dat verschilt per week. Dus elke week iets anders. Papier scheppen of een kunstwerkje maken met natuur. We doen eigenlijk van alles. Als het maar creatief met je handen is en je leert wat van je omgeving.
3: Ja, super. Mooi. Ja. Prachtig.
0: Ja, zeker.
3: Mooie invulling van je vakantiedag.
1: Ja, zeker.
3: Ik zou het zeker doen.
1: Ja.
3: Als ik, weet je, je hebt het al gezegd, hè? Er is een website waar alles op te lezen is ook, hè? Toch?
2: Zeker.
3: Ja. Voor de rest kun je altijd bellen.
0: Altijd.
3: Nou ja, bijna altijd.
0: Mm. Als we open zijn natuurlijk.
2: Als je zou willen bellen. Maar ik zou adviseren om gewoon op de website te kijken.
1: Ja,
2: en daar staat ook bijna alle informatie wel op.
3: Ja, precies. Ja. Nou, jullie zijn goed toegankelijk voor mensen die in een rolstoel zitten.
2: Ja.
3: Daar is het ook uitermate geschikt voor.
2: Ja.
3: Er zijn een paar kleine ruimtes en in het woonhuis dat wat minder toegankelijk is. Maar daaromheen natuurlijk heel veel te zien ook.
2: Ja hoor, voor mensen die niet zo goed te been zijn... is het allemaal prima te doen.
3: Ja.
2: We hebben ook in het tentoonstellingsgebouw een lift. Dus
3: kijk.
2: Ook dat helpt.
3: Ja.
2: Dus we zijn best tevreden met hoe we ook die groepen mensen... gastvrij kunnen ontvangen.
3: Dat is fijn. En ik zie ook iets over dat honden zijn welkom op het terrein.
2: Ja, dat is voor mij helemaal nieuw, maar...
0: Ja, op het terrein...
1: Ze worden niet toegestaan in de gebouwen.
0: Ja, op het terrein zijn ze toegestaan, maar in de gebouwen niet. In verband met dat natuurlijk museumstukken zijn.
3: Met uitzondering van...
0: Hulphonden.
3: Ja, precies. De blindengeleide en hulphonden.
2: Nou, en veel bezoekers die komen ook binnen omdat ze aan het fietsen zijn. Dus die zien daar een prachtig museum liggen. En die stappen spontaan af...
3: Ja.
2: Voor een kopje koffie en doen het museum mee.
1: Ja. En even de fiets opladen.
2: De fiets opladen.
1: Ja.
2: We zijn de start van de klompenpad. Dus dat is ook wel een leuke combinatie. Dat zijn we sinds vorig jaar. Dus ik kan eigenlijk heel weinig redenen bedenken om daar niet eens te gaan kijken.
3: Het is ongelooflijk uitgebreid.
1: Waar zitten jullie in Epe?
2: Op de Ledderweg, nummer 11.
1: Ja.
2: En,
3: een beetje in het buitengebied, hè? Toch?
2: Dus aan de zuidkant van Epe.
3: Ja.
2: Vlakbij VMI, voor wie het niet kent. Nee, ken je niet?
1: Nee.
2: Oh, okay. Nou, dat is een heel grote fabriek in Epe. Een grote machinefabriek. En daar liggen we naast. Dus een hele mooie tegenstelling.
1: Oké. Okay.
2: Ja. Ja, dus... Maar dezelfde afslag.
1: Ledderweg.
2: Er is een nieuwe rotonde voor ons gemaakt in het voorjaar.
1: Dat is fijn.
3: Wat wil je nog meer?
1: Ja.
2: Dus als je daar de afslag VMI neemt, dan kom je zo naar ons.
3: Zo, hartstikke mooi.
2: Ja.
3: Goed. Nou, zijn we nog iets vergeten?
2: Ik denk dat we alles gezegd hebben. Nee.
3: Heel uitgebreid ook. Ja. En nogmaals, de website is... En die flyers die zijn natuurlijk ook overal mee te nemen. Ja. Ook hier in Apeldoorn.
2: Niet overal, denk ik. Maar,
3: nee, maar heb je nou een stapeltje bij je dat je het hier neer kan leggen?
2: Nee, nee. Geen stapel. Nou. Maar die willen we heel graag afgeven.
3: Ja,
2: als
3: dat, hartstikke leuk. Doe maar.
2: Want jullie komen regelmatig natuurlijk potentiële bezoekers tegen.
3: Zeker.
2: En mensen waarvan het waardevol is dat ze weten dat we er zijn en wat we doen. Dus
3: ja,
2: dat willen we graag.
3: Wat hier staat beneden aan flyers. Materiaal. Ja.
2: Oké.
3: Okay. Dus, dat gaan we dat, ook
2: gaan we dat zeker
3: door de
2: doen.
3: Gasten die wij hier krijgen.
2: Gaan we dat zeker doen.
3: En vrijwilligers. Ja. We hebben natuurlijk ook vrijwilligers. Ja. Ja. Die ook wel eens een verzetje willen.
2: Ja.
3: Kijk. Toch? Zo.
2: Zo is het.
3: Mes snijdt aan twee kanten. Oké. Okay. Nou, als
2: nou veel dank voor jullie tijd en mogelijkheid om hier ons mooie museum toe te lichten.
3: Heel veel succes nog de komende tijd en vooral blijven doorgaan. Kees van Puijenbroek, mooie naam, komt uit Brabantse land. Woon je zelf ook in Epe?
2: Jazeker, sinds 10 jaar. Maar ik ben wel in Brabant geboren.
3: Ja, nou ja, goed, dat maakt toch verder niet uit. Nee. Nee. Maar het is een heel
2: gelukkig
3: ander
2: maar.
3: Landschap.
2: Gelukkig
3: dan.
2: Maar.
3: Heel ander landschap als hier op de Veluwe. Dus inderdaad, wat je al zei, een uniek plekje waar we hier met z'n allen wonen.
2: Ja, en wat mij opvalt is dat niet heel veel lokale mensen in de gaten hebben hoe bijzonder het is.
1: Ja, klopt.
2: Dat
1: ja.
2: hebben mensen die van buiten komen misschien wel eerder.
3: Ja.
2: Want we hebben dus nu een tentoonstelling over het water op de Veluwe.
3: Ja.
2: Al die toeristen die koppelen de Veluwe aan droog en hoog en zand.
3: Ja.
2: Maar er ligt een hoeveelheid water onder de Veluwe die 7 keer zo groot als het IJsselmeer.
3: Ja. Ja, klopt.
2: Om daar maar eens mee te beginnen. En daar is dus heel veel over te vertellen. En het was altijd de motor van de economie op de Veluwe.
3: Ja.
2: Er stonden 200 watermolens.
3: Precies. En
2: 200
3: al die wasserijen
2: jaar geleden.
3: En
1: beken
3: noem het allemaal
1: sprengen.
3: Op. Ja. Ja. Ja, klopt. Ja. Nou, mooi.
2: Dus er is ontzettend veel over te zeggen.
3: Ja.
2: Komt het zien en komt het horen.
3: Vandaar ook de tentoonstelling Waterreis.
2: Precies.
3: Fantastisch.
2: Ja. Ja.
3: Nou, nogmaals, dank jullie wel. Marieke Maasland.
0: Ja.
3: Heel veel succes met alles wat je nog gaat bedenken. En allemaal voor deze prachtige
0: gaat
3: locatie.
0: Gaat zeker lukken.
3: En Kees van Puijenbroek.
2: Graag gedaan.
3: Bedankt en tot een volgende keer.
2: Joep.
3: Zou ik zeggen. We gaan luisteren naar... Oh, waar gaan we nu naar luisteren? Casey's Choice.
1: Case Choice.
3: Oh ja, Choice. Ja, dat weet jij. Dat is natuurlijk een beetje jouw genre. Jouw genre.
1: Nee.
2: Casey's Choice.
1: Oh, Casey's Choice.
3: With Little Place. Nou, het is zo klein is die plaats daar niet, hoor. Mm-hmm. In Epe. Veluws Museum, Hagedoornsplaats. Plaatsen.

0: Nou, dat was even een lekker rustgevend nummer, hè?
1: Ja.
0: Van Kees. Ja, toch?
1: Ja.
0: Ik vond het heel leuk. Ik kende het verder helemaal niet, maar Alexander die zoekt er altijd van alles en nog wat bij. Ik vond hem hartstikke leuk. Maar, zoals elke week, en dat doen we eigenlijk altijd al eerder in het tweede uur, gaan we nu naar het Alexander Hoogmoment.
1: Oh ja.
0: Ja, Alexander Hoogmoment, die zoekt dan gewoon iets erbij. En dan heeft hij nu ook bedacht, Bernardo, ik ga eerst even kijken of we daar nog iets over kunnen vertellen.
1: Ja, het nummer heet in ieder geval Om klokslag 21:30.
0: Ja, 's avonds of 's morgens?
1: Ja, dat staat er niet
0: staat
1: bij.
0: Staat er niet bij, hè?
1: Nee, staat er niet bij. Moeten we even aan Alexander vragen.
0: Is om dat klokslag 21:30.
1: Ochtends, nou. Dat ook niet.
0: Nee. Maar, oké, wacht even.
1: Ja.
0: De song en de lyrics die zijn ook van Bernardo. Nou, hij staat ook op Spotify. We gaan gewoon nu, denk ik, maar luisteren. Want er staat hier ook, Bernardo, het is een lust voor het oor, schrijven ze hier.
1: Ja.
0: Of dat zo is, gaan we nu zelf beluisteren. Om klokslag 21:30, Bernardo.

0: Nou, ik vond het wel een mooie stem.
1: Zeker, zanger Bernardo.
0: Zanger Bernardo heeft ook een eigen website. En dat is zangerbernardo.nl. Hij is al heel wat jaren zit hij gewoon in de muziekscene. En hij heeft vorig jaar, 12 maart, nog een single uitgebracht met de titel Wat heb je mij toch aangedaan? En iets zegt mij...
1: Dat we hem kennen.
0: Ja. Maar we gaan er niet naar luisteren nu.
1: Nee.
0: Maar oké. Nou, en dat 9:30, dat was dus, dat heeft betrekking op 's avonds, 9:30, als de kroegen weer open gaan. Wat zitten we toch met kroegen?

0: allemaal vanmiddag.
1: Ja.
0: Is al die vroeghit van Roland.
1: Met het zuipfeest.
0: Nou,
1: op het Zwitserterrein.
0: Verschrikkelijk. Ik reed daar langs, hè, op de Vleitseweg.
1: Ja.
0: Toen zag ik allemaal jong volk. Allemaal richting...
1: Oh ja?
0: Ja joh, het was heel druk. Ik ging de bus ophalen bij Ensing.
1: Oh ja.
0: Kom je er langs. Maar goed, het slaat ook allemaal weer nergens op.
1: Oh, wat wel ergens op slaat. Nou. Dan kan ik dat even vertellen. Op het Zwitserterrein zag ik, daar staat een ijsmachine. Dat is een kunstwerk met een zonnepaneel erop.
0: Ja.
1: En mensen kunnen daar 3 smaken gratis ijs tappen. En hij doet het alleen als de zon schijnt.
0: Nou, die dus hebben we de afgelopen dagen gehad.
1: Ja, ik ben er nog niet geweest. Ik woon eigenlijk zeg maar aan de andere kant van het kanaal. Als ik er overheen spring, dan ben ik bijna bij mijn huis. Maar ik moet nog wel even gaan kijken. En hij staat volgens mij tot september. Best wel lang.
0: Oh.
1: Dus ik ben benieuwd.
0: Nou, het is ook nog steeds volop zomer.
1: Ja, precies. Dus
0: maar
1: als de zon
0: hij werkt
1: schijnt,
0: dus alleen als de zon schijnt.
1: Ja, want vanwege het is dus een kunstproject. En vanwege het zonnescherm, ja. Inderdaad,
0: hij slaat dat niet op, ja. die stroom die hij heeft opgewekt.
1: Dat denk ik niet.
0: Nee,
1: het is een soort bewustwordings iets van als de zon schijnt, doet hij het.
0: En jij zegt 3 smaken ijs?
1: 3 smaken ijs zag ik staan.
0: Maar is het dan dat soft ijs?
1: Ik denk het wel.
0: Ja, Ja. Vind het niet echt ijs. Maar goed, dat ben ik weer. Hè?
1: Ja, mijn moeder heeft een ijssalon, dus ik vind het eigenlijk ook niet echt ijs. Maar
0: nee,
1: wel
0: lekker soms. Schepijs.
1: Ja.
0: Hè, vind je niet?
1: Ja.
0: Ja, toch? Lekker. Oké, maar verder gaan we niet meer praten over ijs.
1: Nee.
0: Want we hebben nu een heel warmbloedig type aan de telefoon. En dat is Jan Kersenboom.
2: Ja, behoorlijk warmbloedig, ja. Op het moment wel.
0: Het is warm, hè? Maar ja, bij jou, je hebt toch lekker aircootje?
2: Ja.
0: Je hebt toch een aircootje?
2: Jawel hoor, ja, maar die heb ik net aangezet. Dus dat heeft hij maar zien.
0: Oké. Maar vertel eens eventjes, Jan, want het is natuurlijk weer donderdag. 4:15, altijd tijd dat jij gaat vertellen aan ons wat er allemaal de komende dagen bij jou op het toneel staat.
2: Ja, nou, ik heb de computer bijna aan de praat.
0: Oh ja? Nou, ik ook.
2: Ja.
0: Dus dat treft.
2: Goed, hè?
0: Ik ga nu even naar je website, want ik heb er weer niks bij zitten. En ik kan het niet uit mijn hoofd doen.
2: Bloedig
0: maar,
2: beetje.
0: Ja, dat staat morgenavond op het programma.
2: Ja.
0: En Blues Mission is een dampende bluesband.
2: Ja.
0: Ken je ze? Heb je er ervaring mee?
2: Nee. Blues Mission ken ik niet.
0: Ah, dus dat wordt een beetje een uitdagingje, zeg maar. Van hoe gaat het ontvangen worden bij het publiek? Ja, toch?
2: Ja, tuurlijk.
0: Maar de doorsnee muzikanten die jij daar op het podium hebt staan, perfect. Allemaal heel leuk. Maar
2: dat
0: dit is
2: wel,
0: een 5-mans formatie. Zeer gemotiveerd zijn ze, met z'n allen. En die gaan wel door hun enthousiaste spel jouw kroeg, jouw bluescafé, weer op de kop zetten, hoor. Dan moet je wel rekening houden. Ja. Maar de stijl die ze spelen is authentieke blues rock. En dan moeten we vooral denken aan B.B. King, Eric Clapton, Albert Collins, enzovoort, enzovoort. En ze hebben ook eigen nummers nog op het repertoire staan.
2: Ja.
0: Morgenavond, hè, bij jou op het podium.
2: Ja, om 10:00.
0: Om 10:00.
2: Een vrije toegang.
0: Ja, hartstikke mooi. En dan gaan we naar zaterdag 8 augustus. Dangerous Times for the Dead.
2: Ja.
0: Dat vind ik wel even een titel van een
1: bed. Dat klinkt heel,
0: Ja, heavy.
2: Klinkt een beetje eng, hè?
0: Ja, een beetje heavy.
1: Wat spelen zij?
2: Ja, Metallica onder andere.
1: Oh, mooi.
0: Een beetje stevig, hè?
1: Ja.
0: Beetje stevig, ja. Maar die band, hoe kom je daar zo aan? Hebben die zich aangemeld?
2: Die hebben zich zelf aangemeld, ja.
0: Nou, en we kunnen eigenlijk ze wel afkorten tot de DT4TD.
1: Oh, ja.
0: Maar dan kies ik toch liever voor
1: Dangerous Times of Death.
0: Precies.
1: Of the Dead, ja.
0: Nou, eens even kijken. Wat doen ze? Wat doen ze? Nou, je kunt ze... Ze herkennen... Oh, je telefoon gaat. Of is dat bij ons?
2: Ja, laat maar lopen.
0: Laat maar gaan, hoor. Ja, we zijn nu even druk. 80s metal, oftewel new wave of traditional heavy metal.
2: Ja.
0: Dus dat wordt toch wel een beetje een stevige avond daar bij jou, zaterdag.
2: Jawel, dat hoop ik maar.
0: Maar dat mag ook wel een keer. Ja, toch?
2: Moet ook. Ja.
0: Ze beginnen om 10:00.
2: Ja.
0: En de toegang is vrij.
2: Ja.
0: Oké. Gaan we naar zondag 9 augustus... Timeless, nou, die hebben al vaker bij jou op het podium gestaan. Ik ken ze ook.
2: Klopt.
0: Ik heb ze bij mij in het programma gehad ook.
1: Ik ken Chicken ook. Ja, mijn ex-schoonmoeder.
0: Tjeke Hoogterp, zangeres. Ja, ja. Ja, leuk, frontvrouw.
1: Ja.
0: Leuke band is dit. En die, ja, wat de naam van de band al aangeeft, is dat ze tijdloze dansmuziek laten horen.
2: En ja, klopt.
0: Ja, leuk.
2: Daar hebben ze niet zoveel moeite mee. Ze zijn met z'n achter, geloof ik.
0: Ja, ze zijn met z'n achter. Ja, klopt. Ja, hartstikke leuk. En het zijn allemaal doorgewinterde muzikanten. En die spelen ook hier en daar in bandjes en zo. Ja. Maar ze komen ook overal vandaan, hè?
2: Ja, klopt.
0: Ja, komt er een uit...
2: Ook uit Apeldoorn.
0: Ook uit Apeldoorn. Ook uit Apeldoorn, ja.
2: Bert Kompier, hè?
0: Precies, die ken je als de beste natuurlijk, hè? Ja. Maar Ed Lassen, dat is de zang- en slaggitarist. Die is lang geleden geboren in Utrecht. Maar die woont volgens mij nu in Zuidwolde. Als ik het goed heb onthouden. Oh, maar die is dus samen met Tjeke verantwoordelijk voor de zang.
2: Ja.
0: Ja, en zo kan ik al die anderen ook gaan noemen. Maar dat ga ik niet doen. Want die tijd hebben we gewoon helemaal niet. Maar het wordt echt een leuk optreden van deze band. Begint zondagmiddag om 16:00 bij jou in het café.
2: Ja, klopt.
0: Ik zou zeggen, gewoon als je niks anders te doen hebt, ga lekker daar naartoe, naar het Bluescafé. En ga lekker genieten van de muziek van Timeless. En ik kan nog wel even melden. Timeless heb ik volgende week zondag 16 augustus. Als je nog niet genoeg kan krijgen bij het optreden van bij jou in het café, ga je gewoon volgende week zondag naar het Oranjepark. Want daar treden ze ook op dan.
2: Ja, ja, dat weet ik. Ja,
0: dat weet je, klopt. Hè? Ja, helemaal leuk. Ja. Nou, mooi. Hebben we genoeg gezegd nu?
2: Ja, dat vind ik wel keurig gedaan, hoor.
0: Aankomende zondag dus om 16:00 bij jou. De band Timeless in het Bluescafé. Ja. Met een heel erg leuk repertoire. Jan, dankjewel voor dit moment.
2: Graag gedaan, jij bedankt.
0: Succes en veel plezier de komende dagen. En dan graag weer tot volgende week. Donderdag!
2: Oké, meid.
0: Dag Jan, groetjes hè. Doei. We gaan luisteren naar de Allman Brothers Band met Ramblin' Man.

0: technische vaardigheden, laat ik het maar eens even zo noemen.
1: Nou, al je muziek, dat ene nummer vond ik niks hoor, sorry.
0: Nee, maar goed, maakt niet uit. Dat is zijn momentje, hè? Dat moeten we ook gewoon respecteren. Oké, morgenochtend tussen 8 en 10 gaan we dit programma herhalen. Voor de rest zou ik zeggen, blijf ons volgen, blijf luisteren naar Radio Apeldoorn. En kijk eens op onze website van RTV Apeldoorn. Stuur een mailtje als je iets te melden hebt naar redactie@rtv-apeldoorn.nl. Ik zou zeggen, blijf gezond, ga lekker genieten de komende dagen van alle leuke dingen die hier in Apeldoorn en omgeving worden georganiseerd. Annelies? Jij ook, Lorien?
2: Ja.
0: Alexander, dank je wel. Redactie, bedankt voor de onderwerpen.
2: Hieke, bedankt.
0: En u, bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. We gaan nu eruit met Anouk. If I go. En ik ga gewoon nu. Dag allemaal.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Een

28-jarige Nederlander die zichzelf op LinkedIn omschreef als bedrijfsleider bij een Mercedes-Benz winkel, is aangehouden in Italië. Bij zijn arrestatie troffen agenten een professionele cocaïneraffinaderij aan in de achtertuin van een luxe villa in Latina, gelegen ten zuiden van de Italiaanse hoofdstad Rome. Vanwege aanhoudende droogte is het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeschort in Duitse deelstaten Neder-Saxen, Noord-Rijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland, en dat duurt tot minimaal 31 augustus. De lage waterstand in de Rijn beperkt binnenvaart, waardoor wegvervoer moet compenseren. De maatregel valt samen met de vakantiedrukte van Nederlandse toeristen die via Duitsland terugkeren. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single in Den Haag is vannacht één persoon om het leven gekomen. De politie heeft dit via X bekendgemaakt. Er is vooralsnog niemand aangehouden en de politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het incident. Bij Russische aanvallen op Kiev en de omgeving vielen vannacht zeker 3 doden, onder wie een kind, en raakten 3 mensen gewond. De slachtoffers vielen in de voorstad Brovary. Rusland gebruikte ballistische raketten, drones en zweefbommen. Oekraïne kan met een tekort aan munitie voor het Patriot luchtverdedigingssysteem, mede door het conflict in het Midden-Oosten. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Russische leger claimt een fabriek van wapenproducent Firepoint te hebben aangevallen, waar onderdelen voor de kruisraket Flamingo worden geproduceerd. Ook werd een olieopslag bij Kiev getroffen. In het dorp Pushivka kwamen door een droneaanval op een woning een grootvader, grootmoeder en een driejarige kleinzoon om het leven. In Kiev viel 1 dode. Keuta bereidt zich voor op een mogelijke nieuwe massale migratiestroom vanuit Marokko. Dit nadat op sociale media de datum van zaterdag 15 augustus circuleert als de dag van een nieuwe oversteekpoging. Tegelijkertijd kampt Spanje met de opvang en registratie van migranten,

0: afgelopen week niet zijn teruggekeerd, waaronder veel minderjarigen. Een 25-jarige Nederlander die zichzelf op LinkedIn omschreef als bedrijfsleider bij een Mercedes-Benz winkel, is aangehouden in Italië. Bij zijn arrestatie troffen agenten een professionele cocaïneraffinaderij aan in de achtertuin van een luxe villa in Latina, gelegen ten zuiden van de Italiaanse hoofdstad Rome. Vanwege aanhoudende droogte is het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeschort in Duitse deelstaten Neder-Saxen, Noord-Rijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland, en dat duurt tot minimaal 31 augustus. De lage waterstand in de Rijn beperkt binnenvaart, waardoor wegvervoer moet compenseren. De maatregel valt samen met de vakantiedrukte van Nederlandse toeristen die via Duitsland terugkeren. En dan het weer. Het is vanmiddag zonnig en droog. Er staat weinig wind. Aan de kust steekt een matige wind vanaf zee op. De temperatuur loopt uit een van 22 graden op de Wadden tot 28 in het Zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Mixed Music Hour. Radio.

0: is Mixed Music Hour met Gerard Philipsen. 1, 2.
1: Een hele goedemorgen en welkom weer bij Mixed Music Hour. Ja, we zitten alweer op 8 augustus. Het blijft in ieder geval maar droog. Misschien ook een beetje op de achtergrond als zeg maar, de muziek een beetje zachter zet. Ik zal hem zo even doen. Dan hoor je al zeg maar, de ventilator achter mij, want het is inderdaad weer behoorlijk warm. Maar goed, dat is dan niet te meer. Vandaag weer Mixed Music Hour. En het onderwerp van vandaag, ja, we doen het de laatste tijd met deze onderwerpen. Gewoon omdat het zo leuk is en met verschillende muziek, dat leek wel. 4 augustus, dat is de datum waar het over gaat. Ja, ik zeg maar 4, maar ik bedoel eigenlijk 5 augustus. Want de reden is dat ik zeg maar 4 augustus zei, dat in de nacht op 4 of 5 augustus in dat geval...

2001 ontstaat er dan na afloop van het dansfestival van Dansfeli in Spaarnwoude een grote chaos. In de festivalterrein werd te weinig panelbussen ingezet, waardoor duizenden van de 90.000 bezoekers in de stromende regen moesten afwachten. Deel van het besluit te voet te gaan met de auto of te voet naar het treinstation te gaan, 15 kilometer verderop. Maar door deze voetgangersstroom en het af- en aanrijdende taxis kunnen de bussen niet goed doorrijden. Het was inderdaad behoorlijke chaos, zeker met het slechte weer. Ook een aantal jongeren die op dat moment onder koeld waren. De laagst gemeten lichaamstemperatuur was op dat moment 34,8 graden. Nou ja, goed. 5 augustus, dat is het inderdaad. En waarom begonnen we dus met Exception? Want daar waren we mee begonnen. Ja, het is inderdaad de geboortedag van Rick van der Linden. Inderdaad, lid van Exception. Hij was niet bij het ontstaan. Want dat gebeurde later. Dat gebeurde pas in 1967. Als toetsenist inderdaad Rick van der Linden de groep weer komt versterken. En dat heeft behoorlijk wat windrijen gelegd. Want daarna begonnen eigenlijk pas in 1969 begonnen de hits in te komen. En er de Fifth, Beethoven, Vijfde Symfonie en dat soort allemaal muziek. Kwam allemaal op een hoge notering binnen. Dus Rick van der Linden was op dat moment ook wel de hoofdpersoon in Exception. En als je dat kijkt, zijn er verschillende versies van Exception, waar Rick van der Linden wel degene was die allemaal vormde. Exception 3, 1971 Exception 4 wisselingen en Exception 5 was ook in de 70e jaren. Maar goed, je had zelfs op een gegeven moment een Exception tot 78. Nou, dat geeft al aan dat het in 1978 was, 89. 25 jaar jubileum hadden we ook inderdaad. Maar daarna is het inderdaad verder is het niet veel bijzonders. Hij leeft in Haas, niet meer Rick van der Linden. Want op 59-jarige leeftijd overleed hij aan de gevolgen van een herseninfarct dat hem 2 maanden eerder had aangetroffen. En als ik zie, als je nou even naar Exception kijkt, nou, dan lijkt het wel of bijna alle leden zijn overleden. Ja, dat is ook niet verwonderlijk, zeker omdat ze al in de 60e jaren al waren. Dat zijn er behoorlijk wat, met bijvoorbeeld Rob Kruisman op 76-jarige leeftijd op 30 augustus 2023. Nou, goed, genoeg gepraat. Even nog iets anders, want het volgende nummer is De Bolero. En wat heeft dat mee te maken? Nou ja, dat kwam op dat moment, toen Gerard Joling met No Bolero's uitkwam in 1989... kwam op een gegeven moment Orchestra de Paris inderdaad met hun versie van De Bolero. 17 minuten, dat was ook op dat moment de langste versie van de top 40 ooit binnengekomen. Wees maar niet bang, die versie gaan we net niet draaien. Maar ik heb daar een soort mix van, die ook eigenlijk rond die tijd uitkwam. Ja, dat moest ook een beetje op gedanst worden. Dus vandaar ook dat ook een snellere versie kwam van De Machine met De Bolero.

Nou, toch wel een aardige versie van de Bolero, zullen we dan maar zeggen. Volgende nummer wat we gaan draaien, dat is op 5 augustus en in dit geval 1956. Dan wordt zeg maar de tweede in lijn van de familie Bolland, oftewel Ferdinand Derrick Bolland of Ferdy Bolland, zoals we hem eigenlijk kennen. Die werd geboren. Het is een Nederlandse liedjeschrijver, maar hij is wel zeg maar oorspronkelijk geboren in Port Elizabeth. Zoals ik het mooi uitspreek. Samen met zijn broer Rob vormde hij dan het zangduo Bolland en Bolland. Ja, voor de ouderen die kennen dat natuurlijk.

die dat bent wel. Maar de meesten zullen meer hem kennen. Natuurlijk, zeg maar, als schrijver en producer van Rob en Freddy Bolland. Natuurlijk voor onder andere van Superster Falco. Rock Me Amadeus, dat is denk ik wel hun grootste hit was ooit gedaan. Maar ook de ballade Genie werd door hun geschreven. Andere internationale sterren waar ze ook mee samengewerkt met Samantha Fox. Ja, die kennen we inderdaad. Amy Stewart, Gallagher van Deep Purple, Barclay, James Johnson. Status Quo, dat staat niet in die lijst. Maar ik weet wel zeker dat zij ook de nummer geschreven hebben van In the Army. Nou, dat is wat ook Bolland en Bolland geschreven hebben. Kortom, hele lijst inderdaad. En Freddy Bolland was ook succes als co-tekstschrijver en co-componist van een aantal musicproducties. Zoals inderdaad Cyber Happening, Falco Meets Amadeus, Drie Musketeers van Joop en Rende enzovoorts enzovoorts. 2000 besloten de broers dan de samenwerking te beëindigen en iedereen hun weg te gaan. Alleen voor de musical Drie Musketeers werd er daar dan op verzoek van Joop van Rende nog weer even samengewerkt. Ja, Freddy Bolland is dan in 2001 een eigen bedrijf, mee begonnen in zijn eentje. En is wat dat betreft nog steeds succesvol. En natuurlijk is dat is in het verleden ook, dat was ook uitgebreid in de pers, was eerder getrouwd met Sandra Remer. Ja, wat niet in Wikipedia staat, maar dat is volgens mij geldt er nog steeds, dat hij en Rob Bolland ook inderdaad conflict hadden met Willem van Kooten, oftewel Joost en Draaier. Dat ging dus inderdaad over rechten van nummers die ze geschreven hebben. Waar Freddy Bolland op een gegeven moment alles verkocht heeft, de rechten aan Willem van Kooten. En dat deed Rob Bolland, volgens zijn zeggen, heeft hij dat niet gedaan. En is er nog een aantal, zeg maar, rechtszaken geweest. Wat daar nou is uitgekomen met die rechtszaak, dat weet ik inderdaad nog niet. Maar het probleem is nu inderdaad dat degene die hoofdpersoon, Willem van Kooten, die is helaas niet meer onder ons. Want die is inderdaad al een paar jaar geleden overleden. Rob zegt dat hij nog miljoenen euro's te goed had van van Kooten. En iedereen dacht dat Rob dat ook niet zou halen. Want in 2017 werd bij hem kanker geconstateerd. En in 2020 werd bekend dat hij ongeneeslijk ziek is. Maar hij leeft inderdaad nog steeds. Dus wat dat betreft kun je dus ook met deze ziekte nog wel lang leven. En dat is intussen alweer 6 jaar. Dan gaan we even teruggrijpen naar een oude nummer inderdaad van Bolland en Bolland. Want dat vind ik gewoon dat ze als muzikale duo een bekendste nummer mogen uitbrengen. Dat was toen de tijd Mexico, I Can Say Goodbye.

Ja, dat was natuurlijk Frans Duis, maar het ging natuurlijk om Donald Ellerström, oftewel Donald Zolowski. Maar goed, we kennen hem natuurlijk onder de artiestennaam Donny, oftewel Maradoni. Daar komt het in ieder geval vandaan. Mede ook omdat hij op 5 augustus 1994 is geboren. Donny, ja, wat moeten we daarvan zeggen? Hij heeft een Zweedse vader en een Nederlandse moeder. Hij was inderdaad via de jeugd van tegenwoordig kwam hij bij het platenlabel Magnetron Music. Zijn eerste uitgave onder de naam Donny was Mistable Leppie van het Plein, die in 2014 verscheen. Maar goed, we kennen Donny natuurlijk vooral van heel veel samenwerkingen en met inderdaad met Frans Duits. We had hij daar ook een hele grote hit van. En als ik nog eens even kijk, van heeft hij daar nog meer hits gedaan? Nee, die staan er niet bij, maar ik weet sowieso, als ik Donny intyp zeg maar op mijn computer, dan weet ik al zeker dat hij onder andere met René Vroeken, met de Snollebollekes en met Mart en ook Willy Wartaal heeft hij allemaal diverse samenwerkingen en nummers dus gemaakt. De volgende die we gaan draaien, dat is van Pete Burns. En dat is de excentrieke zanger van Dead or Alive. Die is geboren, of eigenlijk was geboren, moet ik eigenlijk zeggen, 1959 op 5 augustus. Hij is helaas al overleden op 57-jarige leeftijd. Dat had een beetje ook volgens mij te maken met de diverse operaties die hij gehad heeft. Hij heeft zeg maar in het begin van Dead or Alive verkleedde hij zich meer als vrouw met ooglapje, maar ook met wel wat hele mooie permanente haar, met rokjes en dergelijke. Maar hoe verder hij zeg maar later het jaartallen ingaan, hoe meer hij aan zijn gezicht zeg maar liet verbouwen. En dat kun je ook bijvoorbeeld zien als je naar YouTube kijkt en je zegt Dead or Alive, you spin me around. En je zegt daarna Pete Burns, you spin me around. Dan heeft hij nou een optreden ergens in de jaren 2000. Dan zie je dus inderdaad dat hij behoorlijk zeg maar onder handen is genomen in zijn gezicht. Zoals ik al zei, Pete Burns die leeft niet meer. Hij is op zeg maar 23 oktober 2016 op 57-jarige leeftijd van zeg maar, leeftijd gevolgen aan hartaanval overleden. Maar ook Steve Coy, dat is die andere excentrische lid. Ze waren eigenlijk met z'n vieren, maar het wordt heel snel werd het een duo. Die overleed al op 4 mei 2018, ook op een 56-jarige leeftijd. Dus wat dat betreft beide leden helaas jong gestorven. Dan kan ik wel weer You Spin Me Around draaien. Maar mensen die mij wel vaker meer horen weten dat ik dan zeker de maxi-versie van You Spin Me Around de beste versie vind. Maar die gaan we nou niet draaien. Wel een maxi-versie, maar we gaan er wel zeg maar de lange versie draaien van My Heart Goes Bang, oftewel Give Me a Doctor. Lijkt een beetje inderdaad op You Spin Me Around. Dat als je dat nummer, of als je dat nummer kent, You Spin Me Around, dan weet je met die koeienbel en dergelijke, dan is dit wel heel vergelijkbaar. My Heart Goes Bang van Dead or Alive.

Van Dead or Alive gaan we naar de Beastie Boys. Dat heeft te maken met de geboortedatum van Adam George van de Beastie Boys. Ik moet er wel gelijk bij zeggen, hij leeft al niet meer. Want zeg maar, de werd al vrij snel bekend gemaakt. Op wel 20 juli 2009 liet Adam George...

via videoboodschap hun website weten dat de Beastie Boys hun geplande tour op dat moment moesten uitstellen wegens gezondheidsredenen. Hij overleed op 4 mei 2012 aan de gevolgen van kanker in een speekselklier. En hij werd slechts 47 jaar oud. Ja, de Beastie Boys is natuurlijk een New Yorkse hip-hop groep. Waar zeg maar een grootste hit gelijk, eerst al gelijk een grote hit werd. En dat is natuurlijk You Gotta Fight for Your Right to Party. Daarna hebben ze nog wel heel veel nummers uitgewerkt, maar het grote succes hebben ze daar eigenlijk nooit gehad. Ja, in 1985 stonden ze nog wel in voorprogramma van Madonna. Daar zijn ze een klein beetje van bekend geworden, maar in 1987 kwam hun grote hit uit. Daarna hebben ze nog wel een paar hits gebracht. En ondanks dat het geen grote hit heeft, werden ze wel zeg maar geroemd voor hun optredens. En de Beastie Boys zetten zich bijvoorbeeld in ook voor de mensenrechten in Tibet, onder wie onder andere via Numeral Lepa Stichting. Dus wat dat betreft zeg maar, is de groep toch wel vrij succesvol geweest. Een groot hit gaan we dan in de draai draaien. You Gotta Fight for Your Right van de Beastie Boys.

Toch weer lang geleden dat ik dit nummer gehoord heb. Van de Beastie Boys met You Gotta Fight For Your Right. Het volgende nummer wat we gaan draaien is een Nederlands talig nummer. Het is weer, het gaat over een break-up van een geliefde stel. En dat waren niet de minste. Dat was de laatste tijd weer een beetje bekend geworden na overlijden van Bas Westerweel. Bas was natuurlijk jarenlang

zeg maar, de man van Babette van Veen. Maar wat ook naderhand toch weer bekend werd, ik wist het natuurlijk al veel eerder, dat Babette voor Bas ook een relatie had met inderdaad de zanger van Clouseau, oftewel Koen Wouters. Een passie, het nummer waar het over gaat, zeg maar van de Belgische groep Clouseau, gaat natuurlijk over de break-up van inderdaad Babette van Veen en Koen Wouters. Hij schreef het lied in 1994 na zijn relatiebreuk met zeg maar Babette van Veen. En in Nederland groeide Passie uit tot de grootste hit inderdaad van Clouseau in Nederland. En zeg maar, dat werd lange tijd aangevoerd door Daar Gaat Ze in 1990. Maar Passie haalde zelfs al de nummer 1 plaats. En dit naar aanleiding van inderdaad, zeg maar, van de, zeg maar, op 5 augustus. En op dat moment 1995 was op dat moment de nummer 1. Als je nog even de andere, zeg maar, op 5 augustus kijkt, 1967, All You Need Is Love. Nou, die draaiden we verleden week. Julio in zijn regio's, oftewel Julio Iglesias, Un Cuarto de Castilla. You're the One and I Want. Ja, die stond er al heel lang in, 6 weken. QC, Kino, Johnny Bernal, Marquisa, Sergio Mendes met Black Eyed Peas. Despacito, die hebben we al een keer gedraaid. Chico's Na Na Na van Peggy Goo hebben we ook al een paar keer gedraaid. Dus wat dat betreft is het leuk dat we dan de nummer 1 uit 1995 gaan draaien. Passie, inderdaad, van Clouseau.

Mooi nummertje van Clouseau. Ja, de lijst die heb ik natuurlijk uit de top 40. Dat weet je waarschijnlijk al als je het al een paar afgelopen maanden al geluisterd hebt. En de volgende komt zelfs twee keer tevoorschijn op 5 augustus. Eerste instantie, zeg maar, een van de leden van Toto, David Huggate, die werd al geboren in 1948. Maar op diezelfde datum, maar dan in zeg maar 1992... was dan Joe Pecaro van Toto, dat was de drummer, die overlijdt dan aan een hartaanval op 38-jarige leeftijd. Dat is vrij vroeg, maar ze hebben het wel gezien wat de reden was. En die zou zijn veroorzaakt door een pesticide die hij gebruikt had tijdens het tuinieren. Schijnbaar was hij daar inderdaad, ja, toch, zeg maar, die pesticide dusdanig dat hij inderdaad een hartaanval kreeg. Hij was daar waarschijnlijk dus ook allergisch voor. Ja, Toto is natuurlijk zeg maar een groep die heel veel hits heeft gehad, maar wel zeg maar een tegenstand van verschillende zangers. Bobby Gallum was wel onder andere zeg maar de beste zanger, maar heeft daar wel heel veel zeg maar problemen gehad, zeg maar met drugs en alcohol. En heeft een aantal keer ook een tournee niet meegedaan. Waaronder dus Night of the Proms. Dat deed hij volgens mij 2 jaar geleden. Waren ze er een keer weer, deed hij dat ook niet mee. Maar goed, desalniettemin draaien we wel een van de grootste hits van Toto, Stop Loving You.

staat er dan een Zweedstalige nummer in de top 40. In dit nummer wordt dan Bote Anne gezongen door Bass Hunter. En dat gaat dan niet over boten, maar over een internetgebruikster die het hij aanziet voor een ICC-bot. Bote Anne bereikt op dat moment eind augustus de eerste plaats van de top 40. Nou, die gaan we dus als draai als einde. Ik zou zeggen, zometeen weer veel plezier bij de praattafel en de zaterdagmiddagsmix. En voor mij betreft weer tot de volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Vier mannen zijn aangehouden na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer. De verdachten vluchten met een auto waarna de politie een korte achtervolging inzette. Uiteindelijk konden ze in Amsterdam worden aangehouden. Dit jaar zijn er al tientallen inbraken geweest in kazernes door het hele land. Het gaat de dieven vooral om duur redgereedschap. Duitsland staat tijdelijk toe dat vrachtwagens op zondag de weg op mogen vanwege de lage waterstand in de Rijn. Daardoor kunnen binnenvaartschepen minder vracht vervoeren en dreigen bevoorradingsproblemen. De tijdelijke ontheffing geldt onder meer in Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Saxen. Ook op zaterdagen mogen sommige vrachtwagens langer rijden. Het Russische leger claimt een fabriek van wapenproducent Firepoint in Oekraïne te hebben aangevallen, waar onderdelen voor de kruisraket Flamingo worden geproduceerd. Ook werd een olieopslag bij Kiev getroffen. In het dorp Puchivka kwamen door een droneaanval op een woning een grootvader, grootmoeder en driejarige kleinzoon om het leven. In Kiev viel één dode. En een 35-jarige Nederlander die zichzelf op LinkedIn omschreef als bedrijfsleider bij een Mercedes-Benz winkel is aangehouden in Italië. Bij zijn arrestatie troffen agenten een professionele cocaïneraffinaderij aan in de achtertuin van een luxe villa in Latina, ten zuiden van de Italiaanse hoofdstad Rome. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: In het volgende uur kan je luisteren naar de Praattafel. Een programma in het Apeldoornse dialect. Soms serieus en soms met een knipoog.
1: Goedemiddag, luisteraars. Welkom bij de Praattafel. En anders, de tafel bent weer anders gewoon. Ik begin met de dames. Willy Rauhorst, Toon Noordkamp en Jan Harmelema voor dienst. En niet te vergeten, Paul.
2: Ja, klopt, dat is een bus.
1: Ja, je zit er toch bij. Ja? Dus alles wel. Nou, voor de magzout praten. Jan die zit voor dan de plaatjes. Nou, en ik zou zeggen brandlus, want er valt vast wel wat te praten in deze dagen.
3: Nou, eerst wil ik dan nog even toevoegen aan het praatje van de vrouw achter de microfoon. Ja. Die de aankondiging doet, dat is Gerda Slikhuis.
4: Dankjewel.
3: Oh, niet vergeten.
5: Ja. Heel belangrijk.
3: Jazeker, want die pracht de boel een beetje naar elkaar.
1: Ja, een beetje aan elkaar brein, zeg maar altijd. Hè?
3: Brein.
5: Ja, ons maar een zootje.
1: We doen onze best, zeg, toch?
5: Lepje de kloon.
1: Nou, mensen, ik zou zeggen, we zijn open. En wie komt als eerste vandaag?
5: Nou, ik vond met de vereniging Old Apeldoorn. Een 40-jarig bestaan was dat, geloof ik, hè?
1: Ja.
5: Bobby dan ook moest een winnen als dialectkoor. Ja, dat vond ik wel mooi. Dat je dan ook de andere kanten ziet. Kijk, vereniging Old Apeldoorn houdt ook iets in stand.
3: Ja,
5: oorlogsbouwen is helemaal, dat wil ze toch. Ja. En nou ja, wie als koor kon dan natuurlijk mooie bij aansluiten. En ja, er kwam toch in een gesprek over en weer kwam toch hele mooie dingen boom toch. En denk je van ja, wie heeft een gemeenschappelijk belang? Een cultuur wat wie wil bewaren.
3: En zeker ook dan het dialect dan, hè?
5: Ja, juist.
3: Dat kwam er volledig aan bod.
1: Ja. Mm-hmm. Ja. Vorige week heel er ook even over gehad, over hetzelfde. Mm-hmm. En goed. En toen had ik even over van als ik dus met kinderen op school het wil te doen. Het is heel mooi als dat zou kunnen. Maar er kunnen zoveel op de scholen op. Zeg. Maar zou het mooi zijn als bijvoorbeeld mensen die voor kinderen die dat graag wilt. Dat je dat dus, of met zo'n groep. Dat je door wat met zelf deze. Maar de school bent al zo belest. Ik denk niet dat je het niet meer voor elkaar kreeg om de taal. Dus
5: je kunt een keer een lezing.
1: Maar je moet een ideaal hebben.
5: Ja, maar je kunt een keer een lezing omdat je dat zeg maar een gastuurtje of een gastmiddag verzorgt en dan een lezing geeft. Ik vroeg al wel eens door voor het Rode Kruis. Daar kan school langs moesten om die kinderen toch een beetje te leren van. Ja. Hoeveel water, hoeveel millimeter de zorgt voor aanvulling van, de grond, van het grondwater. Dus dat is een idee aan. Dus dan haak ik een emmer water bij mij, dan stond 10 liter op. Van als zoveel is en dan zoveel, dan valt dit over een vierkante meter. Dat ze een beeld kreeg.
1: Ja,
5: en dat was toen al eigenlijk actueel. En
1: actueel dat.
5: Dan nu is het sowieso niet met die dreugde. En denk van helaas, de verspilling die ze 40 jaar geleden nog gaan, die komt uit.
3: Ja.
5: Maar ja, die gooit lekker vandaan. Hè?
3: En schoolkinderen die leert best wel snel.
5: Hè? Oh ja.
3: Die pikt dat wel op.
5: Ja, maar zoals dialect, als de olle leur er dan niet achter stoort, want de olle leur die kunt het niet eens meer, die jonge gasten, want ja, wanneer krijg je een. Nou, zeg maar tot 40 jaar. En dan holt op. Maar ja, die generatie is niet opgegroeid met dialect. Ja, misschien wel van opa en oma. Maar dan holt op.
1: Ja, klopt. Zo is het ook al.
5: Ja, want het was al die minderwaardig.
1: Ja.
5: Maar niet beschaafd.
3: Je bent van het koor, hè? Van het dialect mannenkoor. En om het te promoten is het misschien ook handig om liedjes aan te dragen. Dialectliedjes. Want kinderen leert al zingen, leert ze ook een hoop. Ze kunnen toch ook in het Engels en in het Duits zingen, of weet ik veel wat.
5: Ja.
3: Dus waarom ook niet in het dialect?
1: Ja.

0: Dat Jan probeert ook allemaal liedjes, zeg maar, die voor uit dialect en dergelijke.
1: Ja.
0: Het hoeft niet allemaal types Apeldoorns te wezen, want het gaat over het geheel dan eigenlijk, ja, ja, zeg maar. Wat willen doen, proberen willen op zijn Apeldoorns te doen.
2: Ja, en ik heb nog een liedje in mijn kop zitten voor dat hele gebeuren. Kijk, dat was een van de liedjes wat ik als eerste leerde. Van Jo, Mimo die kan voetbal spelen. Jo, Mimo die kan zwemmen.
0: De Raymond zwemt ze de dinkel dus, in het rond. En dan ging hij stonen en dan ging hij weer zitten.
2: De grond, jo, jo, jo. En zo ging dat nog een paar keer plekken vandaag.
1: Ja,
2: ja. Ja, dat zijn toch liedjes die blijft hangen.
1: Ja. Je kunt die kinderen zo oppikken, hè?
2: Echt wel, echt wel.
1: Ja.
0: En volgens de klukking, dat weet ook iedereen zo wat.
2: Oh ja.
0: Ja, ja, dat is ook zo'n heel oud liedje. En daar zit al. En ook van de... Wille heb nog op school zingen gehad. Ik heb geen idee of kinderen nog zingen kreeg. Maar al die liedjes die dan... En op Koninginnedag, dan gingen we op de plathoek. Dat was een grote plek, zeg maar. En dan met alle scholen in Epenzaam. Dan zongen we dat. En van allerlei liederen er nog weer achteraan en zo. Maar dat is allemaal niet meer.
1: Nee, maar ze doet nu wel op scholen bijvoorbeeld een musical. Of, het wordt allemaal in een ander jasje verpakt. Just. Maar eigenlijk kunnen we het allemaal op hetzelfde neer. Ja. En ze hebben natuurlijk ook gezamenlijk wel eens een maandsluiting of een weet ik wat. En dan komen al die liedjes weer voorbij. Dus dan kan ook...
2: En met de Vierdaagse moesten we ook altijd de liedjes zingen. Hè, want dan kon je wat bij de deur staan. Ja. Dat is sowieso goed om liedjes te zingen. Een beetje meer worden.
0: Ja, maar ik geef ook toe, ik ben door uit.
2: Ja.
0: Kleinkinderen winden al allemaal zo tegen de 30 aan. Dus,
2: daar ga je nog een paar spruiten aan.
0: Ja. Ja,
1: het is een groeideurde, hè? Kleintjes met groot.
2: Een beetje spruiten in de kom.
1: Ja.
0: Ik moest ook heel erg werken aan... Wille zegt eerste klas, de tweede klas enzovoort. Mm-hmm. Een schroep en deze en dat. En dan begint dan weer de kleur te schuttelen. Ja. En dan zijn ze, oma, je hebt het helemaal verkeerd. Ik zeg, zet het niet meer op een lissie. En dan zie ik wel wat of het is.
1: Ja, ze gewoon, nu duurt het groep 8.
0: Maar vroeger, dan was het dat de 7e klasse. En dat was vaak als het moeilijk ging met leren. En dan, dan ging ze.
1: Dan
0: soms,
1: bleef je nog een jaar.
0: Bleven ze nog een jaar. Het is allemaal anders geworden.
1: Het is allemaal anders,
0: En of het nu allemaal beter is of wat dan ook. Als ik dit heb zijn eigen. Ja, zien ze dingen.
2: Ja, maar dat kun je met heel veel dingen zien.
0: En dat moet ook gerund, hè? Toch?
1: Ja, zeker. Ja, dus. En als het kinderen met schoolrapport komt, bijvoorbeeld, hè. Ja, als Willem vroeger een rapport had, daar stond er een heel liedje op. En onderaan stond ook nog eens een keer gedrag en vlijt en al die dingen. Maar nu komt ze met goed of matig of middel of... cijfers, dat is wel een dingetje.
2: Ja,
1: hoor.
2: Zo voorzichtig.
1: Ja, heel
3: voorzichtig. Was dat maar een heel klein papiertje. Was het zo'n velletje wat je meekreeg als rapport en dan... En daar stond alles op wat je weten moest.
2: Het eerste wat ik deur, als ik rapport had... dan ging ik bij al mijn ooms en tantes langs om het rapport te launchen. En dan kreeg je een dubbeltje op de
3: kwartje.
2: En dan had je een leuke stuiver om een ijsje en zo om te kopen. En ik ging echt de hele familie op.
1: Ja, dat was altijd zo, ja.
3: Dat is tegenwoordig allemaal is dat niet meer.
2: Nee.
1: Maar dan was het ook wel zo, hè? Dan word je toch ook nog wel met een goed rapport voor een dag komen. Dus die deed toch wel hoe beste dat je goede cijfers hadden.
2: Ja, een beetje slim, man. Zorg niet dat je je best doet naar je goede cijfers aan. Maar goede cijfers in die zin. Bio's, leren was niet zo belangrijk. Geld verdienen, meer. Dat je zo snel mogelijk aan de slag kon. Ja,
0: maar toen ik weer ouder was, want ik ben ook naar ovenscholen en zo geweest. En toen denk ik van, ik had beter het anders gedaan toen we de kans hadden om dus ook overdag. Dat, en dan
2: ja, dat is de bekende koe, hè?
0: Maar, en dat heeft, ik heb er heel wat oven hoort verzitten, ploeterd om toch ook verder te komen. Maar dat idee ga je...
1: Ja, maar zo was het ook gewoon. Ja. Eerder was het overdag, dag werken. En als je dan nog wat wou leren, dan moest dat soms gebeuren.
0: Ja. En zeker voor vrouwen.
1: Ja, ook ja, maar dat voor allebei wel hoor.

0: Dat was gewoon. Overdag moest er werk worden. Dan had je geen tijd van om in de boek te gaan zitten.
1: Nee, en hij toch gewoon LTS hebt dan. Of huisartschool.
2: Nou, we bent er toch allemaal in. We bent er wel allemaal om. Maar het was wel zo. Maar dat hij pas in de gaan toen je eraan begon.
1: Ja, dat is wel een spiekering, maar.
2: Ja.
0: Ja, je moest een deur. Ja. En thuis kwam, moest je hoor me kleden of even een beetje opknappen en dan ging je weer weg.
2: Ja.
0: Ja, zo was dat. Ja.
2: Dat is mooi. Paul, hoe deed jij dat?
3: Ja, ook eigenlijk zo. Dus bij ons ook bij werk was met de papgetel, met de paplepel in gegoten. Want het was altijd werken. Dus als hij uit school kwam, dan moest je aan de bak.
2: Ja. Maar je bent er ook gekomen?
3: Ik ben er ook gekomen, ja. Dus,
1: ja, worden.
2: Maar als je dan toch nog een cursus wil vinden, doe dan ook een keer een dialect. Een keer. Want je kunt niet plat horen.
3: Nee, wel verstaan.
2: Dat is ook zoiets.
3: Ja. Maar bij ons thuis werd altijd dierlijk. Mijn moeder die kwam uit Maartensdijk, maar die kon wel dialect. Die kon gewoon Apeldoorns dialect. Maar als hij dan boos werd, dan ging dat dus wel terug over in het platte Utrechts. En dan weet je ook niet waar je hoort.
2: Nee, zo. Maar het was maar een tip.
1: Oh, je bent multitalig opgegroeid? Opgegroeid.
3: Ja, tweetalig.
1: Tweetalig. Dan heb je gewoon aanleg vertaald.
2: Maar een mooi plan.
1: Vandoor dat je niet altijd zo goed begreep in het begin. Hé?
2: Ja. Ik vroeg aan Jan of we wel een liedje heeft voor ons.

0: Dit is tot 1 uur de Praattafel bij Radio Apeldoorn.
1: Ja, dat was ze weer, hè. En het was Dorp-trio en die zoon van Annemieke. En we zaten echt een beetje deur te praten. Maar goed, dat had ook een reden dus. Maar het was een mooi stukje.
2: Ja, dat maar... Holtzakkenboem, ben ik daar altijd vroeger. Mijn vader was er gek op, maar dan meer vanuit de Pruis.

0: zeg maar, de muziek. Want hij heeft bijna zijn leven lang in de Pruis werkt.
1: Ja.
0: Kijk, dus ook Duitse muziek. En dit vonden die altijd, oh, dan komt die holzakken boom weer. En met name dan op zondagmorgen, als ze zien borreltje dronken.
2: Ja, ja.
0: Oh, ja. Oh, oh, oh. Ja, het is niet allemaal negatief, maar ja, als je jong bent.
1: Ja, daar voel je
2: maar dat. Die muziek die ligt wel lekker in het gehoor.
0: Ja, ja, precies.
2: Dus dan ga je vanzelf wel mee.
0: Ja, Egelender, al dat soort dingen. Nou, Glanenbrugge muzikant is bij jullie denk ik wel bekend, of niet?
2: Ja, ook.
1: Ja,
3: Nee, dat is ver voor mijn tijd,
1: oude tijd, maar de hele tijd.
2: Ja, de hele tijd. Ja, van de week is het dan ook in de kranten. Axel, die heeft uitstel van betaling aan de vraag. Axel, dat zit hier in Apeldoorn, aan de Wilmersdorf. Dus eigenlijk het overkoepelend bedrijf van de Sparta, Batavus, de Koga.
1: Ja.
2: En het is ze levert dus onderdelen, alles wat met fietsen te maken heeft.
1: Ja.
2: En dat wordt dus, daar kunt dus de wielerhandelaar, die kunt door alles bestellen. Dus eigenlijk is dat de groothandel waar alles vandaan komt.
1: Ja.
2: En Axel zit dan in Apeldoorn. Ze hebben ook nog een bedrijf zitten in Heerenveen. En ze zitten ook nog in Amsterdam. Maar de grote baas die woont in Spanje. Dus dat is een Spanjaard. Dus het is al qua communiceren is best wel een beetje lastig.
1: Ja.
2: En eigenlijk is het groot maar een beetje te groot. Op een gegeven moment dan is het dan wordt het lastig. Nou, en nu komt dan in die coronatijd. Is er dus bent er heel veel fietsen gekocht. Want de mensen die wouden dan toch maar aan het fietsen.
1: Ja. Ja.
2: Coronatijd is voorbij. En nu zakt eigenlijk het helemaal in. En nu heb ze dus uitstel van betaling aan de vraag. Hm. Want die bedrijfstak die wordt noodlijdend. En onderdelen bent soms. Ze hebben zo'n overproductie dat ze ze niet kwijt kunt. En nu raakt ze in de problemen. Ja.
1: En dan de fietsenmakers en zo. Want die hebben natuurlijk ook een heel groot probleem. Want voor moeten ze de onderdelen dan versen, giet dat over naar het andere.
2: Ja.
1: Dan zou dat mooi wezen. Want anders gaat er ook fietsmaker mis.
2: Ja, want de fietsenmakers die kunt geen garantie meer geven.
1: Nee.
2: Als je een fiets koopt, dan moet je hem ter plekke kunnen betalen en niet vooruit betalen, maar die weet niet of je fietsen nog krijgt.
1: Ja. Ja.
2: Nou, dat bent allemaal een hele grote probleem. Hè?
0: Ja, zeker.
2: En ook voor het personeel. Mijn zoon die werkt er ook. En die is vrijdag teruggekomen van vakantie, maar die weet nog niet of maandag wel door wordt gekomen. Dat is allemaal afwachten. Je zit in onzekerheid en is alleen maar te hopen dat de boel toch nog weer vlotter trokken wordt door iemand, weet ik veel wat, van partij.
0: Maar was toch al in buitenlandse hand. Een keer overgegaan, een Engelse firma heeft geloof ik gehad. En nu zit er een bepaalde Amerikaanse investering achter.
2: Ja,
0: nou, dat
2: klopt,
0: zie je wel vaak.
2: Ja, ja.
0: Als dat soort figuren of investeerders om de hoek komt kijken, dan is het vaak ze zoekt het bedrijf leug. En dan dan schopt ze het weer op straat, want dan hebben ze genoeg verdiend.
1: Ja.
0: En ik geloof dat bij Axel ook zo was. Ja?
2: Ja, je hebt totaal geen invloed op.
0: Nee, als personeel zijn er niet. En als regio-directeur van hoe je het ook maar wilt.
2: Ja.
0: Nee, maar het beslist gewoon mensen in Amerika of Verenigde Staten, maar kan zeggen over.
1: Het is toch heel zorgelijk. Dus.
2: Ja, en er werkt toch altijd weer een hoop mensen. Niet alleen hier in Apeldoorn, maar overal.
0: Ja, maar dat kun je ook zien. Het bedrijf in te groot wordt, verliest het overzicht. Er komt investeerders bij die dan andere dingen wilt. Die wilt alleen maar geld verdienen. Over de rug. Van.
1: Ja,
0: ook maar
1: aan de kant.
0: Ze kijkt nergens naar qua milieu en nummer op. Totdat op een gegeven moment de betalingsprobleem komt. Want ze leent door. Er wordt geld in gestopt om er weer zoveel mogelijk uit te halen. En dan heb het spraak en dan bidt ze niet thuis. En wie is dan de dupe?
1: Ja.
0: De werknemer. En?
1: Dat is wel. Het is een hele andere motief ervan. Breng het niet meer op. Nou, dan met.
0: Er zit niks, geen motivatie achter. Anders dan geld verdienen. En dat zie je met heel veel dingen tegenwoordig.
2: Ja,
1: dat is zo.

0: Oh, zo. En ik las ook nog van dat er even kijken, wordt die briefjes zet. In Apeldoorn, als je ze eens uitzet, het centbureau.
1: Oh
0: dat
1: ja.
0: Die,
1: ja.
0: Dat ook.
1: Ja. Ja. Ja. Dus is het ook. Ja. Die heb ja. Faillissement aan de vraag.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat is maar die hebben het zelf gedaan, hè?
1: Ja.
0: Aan de vraag.
1: Ja, dat is dat een uitzendbureau. Dus ja. Ja. Dus,
0: maar er gaat weer ook weer zoveel mensen. Ja.
1: Ja, zeker. Ja, die, en dan moet je maar weer kijken hoe hij het dan doet.
2: Maar daar heb ik minder middelen met die uitzendbureaus. Want ja, die hebt toch volk wat overal links en rechts werkt. En er zijn nog steeds uitzendbureaus en er is zat personeel nodig. Dus ik geloof niet dat dat zo ja. erg is voor het personeel. Maar die vindt ergens anders heel makkelijk werk. Want ja. uitzenddirect, dat blijft.
0: Maar die weer zegt, er bent er genoeg over nog.
2: Ja.
0: Waar ze dan dingen gaan. En maar nu gaat ze zelf onderuit.
1: Ja, ja. Ja maar die komt dan weer in het probleem met dat belastingverhaal.
0: Ja.
1: Kun je ook voort uit de coronatijd. Ja. Want toen kregen ze dan steun.
0: Ja.
1: Maar ja, die steun
2: wordt wel terugbetaald. En uitgestelde betaling van de belasting.
1: Ja. Ja,
0: dat moest terugbetaald worden.
1: En dus, zo bent er meer. Want er stond van de week ook in de krant. En die Duitse auto-industrie, heeft ook al heel zwaar.
2: Ja.
1: Ja, ja, en zo kun je eigenlijk nog wel een heel tijdje deur gewoon.
2: Ja, maar eigenlijk, de Duitse auto-industrie, die is toch al een hele tijd achterbleven met ontwikkeling die... zeg maar de elektrificering, wat China dus al jaren met bezig is, dan loopt ze hier hopeloos achter. Iedere keer tien op het olle. En als je te veel teert op het olle,
3: dan kom je niet vooruit.
2: Gooi je achteruit.
3: Dan ga je achteruit,
2: dat is net zoals als je een bepaalde leeftijd zoals ik heb. Maar als je alleen maar op het olle teert en niks meer doet... Nee, dan houdt het heel snel op.
1: Ja,
0: maar ik las ook dus ook met al die aanleverens die de ander geeft. Dat is zo 1500 mensen per maand in Duitsland al mensen zonder baan komen te zien. Ja. Maar dat giet uit.
2: Dat hakt er niet, ja.
0: Ja. Ja. En inderdaad, die grote... Niet alleen van die wagens en zo ook, maar alles wat er omheen zit.
2: Juist.
0: Die toeviel.
2: Toeleverancier is Nederland een heel grote deur. Ja. Dat werkt gelijk hier deur.
0: Ja, en ook, zegt ze, van, dat kan ook van hier weer zien. Weerslagen zeggen. Dus,
2: ja, maar dat ze in Duitsland nog fietsen maken, dat frappeert mij ook wel een beetje. Ik denk van, in één keer een andere markt. Ja, je hebt heel veel elektrische fietsen, of hoe noem je dat, die wordt tegenwoordig. Nou, een Bosch motor is algemeen bekend. Ik weet niet precies of die in Duitsland gemaakt wordt, maar een Bosch is toch een van oorsprong een Duits merk.
0: Dat is voor mij niet
1: Dat zou kunnen, ja. Maar misschien begint ze ook andere dingen te doen uit noodsprong, omdat ze anders ook niet weet wat ze moeten doen.
2: Ja, maar de kennis die zit er wel. Maar neem ik zeg, die grote fabrikant, en iedere keer dat deur gewoon op het olle, iedereen zag eraan komen dat het met zeg maar fossiele brandstof, om maar populair te noemen, dat het anders zal gaan. Nou, die wilt er allemaal al niet aan, maar er was wel een land die dat zag. En dat was China. En die jongens keerde grondstoffen uit. En ze hebben tegenwoordig de kennis om zelf naar de maan te vliegen en weer terug.
1: En door geven ook al de geld naartoe.
2: Nou ja, sowieso ook qua simpel werk. Onze telefoontjes wordt dan gemaakt. Dus allemaal tussen simpel werk. Nee,
0: maar dat hebben ze altijd toch gedaan. Want ze halen... ze kunnen het goed... goedkoper doen.
2: Ja, juist.
0: Ja, en dat schiet dan toch op een gegeven moment. Dan raken we het hier kwijt.
2: Ja, dat is toch
0: want willen we allemaal goedkoper. Ja? Dus, want als een fiets door zoveel kost en bij een ander die zelf ook minder. Ja. Nou, en zo met die Chinezen, die komt met van allerlei dingen ertussen deuren. En dan, met die fat bikes.
2: Ik kom toch die krijg je bij een bepaalde firma gratis bij een bankie koopt. Die kost ook geen drol. Ja. Maar als erger vind ik, noem eens met de farmacie, zeg maar, de pillendrijers. Gaat ook heel veel, India, dat wist hem, China is door zo goed of vlot met, dat ze met ontwikkeling van medicijn het een hele korte tijd kunt testen, proberen en zo allemaal. En ja, op zo'n

0: manier heeft ze niet alleen zomaar dat hele elektriciteitsgebeuren straks in de hand, maar ook qua medicijn. Hmm. Wordt die nog afhankelijker?
1: Ja.
0: En
1: ja,
0: dat is al bleek dat alle jongeren lang sommige medicijn bijna niet te kring bent. Omdat wie, zoals Gerard zegt, eigenlijk niet wil betalen. Want ja, ze vraagt gigantische prijzen. Ja, ja, en hij afhankelijk wordt. Hm?
2: Ja, het is dan, gebied, als het allemaal nou heel groot mm-hmm, gebied, maar er zit het risico in dat op een gegeven moment ook naar binnen toe kan.
0: Ja, maar daar hadden we het net over, met de axillen en zo mol.
2: Ja. En zo gegeten. Dus ik vind het heel eng dat het overal met grote dingen en zo. Bij ons schiet zoveel de deur uit, om zo te zeggen. We worden zo afhankelijk van alles.
0: Juist.
3: Ja, juist. Ja. Net uit graag bij uw eigen zo dicht mogelijk bij wilt houden. Ja. Maar ja, die lijntjes die worden steeds langer. En dan heb je er zelf geen invloed meer op. En dat is jammer, want korte lijntjes bent eigenlijk het beste.
0: Natuurlijk, dat is toch met elk ding. Als je gewoon met uw kapotte radio even zo om de hoek en gewoon onder het ding te laten repareren, maar dat is toch bijna niet meer mogelijk.
3: Nee, maar ook met de boodschappen, bij de appels en de groenten dichtbij, dat die dichtbij van het land komen en niet uit het buitenland invoerd hoeft te worden. Dan hoeft die appels ook niet zoveel kilometers af te leggen voordat ze bio op tafel komen.
2: Nee, ik las vanmorgen ook dat de tarwe al 6% duurder is. Dus dat houdt in dat het brood ook weer duurder wordt, zeker, enzovoort. Ja. Maar dat heb je allemaal met de droogte en zo. Want er komt ook een bonken ellende vandaan.
0: Natuurlijk, maar ook met nattigheid hebben we vroeger ook wel laat dat eerst niet van het land af kon. Ja, omdat het zo nat was in Nooijo. Maar het weer valt niet te sturen, tenminste.
3: Ja.
0: Nog niet echt. En dan moet je rekenen met hem. Het is een bedrijfsrisico. In die zin zeker. Want dat is net zoals het vak waar u kwam, cultuurtechniek. Ja, de ene keer is natter. De andere keer is dreuger. En wat houdt dat dan in? Mm. Kijk, en nu zie je dus de dreugde dat de huizen er ook last van kreeg. Met name op kleigrond. De klei die klinkt. Al jarenlang heb je een watertekort, zeg maar, in het grondwater. Ja. Dan zelfs op de zandgrond krijg je problemen.
2: Ja, maar het is ook wat er zoveel niet van de drukte, alle gevolgen ervan. Ja. Dat hou nooit in de gaten had, dat het zoveel gevolgen zou hebben.
3: Nee? Nou, degene die het in de gaten hadden, die hadden het wel roepen. Maar ja, dan moet er wel naar luisterd worden natuurlijk.
0: Ja. Dat is het.
3: Ja, en dat is dan lastig weer.
2: Ja.
0: En dan doop je hier en een toffel toch wel goed heen om elkaar luisteren. Ja, maar goed zeggen, want vind ik.
2: Zo is het wel. Het is wel inderdaad wel aangekomen, maar och, het was nog zo ver van ons berg was. En dan zagen we het wel.
0: Nee, het gewoon niet willen weer. Maar dat is het gewoon verruskomen. En wat onze regering ook al 30 jaar deed. Met de Club van Rome, dat was begin jaren 80. Die voorspelde dat we toch binnen afzienbare tijd toch aardig wat dingetjes tegen zullen komen. Die we toch niet zo graag eigenlijk aan de Club van Rome. Ja, maar helaas, mensen luisteren niet. En het compuut. En wat ik heb door verlichting gegeven. Ja, het compuut eigenlijk weet niet. Maar het beurt.
3: Ja.
2: Het is in. Zo.
0: Triest.
2: Ik wil even onderbreken. Of hij nog.
0: Kom er onder de tafel
2: dan
0: weg.
2: Jan Wilgraaf.
0: Hij heeft er weer onder de tafel.
2: Ja,
3: een muziekje erbij.
2: Een muziekje,

0: Ja, daar werden we stil van. Het was verschil tussen wereld en planeet. En dat zong Daniel Lohuizen. En we hadden het ook over de wereld en anders en zo. Maar Willem, ik zal je straks...
1: Ik heb hier nog een gedicht. En dat is misschien ook wel treffend. Een gedicht en dat heet Tiet. En dat is geschreven door Jetty van Wenum. Ineke, de zuster van Jetty, heeft me dat gegeven. Nou, de luisteraars die weten wel dat Jetty jarenlang hier aan de praattafel gezeten heeft. En ze kon altijd op heel treffende wijze dingen verwoorden. Bijvoorbeeld in een gedicht. Hoe vaker zeggen wilde niet, ik moet dit en ik moet dat. Altijd binnen wie in beweging. Altijd moeten we er nog wel wat. Durm, wil zo langzamerhand vergeten dat er ook nog zoiets als rust besteedt. Gewoon is even zitten. Is luisteren naar een ander. Is vragen hoe het met die ander gaat. Dat alles gaat verloren. Vervuldinger is geen tijd. En dat is alderbassend jammer. Want dat kon nog wel in mijn kindertijd. Ik maak een praatje met de bakker. De postbode ken niet bij naam. Ik leef veel bewuster. Ideeën veel meer dingen samen. Nee, er is een hoop veranderd. Maar tijd? Nee, tijd dat hou niet meer. Altijd bil aan het jachten en aan het jagen. Altijd ben je op zoek naar meer. De saamheurigheid die gaat aan tijd gebrek ten onder. Hoe jammer dat ook is. Daarom zal ik eens willen vragen. Mensen, loop wat meer met kalme pas. Zodat je aan het einde van uw leven niet hoeft te zeggen, ik had er nog zoveel leuke dingen willen doen. Maar ik wist niet dat het al zo laat was. Jetty van Wenum.
2: Mooi.
0: Nou, ja, zo is het wel.
2: Ja, en toepasselijk.
0: Ja.
1: Ja, nou, ik vond het wel fijn om eens nog eens even een gedicht van Jetty hiervoor te lezen. En misschien kom ik in de toekomst nog wat meer gedichten van Jetty. Want ze heeft zoveel geschreven, dus het is een mooie manier om haar nog een beetje in herinnering te houden.
0: Ja, geweldig. Ja, dat komt ook altijd zo mooi zeggen ook.
2: Ja. Dat vind ik zo mooi, dus zoals Bjoos zei, als iemand overleden is, heet ze Utetiet.
1: Ja, Utetiet.
2: Ja. Dat telt de tijd niet meer verder. Dus het is tijd. En dan dat zit vaak zoveel achter. En ze schrijft er dan ook over. Zo van, ja, vooruit weet.
0: Want eigenlijk,
2: in plaats van in de tijd. Want dan gaat de tijd overheersen.
0: Het is nog heel, het is heel actueel. Het past helemaal bij het is. We zijn het kwijt.
1: Ja.

0: toch mooi dat ze het op papieren zeggen. Ze. En laat erop wat mee doen. Maar, en dat zal niet met vinden.
1: Nee, natuurlijk niet. Maar je laat ons continu opnemen. Ja. Van alles en nog wat, weer een probleem. Maar wat in onze noordste omgeving gebeurt, tussen aanhalingstekens, met mensen om ons heen. De mensen die het nodig hebben, die krijgen niet eens geen aandacht of wat dan ook. Want dat is een groot probleem voor heel veel bevolkingsgroepen.
2: Ja.
1: Loop je elkaar glad voorbij?
2: Ja, zeker. Ja.
3: Wij hebben daar een liedje over in ons boek staan. Vlieg weer naar zo'n vogel.
1: Ja.
0: Ja, en ja
3: dat mooi. Komt ja. Die tijd ook in.
1: Ja, maar dat is ook
3: de
1: zo.
3: De mensen zijn allemaal gejaagd en gestrest. Iedereen is altijd aan het werk. Geen tijd hebben voor elkaar.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Ja, maar dat hoort er gewoon bij. Op een of andere manier, contact is belangrijker dan ooit. Dat gewoon met elkaar praat. Ze hebben het dan over polarisatie. Ja, dat je verschil van mening is van alle Johan. Kijk maar dat je bij elkaar komt. En daar was Nederland altijd onbekend. Het zogenaamde polderen. Iedereen mocht het een en ander op tafel leggen. En dan werd er een beslissing nam.
2: Ja,
1: maar de laatste 20 jaar, weinig goede beslissing. Als je dat zo ziet van heel veel problemen die je nu hebt, die bid al een eeuw bekend, laat maar zo zeggen. Maar nog steeds, ach ja, kijk maar hoe langzamerhand, wordt het toch wel heel erg dreug.
2: Ja.
1: Dan denk ik van, misschien niet verkeerd dat we de schuppen weer pakt. Hè?
2: Ja.
1: Dat ook weet wat lichaamsbeweging is en dat ook niet naar de sportschool voor lichaamsbeweging moet betalen.
2: Ja.
1: Toch zoiets.
0: Ja.
2: Ja. Ja, en als we dan toch een keer moeten ontspannen en die hebben het nu over de schuppen, dan zal het toch mooi wijzen dat je misschien al naar Bergenbos kunt gaan.
0: Ja.
2: He, want die vijvers die met de schub graven.
0: Ja.
2: En daar hebben ze zo'n mooi park. En dan houdt ze elk jaar een filmfestival.
0: Ja.
2: Maar nu, wat de vergunning die voor dat festival Kumbelplassers Groen te staan. Nu krijg je dat weer.
0: Ja.
1: Ja. Ja, maar de stadspark is ook een goed voorbeeld van. He. Dat je door ook zeg maar, vrijwilligerswerk kunt doen. Gewoon in die een soort volkssteun gebeurtenis dat hier gewoon Apeldoorn Noord geloof ik stond ook in Steen de Riehoek. Wordt dan mensen ook gewoon met elkaar kunt praten. En als je eenzaam bent, kun je ook nog een beetje aan het werken, zomaar zo tussen deur, maar praten en werk, daar kun je vaak wat makkelijker praten. Tenminste, vind ik altijd eigenlijk wat te doen heb.
2: Als je bezig bent, ja. Mensen even een beetje uit de stoel halen. Just. Vooral mensen die een beetje alleen zitten of zo. Ja, dat is wel heel belangrijk natuurlijk.
1: Ik denk allemaal dat ze naar hun toekomst wat markeert. Nee, je moet er zelf ook wat aan
0: die
1: doen.
0: Die films, dat is heel. Dat is, jaren is er dat al. Maar nu wordt er over gepraat dat het met de vergunning. Met de houten rug, hè?
2: Ja.
0: Ja, dat is die vergunning die de gemeente heeft afgegeven. Of de woord voldoende is voor. Keken, dus er is wel nog keken, maar voldoende. Dus, nu moet de rechter bepalen of dat ja of nee is gebeurd. En maandag, dan begint het eigenlijk, officieel. En dan moet er nog een uitspraak komen. Er zijn allemaal kaarten en zo verkocht. En degene die het dus aanhangend hebben, die zegt, ja, ze wil dat niet stuk maken. Maar dan denk ik, had het dan trek door dat het afgelopen was. Want hoe lang is de mond?
1: Juist.
0: 4 keer? Het is helemaal niet zo lang.
2: Nee,
0: het is helemaal niet zo lang.
2: Ik weet niet precies hoe lang. Maar
0: had het dan op zo. Want dit is al zoveel jaar. En nu moet het op laatste moment.
2: Het is een traditie eigenlijk.
0: Moet het dan eigenlijk doen. En er geniet zoveel mensen van.
2: Ja, ja. Ze hebben zwoer aan het tekend. Omdat het in het park was.
0: Ja.
2: Omdat die natuur dan
0: Maar er was niet voldoende. Want de gemeente zegt dat ze er wel mee doen. Maar dat dus. Maar hun zegt, ja, maar niet. Ze denken van niet voldoende. Nou, en dat vind ik dan. Dat hij dan ook wel daarna of
2: dat
0: eerder.
2: Dat is al jarenlang bekend. Ja, de toer is altijd elk jaar. Dus, ja.
1: En dat is toch net zo met de wintermarathon of met de vierdaagse. Die gaan ook de gebieden. Hè. En ja, de organisatie moet gewoon voor zorgen. Nou, je zei het, dat het op tijd aangevraagd wordt. En dan kan de gemeente van de ene kant rustig bekijken van oké. Okay,
0: ja.
1: Zo gebeurt het en zo gebeurt het. En ja, dan valt weer geen bult daar. Maar ja, op het laatste moment. Dan kan de gemeente zelfs niet. Er zijn misschien meer ambtenaren komen.
0: Ja, en degene
1: ook al in
0: die
1: Apeldoorn.
0: Dat.
1: Maar het gaat niet altijd in vlot. Want ook de gemeente moet aan wettelijke eisen voldoen. En die moet door opchecken. Ja. Ja, en dat het dan anders wordt. En de burger die heeft, of de organisatie die heeft dan zoiets van...

0: Oh, maar dit en dat bedoelt dat, Johan. Nee, wetgeving is ook veranderd.
1: Jawel.
2: Ja, maar je mag het wel opnieuw bekijken en zo. Ja. Maar doe het dan niet 4 voor 12.
1: Nee.
2: Er is in geïnvesteerd. Er is een heleboel mensen hebben al kaartjes gekocht en het doen. En want als het maandag, ik hoop dat de uitspraak wordt. Nou, of straks alles laten doorgaan en na de kies het goed met elkaar bekijken. Nou, wat moet er dan beter gaan? Nou, en dan kun je alles doorlaten gaan. Dan kun je het volgend jaar kun je dat uitvoeren. En, en als ze noemen, dan ze zegt, ja, nee, nou moet je stoppen. Nou, het is toch zonde, zonde nou,
0: je hebt toch nog wel zo'n andere openluchte bioscoop.
3: Ja, de Bergen-Bosch, toch?
0: Ja, die Bergen-Bosch, ja. Volgens mij, ja, want dit is een kennis eigenlijk niet.
2: Ja, ik ben er een paar keer heen geweest. Ik heb geweldig.
3: Ik ben er nog een paar keer geweest. Wij moesten dan van de Houtsimco zadeldekjes op de fietsen maken door de week, s'avonds. En dan mocht je dan één avond in de week, daar kon je een film uitzoeken. En dan mocht je daar gewoon gratis naartoe, omdat je die dekjes op het zadel maakte. Geweldig.
2: Als ik goed het lezen heb, dat het in 1992 al start.
1: Het is niet van traditie. En die organisatie die heeft ook genoeg regels aan vrijwilligers. Dat ze zeggen van let hierop, let doorop. Dus ze gaat echt de natuur niet meer belasten als dat nodig is.
2: Ja, dat stond ook.
1: Na die tijd wordt ook alles vast weer netjes opgeruimd. Ja. Dus ja, dan denk ik, ja, hoe heet
0: dat? Nee, maar het wordt zo snel nog dat soort dingen wezen van de natuur ligt was. Nee, dat is het niet. De manier waarop wie Johan Lang de openlucht dingetjes gebruikt heb, dat is net zoals openluchtconcerten.
2: Ja.
0: Ja. Bio's in Lossen, daar hebben we ook zo'n koel. Maar daarom mochten dat ook niet meer, want die hadden geluidsoverlast. En het zit ook minder in het bos. Het is maar net van, wat is de geschiedenis ervan? Hoe kun je de maatregelen nemen om zo min mogelijk verstoring in de natuur of wat dan ook te verzorgen? Daar bieden ze regels voor. Nou, dan kun je ervoor zorgen.
2: Nou, als ik het zo maar zeg, dan als je een concert wilt houden, nou, dat kun je boom genoeg pleiten. Dat hoeft niet in de natuur.
0: Ja, dat een beetje over die
2: als
0: dingen.
2: Als dat beschermd is, en zeker niet in de tijd dat de broed. Of de broed.
1: Maar daar houdt ze zo rekening mee.
2: Nou, dat moet je niet doen.
1: Zeker wel.
2: En dan moet je niet midden, dan moet je aan de rand. Maar er zijn genoeg andere plekken.
0: Juist, maar dus, gewoon zo'n openluchtpark.
1: Zo'n openluchttheater.
0: Wat speciaal vermaakt is vroeger. Dat op een gegeven moment niet meer kan. Omdat
3: het
0: lag mooi aan de rand van het dorp nog ietsjes verder. Dus niemand had er last van. Totdat er zeg maar van die dure huizen omheen ben bouwd. En dat is net zoals hier in het park. Dat de omwonenden ook niet meer wilden. Dat er nog muziek wordt gemaakt in het Oranje Park is dat geloof ik, hè?
2: Ja,
0: dan denk ik van, oké, het kan veranderen, maar bepaalde dingen moet wel in stand houden.
2: Wie er ooit vermaakt bent,
0: en hij publiek, nog steeds voldoende publiek ligt, dan is het levensvatbaar. Kijk en vergunning, dat is de laatste jaren wat strenger en strikter worden. Omdat er heel veel van dat soort dingen bent en die wordt steeds groter. Kijk eens naar Bidding Huizen en zomaar de Rabbit Hole. Dat bent gigantische concert naar hoe je het maar neemt. En die duurt ook nog eens een paar dagen.
2: Want wat was pas van met dat Marcel Zeeze ook in het met die Apeldoornse zanger. Hoe heet het? Die 14 dagen terug was in het Oranje Park. En dat was met de militair. Ik dacht van de Marche Zee. Ja. Een concert. En Wallo, hoort die man naartoe. Oh, wat erg. Dat is de ouderdom.
0: Dat is niet zo belangrijk.
2: Maar die waren. En dat ging hard. Nou, dat kon ik me voorstellen. Dat de Ummeler zegt van, had dat niet iets minder?
0: Ja, de gemeente die meet wel eens.
2: En er is ook een grens.
0: Ja, die is vastgesteld.
2: Daar dus daardoor. Ja. Maar op zich, dan denk ik, het is 2 uur in totaal. En dan.
1: Ja, bij die muziektent.
2: Ja,
1: inderdaad, dat is maar een paar uur.
2: Ja, het is gewoon een hele grote tent.
1: Het slimste altijd vind ik nog die zware bassen. Die dreunt zo door vaak.
2: En dan denk ik, en er waren zoveel jonge mensen ook bij. En dat was denk ik wel voor onze Apeldoornse zanger.

0: En die vrolten ook. En dat was niet alleen serieus, maar ook voor de andere kant. Er was een volk in dat oranje paard.
1: Ja. Nou, dat is de Gert van Innekant ook.
0: Dat is prachtig,
1: ook,
0: toch?
2: Ja, ja, zeker. Ja,
0: en,
2: ja.
0: En die houdt zich, probeert zich ook aan hetzelfde. Ja, dat er een pony is. Het was geweldig.
2: Ja. Ja. Ja.
0: En
2: ja.
0: We hebben dat toen. En die mogelijkheid is er. Maar toen het vroeger, ja, het bouwd is. En het is weer herbouwd van die tenten door.
2: Ja, die muziektenten. Ja,
0: maar toen was het natuurlijk niet zo veel als dat tegenwoordig is. Maar ja, ook ja, dat is.
2: En toen werden er vaak op het train zonder extra versterking.
0: Ja,
2: hè?
0: Ja.
2: Dan zat er een muziekkorps, spul, ja, of een fanfare of weet ik veel wat. Ja. Nou ja, die kon best wel een hoop geluid produceren. Okay. Maar daar hadden ze niet van die grote geluidsboxen en alles erbij. Ja, tegenwoordig, dan moeten al die boxen erbij komen.
1: Ja, maar het is ook een andere soort muziek vaak. En ja, bassen is door niet onbelangrijk. Hè. Maar de gemeente die meet volgens mij altijd van wat het volume is van die boksen en zomaar. En sommige, nou zeg maar een bas, die kan naar een deur dreunen.
2: Ja, ja, soms dan is het nog meer die dreun, waar je last van hebt, als van het geluid zelf.
1: Ja.
0: Maar het is moeilijk om iedereen
1: te maken.
0: Ja, alles. Iedereen dat ermee is. En die mag ook wel, mening wel helpen, maar er valt niet meer mee, hoort. Ook op met waar je uit wil.
2: Lastig soms, Als je wat wilt organiseren, je hebt steeds meer, steeds meer regels te maken.
1: Nou ja, maar ook de verantwoording, die wordt steeds meer bij een ander legt. En zeg maar, bij georganiseerde vrijwilligersdingen en zo. Maar, het gaat iedere keer weer om verantwoording. Ben je wel verzekerd en zo, maar, want het is ook geen. Dat is ook wel altijd een punt van hoe moet wie als organisatie zoiets verzekeren? Wat kan er gebeuren? Blikseminslag, boom die omvalt, weet ik veel. Dat was met wintermarathon. Er zijn één of twee lopers die binnen onder de boom lopen. Een vluchtend hert.
2: Ja.
1: Ja, dan denk ik van dat kun je toch niet verzinnen. Maar,
0: ja, inderdaad. Ja,
2: ja dat kreeg je.
0: Dat was wel heel
2: verzekering
0: bijzonder.
2: Verzekering te maken.
0: Heel bijzonder.
1: Ja, ja.
0: En dat is puur natuur met elkaar. Ja. Ja. Het is gelukkiger.
1: Goed
0: geholpen. Ja. Maar mooi dan volgend jaar zeggen, we doen het niet meer.
1: Nee, dat is toch kul, vind ik eigenlijk.
0: Ja?
1: Kijk, als je nu elke dag door met duizend mannen rondloopt, dan wordt het wat anders.
2: Ja, nee, maar dan
0: maar
2: kun
0: dan
2: je
0: kan
2: niks
0: er
2: meer.
0: Niks meer.
2: Nee. En zo langzamerhand heb dan degene die het hardste roept, die hebben het voor te zeggen. En de mensen die bescheiden zijn en gewoon netjes leven zoals het moet, die moeten zich er maar bij neerleggen.
1: Ja, dat ben ik niet meer eens. Dat ben ik niet meer eens. Die laatste schreeuwt, dan zie ik bepaalde groepen die nogal de neiging hebben om hard te schreeuwen. Maar ja, qua natuur vind ik, je hebt steeds minder. En vandoor zouden we ook steeds zuiniger moeten worden. Want je hebt dan van die kleine lapjes, wat dan natuur neemt wordt. Nou, als ik het gewoon zie, dan denk ik van, nou, hoe is gewoon natuur? Die paar beumpjes op een rie?
2: Ja. Maar kijk, Nederland is natuurlijk niet zo groot. Dus, als je een gebied hebt waar bestempeld wordt als natuur.
1: Dan moet je er ook zuinig op worden. Net wat je zei, van de rest is bebouwd of landbouwgrond. En een klein gedeelte, eigenlijk Nederland is, heeft het minste natuur van heel Europa.
2: Ja, vooral omdat de wielen zo vol zitten. Dan alles komt steeds dichter op elkaar aan. Ja, dan komt steeds de boel steeds verder in de knel.
0: Ja.
1: Dat is hem. Een keuze maken valt dat niet met.
2: Ja. Nee.
1: En dan moet ik zeggen, van qua oppervlak. Maar als je ziet wat het leugsteert, dan kun je ook denken van, doe ik ook nog wat met.
2: Ja, ja,
1: en dat is iedere keer weer zo'n discussie.
2: Dan steekt de boel leeg en dan is er geen geld meer. Dan moeten ze het aanpassen, zeg maar. Bijvoorbeeld appartementen van te maken of weet ik veel wat. Mm-hmm. Nou,
0: we willen allemaal wonen, dus die zullen omhoog moeten.
2: Ja.
0: Dus dat kun je haast niet anders.
2: Nee.
0: Als we allemaal willen wonen, dan allemaal ons op de grond zitten. Dat kan dus niet meer.
1: Nee.
0: We kunnen niet allemaal op.
1: Nee, maar je heel veel huizen ziet. En de grote tuin is allemaal. En ik zie wat ze er met doort. He, je hebt tegenwoordig lounge sets en zo allemaal die je in de tuin kunt plaatsen. Nee, dan heb ze weer een afdak nodig.

0: Dus er komt wordt weer een serre van maken, zomaar. Die dingen kosten morgen niet veel. En dan heb je het over tuin. Nee, het is of allemaal steen. Er is niks, geen natuurlijks meer. Hè. Of tuin. Dus bijna niet meer worden. Een beetje verzorgd wordt. Nou,
1: ik denk toch gewoon, we moeten nog uit de handhaven. We willen natuur houden. En we willen bouwen. Dat botst met elkaar. En dan hoort. Nou, en dan, als je dus niet de lucht in gooit, dan haal je in de breedte niks meer. Nee. Je moet kiezen ja. Met dingen. Het is niet. Het ja. Is. Blijf proberen vol is vol. Zoveel ja. Mogelijk. En.
0: Ja, vol is vol. Ja. Ja. Wanneer is vol ja. Vol?
2: Nou ja, als je.
0: Ik vind ook zo'n
2: maar beperkte ruimte hebt op de bouw. En alles is uitgetekend. Ja, dan kan er ook niet meer bij. En dan moet er ook nog een plekje wezen voor groen of voor een parkje of zo. Of, ja. Of ook nog ja. Een kinderspeelplaats.
0: Ja, ik zeg, hoeveel ja. Procent ja. Is ja. Landbouwgrond? 24% geloof ik. Dus er is in principe zakland. En ja, onteigening zo allemaal, dat is er. En dat is al eeuwenlang eigenlijk op zo'n manier wordt dat geregeld. Ja. Dat moet dan maar gewoon gebeuren.
2: Ja, al dat land wat er is. Daar kun je ook niet allemaal huizen op gaan zitten bouwen. Want dan blijft er niks meer over.
0: Ja, wat bedoel je met niks?
2: Nou, als je 75% landbouwgrond hebt. Mm-hmm.
1: Ja.
2: Nou ja, die boeren die moeten nu ophoepelen.
0: Nee, maar, dat moet niet.
2: Laat die boeren nu eens wel blijven. Die hebben die grond nodig.
0: Ja.
1: Ja,
0: en aan de andere kant heeft de grond ook nodig. En ja, bedrijven, wie hebt er in het begin over gehad. Ja. Faillissement en zo allemaal. En kijk op de Veluwe ook van wat voor boerenbedrijven heb je nog en op wat voor manier produceert ze. Dan kun je gigantisch hard werken en nog maar van een appel en ei, bij wie is er van. Ik zeg niet dat het zo is. Maar op een gegeven moment, wij denken, ben ik nog wel goed bezig met mijn bedrijf. En als de kinderen die het over wilt nemen, wat moet je daar? Kijk, ze zei dat er minder boeren binnenkomen. En waar komt dat dan? Alleen de schaalvergroting. En dat wil ze dan weer niet horen. Nee, het is weer een gevonden dus fressen, zoals ze in de Pruis zei. Om die grote toeleveranciers, die wilt dat er nog steeds meer produceerd wordt. Driekwart, nog meer. Wie bent tweede grootste landbouwlandexporteur van landbouwproducten en voeding, verzorging, wat de boeren zeet. Nou, dat kun je op een kleine oppervlakte ook wachten. Maar dat is gewoon een farse om dat soort dingen te zeggen. Dus wie kunt wel heel veel en wie probeert rekening met iedereen te houden. Maar wat bent goede keuze, wat bent slechte keuzes? En dat, door moet het omgaan.
1: Maar ik kom er even tussen. Het is natuurlijk ook zo, dat is voor de boeren. Want hij is meegekregen dat ze met de tractoren door Zuidenwest bent.
0: Ja.
1: Is, dat protest.
2: Ja.
0: Maar
1: dit is eigenlijk. Eerst moest het alles moest meer wezen. En hoort, mensen hebben van alles investeerd. Maar toen kreeg je op een gegeven moment dat al die andere regels erbij komen. Maar er is, wordt de mensen het meest ook op over klaar over onduidelijkheid. Het is vandaag is het zo. En overmens is het weer zo. En ze weten ook niet waar ze aan toe komt.
0: Ja, dat moet meer duidelijk wezen.
1: Dan moet het meer duidelijk zijn voor die mensen. Want als je dus. Die regeling die met iedere keer nog. En de mensen dus ook boos. Dat iedere keer weer anders. Of er zal weer wat komen.
0: Iedere
1: en het
0: keer
1: komt
0: kunnen ze weer
1: niet.
0: Een geitenpaadje. Zoals Rutte dat zei. Een geitenpaadje vindt dat ze niet de regels hoeft te volgen. En dat hebben ze dus nu al 30, 40 jaar speelt er de hele mestquota en zo aan.
1: Ja.
0: Iedere keer wordt er weer wat verzonnen. Een of andere boer die heeft dan luchtwassers en nummer op. Kijk maar, ook die dingen moeten onderhanden worden en controleerd worden. Maar er is niet altijd tijd, geld, voor en zo, maar om dat allemaal te regelen.
1: Ja, maar toch zou ik een percentage willen houden. Want je bent helemaal afhankelijker van dat buitenland.
0: Ja, maar dat is nog lang niet.
1: En dan wordt het met vliegtuigen erin vlogen. Dat is toch ook niet goed?
0: Nee, maar dat is nog lang niet. Nee, maar ik zeg wel.
1: Ja, maar dat is wel de toekomst.
0: De grootste voedselexporteur in de hele wereld. Voor zo'n klein klotenlandje.
1: Ja.
0: Nou, dat zegt dus iets over de vakbekwaamheid van onze boeren. Zeker. Maar ook doorin loop je met sommige ontwikkelingen achter.

0: Komt een bedrijf op, zoek ze leug. Of heeft ze nodig voor een bepaalde kennis. En zo, als ze die kennis hebt, bid ze voor.
1: Ja, ja.
0: Iedere keer weer zie dat ook gebeuren. En ook boerenbedrijven uit de soja... markt bekijkt. Dat zijn Nederlandse firma's die door het grootste in de hele wereld bent. Hè?
1: Mm-hmm. Ja.
0: En niet voor het veevoer alleen in Nederland.
2: Ja.
1: Nee, ja, ik kreeg een seintje. Veel met hem hier stoppen. Dus we kregen nog gelegenheid om erover te praten.
0: Dus
1: ik moet gewoon de volgende keer verder.
2: Ik moet jullie zeggen, Lustratia, het is weer... het uur is En nou, in dat laatste stuk, ja, nou, we gaan er nog weer op. Wordt vervolgd, zou het zo zeggen.
0: Ja, tuurlijk.
2: Dat is
0: wordt
2: zo
0: weer
2: verder.
0: En,
2: nou, dan zeg ik tegen Willy, dank. Paul, dank. Toon, dank. Je hebt goed de toon zak, om het zo te zeggen. Mooi, hè?
0: Gerda, ook bedankt. Yes, dus daar ook nog een beetje.
2: En Jan, het waren maar een paar plaatjes, maar we waren druk aan de praten. Het heet ook Praathoven. Mensen, prettige weekend. Tot de volgende week.
0: Doei. Ja. Ja.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie met 50 tegen 49 stemmen. Democraten vrezen dat hij door Trump wordt ingezet tegen politieke tegenstanders. Twee Republikeinen, Susan Collins en Lisa Murkowski, stemden ook tegen. Blanche was al waarnemend minister sinds april, na het ontslag van voorganger Pam Bondi. Orkaan Dolphin heeft de zuidelijke Japanse eilandregio Okinawa hard getroffen. 6 mensen raakten gewond, ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom en bijna 20.000 passagiers kregen te maken met geannuleerde vluchten. Gisteren kregen bijna 260.000 inwoners opdracht te evacueren. De orkaan trekt richting China en Taiwan, waar ook al maatregelen worden genomen. 4 mannen zijn aangehouden na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer. De verdachten vluchten met een auto waarna de politie een korte achtervolging inzette. Uiteindelijk konden ze in Amsterdam worden aangehouden. Dit jaar zijn er al tientallen inbraken geweest in kazernes door het hele land. Het gaat de dieven vooral om duur redgereedschap. Het Russische leger claimt een fabriek van wapenproducent Firepoint in Oekraïne te hebben aangevallen, waar onderdelen voor de kruisraket Flamingo worden geproduceerd. Ook werd een olieopslag bij Kiev getroffen. In het dorp Puchivka kwamen door een droneaanval op een woning een grootvader, grootmoeder en 3-jarige kleinzoon om het leven. In Kiev viel 1 dode. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de zaterdagmiddagmix.

0: Ja, goedemiddag lieve luisteraars. Het is weer zaterdagmiddag. En dat houdt in dat het tijd is voor de zaterdagmiddag. Het is vandaag 8 augustus. 8-8. En dan niet 2008 helaas, want dat was het mooi geweest. Maar het is gewoon 2026. Ja. Hè? En we zitten in aflevering 985. Ja, ja.
1: Nou, wat mooi. De 1000 komt steeds dichter in de buurt.
0: Oh, spannend.
1: Ja, superleuk.
0: Ja, wat zal dat gaan brengen? Jara, zoals gezegd. Hè? Hi.
1: Hi, goedemiddag allemaal.
0: Leuk hè, hebben we er zin in?
1: Enorm, we hebben superleuke gasten vanmiddag, dus ik kan niet wachten.
0: Even tipje van de sluier.
1: Ja. Oh, een tipje van de sluier.
0: Ja.
1: Oké. Nou, we hebben zometeen Chi-Chi's Cocktailbar uit Apeldoorn, uiteraard.
0: Lekker.
1: Die komt hier meer vertellen.

0: over zijn onderneming. Ja. En die gaat live een cocktail voor ons maken hier.
1: Ja, zijn signature cocktail ook nog eens, hè?
0: Precies, dus dat mag je niet feestje. Missen.
1: Wij hebben voor de ijsblokjes gezorgd, hij zorgt voor de rest.
0: Precies, precies.
1: En voor de muzikale cocktail zorgt natuurlijk onze grote vriend Jasper.
2: Jazeker.
1: Ja, lekker. En je hebt er nog iemand bij staan, hè? Jamie, welkom. Jamie kijkt even gezellig mee vandaag. Altijd goed, nieuwe aanwas.
0: Ja,
1: eventueel.
0: Superlijk.
1: Je weet het niet.
0: Ja, nee, je weet maar nooit.
1: Hartstikke mooi. Nou, zoals gezegd, zo meteen Chichi. We gaan nog veel meer leuks doen. Vol programma. Hebben we wel tijd voor muziek, Jasper?
2: Niet veel.
1: Nee, hè?
2: Nee. Niet zoals 2 weken geleden. Toen we echt 3 uur lang muziek draaien.
1: Precies.
2: Maar goed, gasten zijn ook leuk, hè?
1: Dat wou ik maar zeggen. Heb je wat lekkers klaarstaan?
2: Ik dacht, laten we een beetje beginnen met toch een beetje wat van nu ook. Purple Disco Machine. Dat is altijd lekker, hè?
1: Ja, fijn.

0: The Golden Earring en When the Lady Smiles. Ja, en waar een lady volgens mij altijd van gaat smilen zijn cocktails. Toch, Yara?
1: Altijd een goed idee, zeker weten.
0: Wie hebben we hier in de studio zitten?
1: Ja, wie hebben wij hier in de studio zitten? Vertel eens.
2: Oh, ik ben Chichi van Chichi's Cocktail Bar. Chichi is mijn bijnaam. Mijn echtnaam is Chayan. Maar dat is misschien moeilijk voor iedereen om te uitspreken. Dus Chichi is...
0: Ja. Dan haal je ook gelijk de vraag weg. Want ik had al in mijn hoofd van waar komt Chichi vandaan. Maar dat is dus gewoon...
2: Dit was de bijnaam die ik kreeg in Apeldoorn. Dan de naam blijft in Apeldoorn. Ja. En dan, nu ben ik weer in Apeldoorn. Dus ik dacht...
0: Ik denk onze luisteraars kunnen horen. Je spreekt prachtig Nederlands. Alleen met een mooi accent. Waar kom je vandaan?
2: Ik kom uit India.
0: Jij komt uit India?
2: Ja, okay. Ik kom hier in Nederland in 2016. Mm-hmm. Oktober, dus dit jaar wordt in oktober complete 10 jaar.
0: Mm-hmm. Dus, en wat bracht je naar Nederland?
2: Ik kwam hier om te studeren. Ik heb mijn bachelor's en ook mijn master's hier afgerond in Apeldoorn.
0: Op de internationale Wittenborg University zeker?
2: Ja, klopt.
1: En nu ben je dus bezig met je nieuwe cocktailbar, want zo lang zit je er nog niet, toch?
2: Ik ben daar ietsjes over 3 maanden nu. Tot nu en toe is er een goede reactie. Ja. Bar is heel goed ontvangen door die mensen van Apeldoorn.
1: Goed zo.
0: Maar waar zit je? Waar zit je?
2: We zitten op de Van Kinsbergenstraat.
0: Het proefstraatje.
2: Het proefstraatje.
0: De plek klopt, om te zitten. Ja, mooi.
2: Ja. Rustig straat. Ja. Eigen sfeer, eigen karakter van de straat ook.
0: Ja.
2: Dus,
1: hele leuke plek.
0: Ja, je vertelde ons ook in het voorgesprek dat jij hebt een hele speciale band, hè, met het pand waar je nu in zit.
2: Ja, dat was die plek waar ik kreeg mijn eerste baan in Nederland als een student. Veel mensen al weten dat, want ik hou van mijn verhaal te vertellen en ik luister ook graag aan iedereen's verhalen.
0: Ja.
2: Ja, en dat was die eerste baan als een afwasser 10 jaar geleden.
0: Ja.
2: Ben ik nog steeds daar in dezelfde spoelkoken.
0: En wat maakt dan dat je... Want wat heb je gestudeerd uiteindelijk bij Wittenborg?
2: Mijn bachelor's was in marketing en communication.
0: Yeah.
2: Dan ik heb die coursework afgerond van master's in finance.
0: Yeah.
2: En dan ik kreeg een baan als hypotheekadviseur in Den Bosch. Dus ik had mijn thesis niet ingeleverd.
0: Yeah.
2: Maar de coursework is gedaan.
0: Yeah.
2: Misschien een dag als ik meer tijd heb. Dan ik ga mijn thesis ook afmaken.
0: Ja.
1: Maar nu doe je heel wat anders dan hypotheekadviseur zijn. Hoe komt dat zo?
2: Ik was altijd meer geïnteresseerd in cocktails. En ik deed dat als mijn bijbaan de hele tijd, de hele 10 jaar. Zelfs als ik toen ik in een andere stad woonde. Ik ging naar Amsterdam op de weekends. Gewoon om 1 of 2 shifts te doen.
0: Ja,
2: bij Hilton, W, Soho House, overal.

0: Ook wel gerenommeerde cocktailbarren, zeg maar.
1: Ja. En af en toe kreeg ik gewoon ook een beetje consultancy-opdrachten.
0: Yeah.
1: Niet zoveel, maar was leuk.
0: Ook in de cocktailwereld?
1: Ja, om de menu te ontwikkelen, staftraining, zoiets.
0: Ja. Is dat bij jou ook ooit begonnen? Nee, jij bent daar te jong voor, denk ik. Maar toen ik 14 was, denk ik, 15, zoiets. Ja, toen had je de film
1: dat
0: Cocktail.
1: Dat was 4 jaar geleden misschien.
0: Ja. Ik bedoel, toen zag ik de film Cocktail van Tom Cruise.
1: Yeah.
0: En nou ja, dat was, ja, weet je, daar, gewoon vooral in die New York, dat eerste stuk in die New Yorkse bar, dat is toch fantastisch daar zo samen shaken. Ken je de film?
2: Nee, ik niet echt, denk ik. Nee. Ik moet hem weer een keertje kijken, Johan.
0: Ja, dat is een goed idee. Ja. Nou ja, daar had ik ook zin in. En dat nog steeds, dan denk ik, kom ik langs zo'n cocktail en denk ik, ik wil een bar.
2: Ja.
0: Lijkt me fantastisch.
2: Nou, en Gigi, die heeft dat gerealiseerd. Ja, super tof.
0: Want dat is dan, wat op zich denk ik, zeker in de horeca ondernemen, is best een risico.
1: Ja, zeker. Het is risico, maakt niet uit wat je doet, het is altijd risico.
0: Ja.
1: Soms hoger risico dan lager.
0: Ja.
1: Maar risico is altijd daar. En zoals ik altijd zei, het is alleen één manier om te weten.
0: Ja.
2: Dus, door te doen.
1: Dus als je niet doet, dan ga ik niet rustig slapen. Dus beter de spijt hebben dan what if hebben. Dus,
0: Nou, mooi gezegd.
2: Wat is je eigen favoriete cocktail dan?
1: Om te drinken of om te maken?
2: Nou, doe maar allebei.
1: Allebei. Ik maak heel graag margaritas. En ik drink altijd Negroni.
2: Oké. En waarom maak je graag margaritas? Wat maakt dat leuk?
1: Ik ging naar een paar wedstrijden. En in de wedstrijd moet je ook een routine hebben met een beetje flair. En ik had mijn signature routine voor margarita. En ik kreeg altijd hetzelfde compliment. Dit was de best margarita ik heb ooit geproefd.
0: Ja.
1: En in Amsterdam er waren veel Amerikaanse toeristen. En zij drinken heel graag margaritas met eigen aanpassingen. En maakt niet uit wat die aanpassing was. Het was altijd dezelfde feedback. Wat heb je speciaal gedaan? Hij zei niks. Het is alleen de recept gevolgd. Nee, maar dit is die echt goede margarita. En ik maak het altijd een grap dat misschien is in de schudde.
0: Ja,
2: klinkt goed. Ik krijg er wel dorst van zo omhoog.
0: Nou, echt, ja. Ja, maar even, wat we kunnen natuurlijk naar Van Kinsbergen voor een cocktailtje. We kunnen naar Nobel en Wijn voor een cocktail. Wat maakt jouw Chi-Chi's anders dan de gewone bar?
1: Wat maakt Chi-Chi's anders dan een gewone bar? Iedereen weet al dat we maken alles in huis. En dan bij Chi-Chi's draait het niet alleen over de cocktails. Het is meer over die mensen, hun verhalen en de sfeer. Dus zelfs als je geen alcohol drinkt of geen cocktails drinkt. Iedereen die komt bij Chi-Chi's voelt gewoon thuis. En dat was de idee. De idee was nooit de best cocktailbar te maken, maar een toegankelijk cocktailbar te maken.
0: Ja.
1: Waar iedereen welkom voelt.
0: Mooi.
2: Klinkt goed. Ja, super.
0: Chi-Chi's aan Verkinsbergen. En je doet nog meer, hè? Want je geeft ook workshops?
1: Ja, ik geef
0: mensen
1: ook
0: kunnen bij jou terecht voor workshops?
1: Ja, ik geef ook workshops voor cocktailbartending. Er zijn verschillende niveaus. En ik pas altijd aan die structure van de workshop.
0: Ja.
1: Sommige mensen willen alleen één cocktail willen leren als een date night.
0: Mm-hmm.
1: Of sommige mensen komen met de hele familie en ze willen die langste workshop hebben.
0: Ja.
1: Dus dat doe ik altijd op maat.
0: Mooi.
2: Perfect.
0: En jij gaat zo cocktails voor ons brouwen, hoor maar. Ja. Bier brouwen, je, cocktails maken.
1: Er zijn een paar dingen die ze gebrouwen is in de cocktail.
0: Gaan we zo doen. Ik kijk even naar mijn technicus Jasper, die ook altijd even gezellig. Maar we moeten ook Hieke nog even bellen, hè, tussendoor.
3: Ja,
0: en een klein plaatje. En ik moet even ijs halen. Dus als jij nou een plaatje draait, Hieke belt, dan gaan we zo meteen cocktails mixen.
3: Klinkt goed.

0: Maar ze huilt, maar ze lacht. Het zou ook een mooie suggestie zijn voor de muziektent, Hieke.
1: Nou, lachen doe ik al.
0: Oké, dat is mooi.
1: Af en toe het weer, ja.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, goed, weet je, afgelopen zondag hadden we een fantastische week weer. Ja. Zondag.
0: Ja.
1: En de week daarvoor was het inderdaad een beetje huilen met de pet op.
0: Nou, tot nu toe valt het nog reuze mee hoe je het treft, zeg maar, qua weer in de muziektent.
1: Nou,
0: toch?
1: Echt wel.
0: Die ene
1: echt
0: zondag dat het een beetje miezerde.
1: Nou, daarom. En weet je, de mensen blijven toch komen. En die zijn allemaal enthousiast. En de muzikanten ook.
0: Mooi.
1: Dus het is gewoon een hartstikke groot feest. Elke keer weer in het muziek, in het Oranjepark.
0: Absoluut. Hé, wat heb je morgen in de muziektent staan?
1: Nou, dat is ook weer heel divers. In het programma staat om 2:00 Midnight Reverie.
0: Mm-hmm.
1: Maar de band heeft onlangs zijn naam veranderd in Klaproos.
0: Klaproos. Klinkt ook lekkerder.
1: Ja joh, en ze zingen ook, spelen ook nederpop.
0: Aha.
1: Een beetje toch wel de rock en de rock, blues rock. Leuke teksten, ik heb er al wat van gehoord.
0: Mm-hmm.
1: En Remy Koopman, ik weet niet of je hem kent, is natuurlijk een echte Apeldoorner.
0: Oh ja.
1: En dat is de frontman van deze band. Ze bestaan pas een goed jaar, maar ze hebben een heel leuk repertoire.
0: Okay.
1: Dus we gaan daar van genieten vanaf 2:00.
0: 2:00, mooi. En om 3:00.
1: En om 3:00 krijgen we Frank Kleineschaars. Dat is een singer-songwriter.
0: Mm-hmm.
1: Die is al meer dan 30 jaar een bevlogen en veelzijdige artiest. Een fantastische stem en speelt ook fantastisch gitaar. Mm-hmm. Loopzuiver alles.
0: Mm-hmm.
1: En hij weet het elke keer weer tot een authentieke en sfeervolle muzieke beleving neer te zetten. Hij schrijft zelf ook nummers, maar speelt heel veel covers. Het is gewoon een beetje Americana repertoire waar je aan moet denken.
0: Lekker.
1: Dus het is voor iedereen. Heerlijk joh.
0: Ja.
1: Echt waar.
0: Nou, en we
1: sluiten
0: om
1: 3:00.
0: Ja?
1: Ja. En om 4:00 gaan wij de middag knallend afsluiten.
0: Ik zeg voetjes van de vloer als ik het zo zie. Toch?
1: Ja joh, een hartstikke leuke band. Komen niet uit Apeldoorn, komen uit het westen van het land.
0: Okay.
1: Zuid-Holland om precies te zijn. Maar wat ik al eerder zei, je moet het af en toe wat verder weghalen.
0: Tuurlijk.
1: Om toch een beetje meer, hoe heet het... gewoon diversiteit in het programma te kunnen brengen.
0: Ja.
1: En dit hebben we nog nooit eerder gehad. Jukebox Safari, zo heet de naam.
0: Ja.
1: Zo heet de band.
0: Ja.
1: En die brengen echt de 50's terug. Ze spelen swingende 50's rock'n'roll en rockabilly muziek uit de jaren 50 en begin 60.
0: Lekker.
1: Nou, ze zijn zelf ook uitgedost in die periode.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat wordt superleuk. Een vrouw en 4 mannen.
0: Ja.
1: Ja, wat kan ik er nog meer van zeggen? Ze zijn allemaal grote liefhebbers van de swingende muziek van de jaren 50 en begin 60. En de Jukebox Safari, de band, neem een jukebox. Daar zit gewoon heel veel muziek in, ook uit die jaren.
0: Ja.
1: Dus je kan ook een hele reis maken door die jukebox.
0: Ja.
1: Nou, zo zijn hun ook aan hun naam gekomen van de band.
0: Nou.
1: Zijn er om 4:00.
0: Hartstikke mooi. Wij kijken er weer naar uit.
1: Nou, superleuk.
0: Wij ook.
1: Zeker. Ja,
0: het weer wordt fantastisch.
1: Dus
0: de drankjes staan er altijd klaar.
1: Ja,
0: stoeltjes voor een euro.
2: Ja.
0: Of je eigen kleedje. En dan kan het niet misgaan.
1: Zo is dat.
0: Mooi.
1: Gaan we doen.
0: Heel veel plezier morgen, Hieke.
1: Dank je
0: wel.
1: Fijne uitzending. Groetjes, hè. Doeg. Doeg.
0: Mooi. Nou, ondertussen is onze studio echt volgeraakt. Ja. Oh, lekker. Hippie, hippie shake op de achtergrond. Chichi, wat ga je volgens mij... Oh nee, ik zal eerst even... Puk introduceren. Puk, goedemiddag. Je bent ook alvast aangeschoven. We gaan het zo... had je hem openstaan? We gaan zo lekker kletsen over je socials. We doen hele leuke dingen voor Apeldoorn. Dus daar zijn we heel, heel erg benieuwd naar.
2: Zeker, ik ga alles vertellen.
0: Bent u meegenomen die alles opneemt. En Chichi die gaat... vertel me, wat ga je doen? Wat ga je maken?
3: Die dames gaan een van onze signatures maken. Die heet de China War. Dit is de bestseller. Krijg ik altijd tot nu. Ik heb nooit minder dan 10 gekregen op deze cocktail. Want
0: okay.
3: Ik vraag altijd
0: deze heb je zelf bedacht?
3: Ja, alles.
0: Okay.
3: Die signatures zijn altijd Icon recept.
0: Ja.
3: En dit is die best van alle recepten.
0: Okay.
3: Dus we gaan beginnen. Eerst, de meest belangrijk, jullie moeten... die glas weten voordat je cocktail maakt.
0: Hij heeft diverse glaasjes op tafel staan. Ik zie wat...
3: Die glas heet Nick en Nora.
0: Ja.
3: Ik ga een beetje technisch detail ook dekken.
2: Ik word gelijk aan het werk gezet.
0: Ja. Ja.
2: Oh, met een neus in de motor.
3: Dus eerst, we moeten altijd die glas chillen met ijs. Jullie kan in de tussentijd die stirring glas oppakken. deze zijn sterrenglas. Yeah. Sommige cocktails zijn stirred, roerd.
0: Yeah.
3: En sommige zijn schudden en sommige zijn wild. Dus gelijk in de glas. Dit cocktail is een stirred cocktail.
0: En wat is het verschil tussen stirred en shaken?
3: Die stirred cocktail heeft altijd delicate spirits.
0: Ja. Yeah.
3: Dus je wil niet die schade doen aan een delicate spirit.
0: Ja.
3: Als je schudt, dan is een beetje schade, maar meer air, meer dilution.
0: Ja. Yeah.
3: Andere textuur, maar als zijn heel delicate flavor profile is en de spirit zelf is ook delicate, dan is het beter om te roeren.
0: Oké.
3: En de bill cocktail.
0: Want dan knal je niet alle smaken door elkaar heen, zeg maar.
3: Precies, ja, bedankt.
0: Check. Ik snap het.
3: Dan gaan wij, hebben jullie allebei, dus.
2: Hoe gaan we het verdelen?
3: Jij hebt ook hier, een maatbeker nodig. Ja.
0: Ik zie allemaal flesjes met gekleurde drankjes. De mooie cocktailglaasjes zijn inmiddels gevuld met een ijsblokje. Wat heb je daar in je handen, dat bruine spul?
3: Dit is zelfgemaakte chai reduction.
0: Ja. Yeah.
3: Zit er veel kruiden in. Bijvoorbeeld gember, black pepper, kaneel en natuurlijk zwarte thee ook.
0: Ja. Yeah.
3: Dus ik hoop dat jullie houden van zwarte thee. Want het is deze smaak is heel prominent.
0: Ja.
3: Dus je gaat die chai reduction pakken en schenk 30 ml in jouw stirringglas.
2: Is dat helemaal tot de bovenkant?
3: Nee. Die eerste lijntje hier. Eerste. Zie je dat?
2: Oh, ja.
3: Daar.
0: De chai wordt nu in het maatbekertje geschonken.
2: Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik eigenlijk geen thee-fan ben.
0: Oh, nou, dat wordt helemaal spannend. Ben je wel een cocktail-fan, Puk?
2: Zeker.
0: Ja.
2: Zeker.
0: Kende je Chi Chi al?
2: Zeker te praten. Ja, maar nog nooit geweest.
0: Oké.
2: Okay. Zal ik deze ons aan jou doorgeven?
4: Oh. Ja, mag ook.
2: Nee, ja, doe maar zelf. Oh. Voor de full experience.
4: Ja, voor de full experience. En met mijn motoriek kan dat alleen maar goed gaan.
3: Dus het is heel simpel cocktail om te maken.
0: Mm-hmm.
3: Alleen die voorbereiding duurt lang. Dus als je goede voorbereiding hebt.
0: Goed, begin is half werk, hè?
3: Ja. Yeah.
4: Oké, okay. Het is ook een beetje. Niet aan, ja, het is wel vloeibaar, maar het is een beetje stroperig vloeibaar.

0: toch?
1: Ja.
0: Mag ik het zo zeggen? Dit spul. Ja.
2: Dan gaan we die spice drum pakken.
3: Waar is die mee gespiced?
2: Dat komt gewoon van de...
3: Gewoon van de...
2: Ja, okay. Ik heb niks gedaan met dit spul.
3: Nee, oké. Okay. Er zitten geen spices in, zeg maar.
2: Dit is gewoon donker spice drum.
3: Ja.
2: Dat, je kan 60 ml van...
3: Kijk, gelijk dubbelen.
2: Ja, ja.
1: Hoppa. Of was het verkeerde glas?
2: Nee, is goed zo.
1: Oké. Okay.
4: Ik wil niet eens doen.
2: Is goed zo, is een hoeft niet zo precies.
1: Oh, oké. Okay. We willen meer.
2: Je moet rijden, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, 60 was het, hè?
2: Ja.
0: Ja. Dat lukt nog allemaal tot nu toe?
2: Ja.
0: Ik doe nu 2 keer 30, dat is 60 als het goed is.
3: Niet stiekem 3 keer, hè?
0: Waarom moet ik niet stiekem?
3: Niet stiekem 3 keer.
0: Nee, ik zal me inhouden.
2: Nee. Gooi een beetje ijskloontje in je stellingglas. Ook voor Yara.
3: Oh. Helemaal los hier met ijsblokjes.
0: Ja, het drank vliegt zo door de lucht, denk ik. Yes.
4: Mijne even open en dan zit je het zo iets op de achter.
2: Dank,
3: ja. Want hoe kon het toch vergeten? We moeten nou even snel doen. Nou, snel, ja. Christian, goedemiddag. Het weekend weerbericht natuurlijk. Ja, je valt midden in een cocktailworkshop.
5: Ja, ik hoorde het.
3: Ja, we zitten hier volle bak lekker cocktails te mixen. Dat gaat ondertussen ook gewoon lekker door. Maar ja, we vinden het wel belangrijk om even te weten natuurlijk wat het komende weer gaat, of komende week het weer gaat doen.
5: Ja, dat snap ik. Maar goed, ik snap het ook wel hoor. Prioriteiten, hè? Dat is belangrijk.
3: Eerst, hè?
5: Maar
3: ja,
5: ik kan het in die zin heel kort houden. Droog, droger, droogst. Dat zien we nog steeds terugkomen. We hebben te maken met een standvastig hoge drukgebied boven Europa. En waar we eigenlijk precies in het midden van dat hoge drukgebied zitten. Dus met relatief rustig weer. We hebben vandaag een zonnige start gehad. Deze middag is het dan ook zonnig met 26 graden. En een noordoostelijke wind, kracht 2. Komende avond en nacht misschien wat nevel. Verder ook wat heldere perioden met minimumtemperaturen zo rond de 14 graden. Morgen op zondag begint misschien wat nevelig, maar al gauw volop zon. Warm en 30 graden bij een zuidwestelijke wind, kracht 2. Maandag zon, soms wat stapelwolken, dan ietsjes minder warm met 24 graden... omdat de wind dan uit het noordwesten komt waaien, opnieuw kracht 2... Dinsdag volop zon, dat wordt meteen de koelste dag van de week met 23 graden en een noordoostelijke wind, kracht 2. En daarna dus weer warmer. Woensdag zien we regelmatig zon, 28 graden, wind uit het oosten, kracht 3. Donderdag gaat de temperatuur alweer richting de 32 graden met opnieuw veel zon en een zuidoostelijke wind, kracht 2. Vrijdag, ja, opnieuw zon en dan 33 graden met een noordwestelijke wind, kracht 2. En pas zaterdag zien we dat er misschien weer een kans op een buitje is. Maar ook dan nog regelmatig zon met 28 graden. En een heel misschien zien we in de week, na komende week, dat er weer wat regen gaat vallen. Maar het zal lang niet genoeg zijn om al die droogte tegen te gaan.
3: Nou,
5: dus ja, droog, droog, droog, veel zon en warm.
3: Ja, helemaal goed. Wij zorgen gewoon dat we lekker de keeltjes gesmeerd houden met de heerlijke cocktails van Chi-Chi. Lijkt mij het beste dan maar, hè?
5: Ja, en een beetje water misschien.
3: Een beetje water? Nou, een klein beetje dan. Klein beetje dan. Klein beetje dan. Mooi. Nou, ik moet zeggen, ik kijk wel uit naar deze week. Ja, niet voor de boeren, denk ik. Maar wel voor ons.
5: Ja, het is echt ernstig op dit moment qua droogte. Maar ja, ja. We kunnen er niet zoveel aan doen.
3: Nee, dat is wat het is. Hey, dankjewel voor jouw update. Ik wens je een prachtig weekend en heel graag tot volgende week.
5: Graag gedaan. Goed weekend. Goed ervan.
3: Dag Christian.
5: Doei.
3: Hoi. Zo, dat was even het weer tussendoor. Intussen zie ik dat de prachtige... Ik ga ook even fotootjes maken, zodat we die op onze socials kunnen zetten. En dat u kunt zien wat we hier aan het doen zijn. En ja, wat ga je nu doen, Chi-Chi?
2: Dan dit is another, nog een huisgemaakt ding van Chi-Chi's.
3: Ja? Yeah.
2: Is een schuim gemaakt alleen maar met sinaasappelsap en kardemom. Er zit geen ei, dairy... Niks.
6: Alleen schuim, of sap?
2: Sap en cardamom. Dus okay. Past heel goed met die zwarte thee.
3: Ja, ja, dus ja.
2: Ik laat jullie zien hoe dit werkt. Ik ga zo.
3: Ja, er komt, het is een soort thee-achtig substantie die in het glas zit.
1: Ja, dat is niet mis.
2: En,
1: ja.
2: Gewoon zo. En dan... Ja, pres.
1: Ho. Oh.
2: Ja.
3: Een thee-achtige substantie en er komt nu een heerlijk...
1: Ja, perfect.
3: Sinaasappel schuimlaagje bovenop.
2: En dan heb ik hier die spice blend. Ook met kaneel, gember en black pepper.
3: Kijk.
2: We gaan gewoon op boven als garnish gebruiken.
3: Lekker hoog op smaak.
1: Nou, dat heb je vaker gedaan.
3: Ja. Gaat goed, Jara.
0: Microfoon is niet in de buurt.
3: Nou, dat maakt niet uit. We verstaan je toch wel. Nou, er staan hier vier...
2: Spijsblenden op boven als garnish gebruiken.
3: Vier prachtige cocktails.
2: Gewoon. Ja. Nice. Ja, als je op de weekend tijd hebt, je kan mij helpen bij de bar. Ja, en nu is China al klaar.
3: Wauw.
0: Wat een plaatje. Ja, we maken nog even extra foto's, want we zijn allemaal enorm onder de indruk natuurlijk.
3: Mooi hoor. Is dit nou ook Apeldoorn promotiepuk?
1: Absoluut.
3: Ja?
1: Absoluut.
3: Misten we een goede cocktailbar?
1: Nou, ik ga altijd naar Stadscafé. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben dus nog niet bij Chichi's geweest.
3: Kijk.
1: Maar nu ik dit zie, ik ga het zo even proeven. Maar dan ga ik Chichi's toch ook maar eens even een eerlijke kans geven.
3: Dat lijkt me een heel goed plan.
1: Toch?
3: Lekker.
1: We gewoon proberen.
3: Ja, sowieso. Altijd. Ja. Zullen we even een voorzichtig nipje nemen?
0: We nippen even voorzichtig.
3: Cheers.
1: Cheers.
3: Hoppa, Chichi.
2: Geniet van de cocktails. Ik ga beginnen met die opruiming.
3: We veranderen weer naar een studio en...
0: Oh, dit is lekker.
1: Nou, nu ben ik wel om.
0: Oh, echt heerlijk.
1: Heel lekker.
0: Ja.
3: Ja. Wow.
0: Jemig.
3: Oh, dat schuimpje.
0: Ja, maar die combinatie ook van de schuim en dan wat daaronder zit. Heerlijk.
2: Bedankt.
3: Fantastisch. Echt. Ik breng even een glaasje naar onze mensen daar, want die moeten natuurlijk ook al. Als jij dan ondertussen... Mag ik je onwijs bedanken, Chichi?
0: Ja, heel erg bedankt.
2: Nee, jullie bedankt. Het was heel fijn om een gast te zijn voor een change. Ik heb toch cocktails gemaakt, maar dat doe ik heel graag. Maar jullie bedankt voor deze opportunity.
3: Ja, heel graag gedaan. We houden je in de gaten. En als er weer eens wat leuks op plan zat... Nou, zoals van de week had je een prachtige soulavond natuurlijk. Dan nodig ik je gewoon lekker weer uit. En dan kom je maar weer even gezellig langs om te kletsen.
2: Zeker.
3: Superleuk. Dank je wel. Als ik nou even die cocktail die kant op breng...
0: Ja.
3: Ga jij dan vast gezellig kletsen met Puk?
0: Ga ik vast gezellig kletsen?
3: Ja, want je zit hier namelijk ook niet voor niks.
0: Nee, zeker niet. Nee, nee. Wij zijn heel blij dat je er bent. Superleuk.
1: Helemaal gezellig. Helemaal radiodebuut vandaag.
0: Jij is dit je eerste radio...
1: Zeker.
0: Kijk, dat is leuk dat je die bij ons hebt in ieder geval.
1: Absoluut.
0: Hé, kun jij even vertellen wat jij zoal doet?
1: Ja, nou, voor de luisteraar. Ik ben Puk en ik heb een tijdje geleden een serie gelanceerd. Ik zal eerst even beginnen. Ik ben content creator. Dus ik maak video's op Insta en op TikTok. En ik heb in samenwerking met Apeldoorn Partners... dat is de city marketing organisatie van Apeldoorn...
0: Ja.
1: Hebben we een samenwerking opgezet... Dus we hadden eigenlijk eerst één samenwerking. Dus ik ging naar Gigant, naar de Stadsoase. En toen was het eigenlijk zo leuk dat ik voorstelde om gewoon een serie te maken met dingetjes die leuk zijn om te doen op de Veluwe. Want Apeldoorn Partners houdt zich bezig met zoveel mogelijk mensen naar Apeldoorn omgeving krijgen.
0: Ja.
1: Want Apeldoorn staat bekend als de meest groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Dus zo vermarkten ze het. Dus zij willen zoveel mogelijk mensen hier lekker naartoe krijgen. En evenementen hier naartoe halen. Want dat is natuurlijk goed voor de marketing in Apeldoorn. Voor de economie in Apeldoorn. Dus nu hebben we samen een serie gelanceerd. Vakantie op de Veluwe heet het. En we zijn toevallig, ik heb Wente meegenomen, een vriendin van mij. En Wente komt uit Amsterdam. Dus dat is voor haar superleuk om hier even op de Veluwe een kijkje te nemen. Dus we zijn vandaag voor een aflevering naar Park de Hoge Veluwe gegaan. Op de witte fietsjes.
0: Ja. Oh, super.
1: En we hebben eerst aan de overkant bij brunch in Hoenderloo. Hebben we een brunchtas opgehaald voor op de fiets. We zijn lekker gaan fietsen. En daarna op een picknickkleedje zijn we lekker gaan brunchen. Dus dat was helemaal gezellig.
3: Is dat ook gewoon goed om... doen we dit ook om zeg maar, wat meer jongeren richting Apeldoorn te krijgen?
7: Zeker.
3: Want je zit natuurlijk heel veel op TikTok, vooral op TikTok, denk ik, hè? En, ja. En Insta.
7: Ja.
3: En TikTok is natuurlijk echt de jeugd.
7: Klopt.
3: Is dat de bedoeling gewoon dat de jeugd ook wat minder grijs wordt hier zo, zeg maar?
7: Zeker.
3: Ja.
7: Ja, want er is gewoon super veel leuks eigenlijk in de omgeving te doen. Kijk, we moeten het in Apeldoorn denk ik niet heel erg hebben van de binnenstad. Want qua winkels trekt dat niet heel veel jongere mensen denk ik aan. Maar eromheen zijn zoveel leuke dingen om te doen.
0: Ja, absoluut.
7: Dus juist de jongere generatie. En daarom hebben ze mij natuurlijk ook ingesteld omdat ik zelf ook jong ben.
3: Ja.
7: Dus superleuk.
3: Ja. Wat is je persoonlijke favoriet in Apeldoorn? Wat vind je echt heel leuk?
7: Oeh.
3: Wat vind je kenmerkend voor Apeldoorn? Mag ik het zo zeggen?
7: Kenmerkend voor Apeldoorn? Laatst was iemand, een vriend van mij kwam over en die zei van ja, ik wil heel graag even een keertje naar de Apeldoorn. En toen dacht ik, ja, ik was er zelf heel lang niet geweest, maar het is eigenlijk superleuk.
3: Ja, dat is, ja, nou ja, dat, ja. Wanneer ben jij voor het laatst in Apeldoorn geweest?
0: Ja, een paar weken geleden nog.
3: Oh, echt?
0: Ja,
3: ik kan me laatste keer ook niet herinneren inderdaad.
7: Maar het is echt een heel mooi park. Ook al hoe je daar binnenkomt met berg en bos, echt hartstikke mooi. En dan denk je, ja, ik woon hier eigenlijk gewoon, ja. Ik ben toch een beetje trots op eigenlijk.
3: Nou, dat is denk ik ook heel belangrijk.
7: Ja.
3: Leuk. Werkt dat ook een beetje, zeg maar? Je wordt volgens mij hartstikke goed bekeken.
7: Klopt. Ja, de views gaan wel lekker, moet ik zeggen. Ja. Ja, en die serie wordt ook heel goed ontvangen. Ja. Afgelopen week was ik bij het Zwitserterrein.
3: Ja.
7: En daarbij allemaal verschillende dingen geweest kijken. Want de meesten zullen Soap wel kennen, het Stadsgrand.
3: Ja.
7: Maar je hebt daar nog veel meer leuke dingen. Je hebt daar ProLokaal, dat is een soort van supermarkt die allemaal lokale dingetjes verkoopt. Dus krentenbrood van Wakker Bril. Wat nog meer? Aardbeidjes uit Oene, eitjes uit Vaassen. Dus allemaal hele lokale dingetjes.
3: Ja.
7: En ik was bij Puur Smaak, dat is een destilleerderij die whiskies en liqueur allemaal maakt.
3: Ja.
7: Bij de kringlopen rondje gedaan. En er is nog heel veel meer te zien. Dat wist ik ook allemaal niet.
3: Ja, een machtig mooi terrein eigenlijk, hè?
7: Klopt.
3: Dat Zwitserl. En dat moet dan... plat voor woningen, hè?
7: Ja, zonde.
0: Is dat nog steeds het plan?
3: Ja, volgens mij wel. Tenminste, voor zover ik weet, moeten daar eigenlijk woningen komen.
7: Ja, dat is wel het plan, volgens mij.
3: Ja. We hebben natuurlijk Drakenboot, wat fantastisch is. Wat
7: er moet voor veel dingen toch een nieuwe locatie gezocht worden dan.
3: Nou ja, volgens mij hebben we de perfecte locatie. Moeten we die woning ergens anders bouwen.
7: Eens.
3: Denk ik.
0: Ja,
3: denk je niet?
0: Heb je wel een punt, denk ik, Johan. Ja.
3: Ja. Hey, uit op de Veluwe. Zitten er nog meer leuke series aan te komen die je gaat doen?
7: Er staat voor nu nog één aflevering op de planning.
3: Ja.
7: Maar dat is meer rond de herfstvakantie ga ik dat pas doen.
3: Ja.
7: Maar ik weet niet of ik dat al mag delen eigenlijk.
3: Nee, dan zou ik dat ook maar niet doen als je dat niet zeker weet.
7: Je moet maar gewoon gaan volgen en dan kan je het allemaal in de gaten houden.
3: Dat is sowieso. Waar ben je te volgen?
7: Op Insta en op TikTok onder de naam Bij Puk. B lange I en dan Puk, P-U-C-K.
3: Puk, zoals van de hockey.
7: Precies.
0: Nou, volg dus.
3: Het lijkt mij een uitstekend plan.
7: Ja,
3: leuk. Dankjewel voor je bijdrage. Wij volgen je sowieso al. En als er weer eens wat interessants of spannends voorbij komt... dan gaan we je zeker weer uitnodigen.
7: Leuk.
3: Beviel je radiodebuut?
7: Sorry?
3: Beviel je het radiodebuut?
7: Absoluut. Ja, ik voel helemaal met warm ontvangen hier met de cocktails. Ja, niet gek.
3: En jij had ook nog een plaat aangevraagd volgens mij, hè?
7: Zeker.
3: Wat is jouw favoriete nummer en waarom?
7: Girl on Fire.
3: Ja?
7: Ja, ik luister die dus altijd bij een beetje... of nieuwe dingen die ik ga doen of spannende dingen. Dus ik begon een beetje bij... Mijn rijexamen, dat ik dan dat liedje ging luisteren voordat ik dat ging doen. Of tentamens van school. En nu gewoon bij nieuwe dingen. Ook toen ik in mijn eentje voor het eerst in het vliegtuig zat om een solo reis te maken. Dan zet ik dat nummer even op. En dan geeft dat even een soort
0: boost,
7: lekkere
0: zeg maar.
7: Boost.
0: Ja.
7: Ja, lekker power.
0: Leuk.
3: Gaaf. Kondig hem zelf even aan.
7: Nou, hier komt Girl on Fire van Alicia Keys.
3: Dankjewel, Puk.

0: Benny en de Jets van Elton John. Favoriet van Gigi, zei hij nog even op de valreep voordat hij de deur uitging. Dus ik hoop dat hij nog even lekker mee heeft geluisterd in de auto. Hè, wat een heerlijk chaotisch eerste uur was dit, hè?
1: Het was heel chaotisch, maar wel echt reuze gezellig.
0: Nou, zeker. We hebben... Nou weer een banaan in mijn mond.
1: Waarom doe je dat nou, Johan? Echt? Ja, ongelooflijk. Ja. Maar goed, ik neem maar even een slokje van een cocktail, dan komt het goed.
0: Ja, nou ja, dat. We hebben zo meteen nog een uur. Het wordt alleen maar... dat is niet de nadelen van de gasten die we natuurlijk gehad hebben. Nee, maar het wordt alleen maar leuker.
1: Nou, dat. Het houdt niet op vandaag gewoon.
0: Nee, want wat gaan we zo... wij zijn natuurlijk al heel leuk. Jasper is onwijs leuk.
1: Niet normaal.
0: Wat een heerlijke muziek. Ik vind dat Jasper wel heerlijk de balans heeft in de muziek. De gekkigheid hier. En hij zorgt voor wat rust gewoon vanuit daar, zeg maar.
1: Ja.
2: Je probeert er wat van te maken, hè?
0: Ja, nee. nee, bedankt, hè. Mooi, man. Wat hebben we zo meteen nog?
1: Wij hebben zo meteen nog Sabine.
0: Ja.
1: En die komt live nummers spelen in de studio. Dus dat moet je gewoon horen. Dat wil je niet missen.
0: Dat wil je niet missen.
1: En als fantastische... Oh, nee, we hebben Gerrie natuurlijk nog tussendoor.
0: Ook nog.
1: Ja, die mogen we niet vergeten.
0: Zeker niet.
1: En als fantastische afsluiter hebben we DJ Yves O. Dus blijf
0: dat
1: luisteren.
0: Is toch wel, zeg maar... Ik denk dat niet heel veel mensen weten dat dat een grootheid is die gewoon uit Apeldoorn komt,
1: nee,
0: hè?
1: Nee, het is gewoon eigenlijk een bekende Nederlander die in Apeldoorn woont.
0: Ja.
1: Ja, mag ik dat zo zeggen? Dat mag wel, denk ik.
0: Dat mag jij zo zeggen. Gelukkig. Ja, en het leuke is dat hij gewoon straks lekker bij ons aanschuift. En wat gaat hij allemaal... dat gaan we nog niet vertellen.
1: Nee,
0: we horen straks. Ik denk dat wij straks wel van hem horen wat we gaan doen.
1: Precies.
0: Leuk, mooi. Ik heb er zin in. Ik nip nog even lekker van mijn signature. Hoe heette die nou? Chai nog wat, hè?
1: Ik weet het niet meer precies, maar ik ga hem wel bekijken op de kaart, want die wil ik onthouden.
0: Lekker, ik ga even achterover. Zeker met Jewel en mijn cocktail. En dan straks na het nieuws van 2 uur zijn we er weer.
1: Yes.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben gisteren een wederzijds defensieverdrag ondertekend. Volgens de overeenkomst wordt een gewapende aanval op 1 van de 3 landen gezien als een aanval op alle 3 de landen. De landen verplichten zich daarmee tot gezamenlijke verdediging bij een mogelijke aanval op een bondgenoot. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 bij Den Haag door de Utrechtse baan op te gaan en zich bij de tunnelbak op te stellen. De niet aangekondigde actie is een reactie op droogte in Nederland en bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. Zij eisen een volledige stop op fossiele brandstoffen en kondigen voor 19 september een grotere blokkade aan. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie met 50 tegen 49 stemmen. Democraten vrezen dat hij door Trump wordt ingezet tegen politieke tegenstanders. 2 Republikeinen, Susan Collins en Lisa Murkowski, stemden ook tegen. Blanche was al waarnemend minister sinds april na het ontslag van voorganger Pam Bondi. 4 mannen zijn aangehouden na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer. De verdachten vluchten met een auto waarna de politie een korte achtervolging inzette. Uiteindelijk konden ze in Amsterdam worden aangehouden. Dit jaar zijn er al tientallen inbraken geweest in kazernes door het hele land. Het gaat de dieven vooral om duur redgereedschap. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de zaterdagmiddagmix.

0: luisteraars, van harte welkom bij de Zaterdagmiddagmix, aflevering 985. We leven vandaag zaterdag 8 augustus. We hebben al zo'n eerste uur met toppers gehad. En het tweede uur wordt alleen maar beter. We schroeven het niveau nog een stukje op, of niet, Jara?
1: Het houdt gewoon niet op.
0: Niet vanzelf. Zeker niet. Maar dat niet zonder de onvermoeibare steun van Jasper. Jasper, goedemiddag.
2: Ja, hallo, we zijn er nog.
0: Altijd fijn. Jamie, ook nog in de huis. En ja, ze zit hier gewoon, hè? Sabine, ja. Goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag. Daar zijn we weer,
0: voor
3: toch?
0: Voor de tweede keer.
3: Ja, ja. Inderdaad.
0: Leuk, want je was toevallig... Nou ja, ik zag wat nieuwe muziek van je voorbij komen. En ik dacht, die wil ik in mijn uitzending hebben. Want dat klinkt echt fantastisch. Ja, dus ik mailde jou en ik word gebeld door Robin van 055 FM. Jij wil Sabine. Die zit nu lekker hier. En dan
3: Ja, nou, ik vind het alleen maar gezellig. Twee keer in zo'n korte tijd.
0: Nou dus ja, dat ik bedoel ik. En wat dat betreft, weet je, we hebben ook weer een ander publiek dan dat Robin heeft. Die heeft de jeugd. Wij hebben de jeugd tot 60 ongeveer.
3: Ja.
0: Loopt onze jeugd hier.
3: Ja, nou, alle leeftijden in die zin.
0: Ja, dat zeg ik. Alle jeugd. Wij pakken gewoon alle jeugd mee. Ja. Ja. Dus een lekker breed publiek. En super fijn dat je er bent.
3: Ja.
0: Leuk.
3: Ja,
0: want
3: ja,
0: jij hebt een nieuwe EP uitgebracht.
3: Ja.
0: Wat fantastisch was die.
3: Bedankt. Ja. Bedankt, ja.
0: Hoe ben je ooit begonnen? Laten we het zo over hebben. Laten we daar eens gewoon bij beginnen.
3: Gewoon überhaupt? Ja. Met muziek?
0: Ja, ben je al...
3: Ooit toen ik jong was begonnen met gitaar spelen.
0: Mm-hmm.
3: En... toen was ik nog te verlegen en te bang om erbij te zingen.
0: Ja.
3: Vond ik heel eng. Dus dat deed ik alleen maar op mijn slaapkamer.
0: Ja.
3: En toen later zei mijn gitaardocent, waar ik toen gitaarles van had, die zei... ik denk dat je het gewoon eens moet proberen.
0: Ja.
3: En dan misschien kun je wel een stukje opnemen. En dan hoef je dus niet voor mensen te doen. Maar dan

0: kun je het gewoon eens terugluisteren. Gewoon kijken ja, wat je er zelf van vindt.
1: Ja.
0: En toen had ik dat gedaan, ook op SoundCloud gezet. En daar kreeg ik heel veel leuke reacties op. En ook aan mijn gitaarleraar wel laten horen, dat durfde ik wel. En ja, dat sloeg zo aan. En ik vond het zo leuk.
1: Ja.
0: Dat ik eigenlijk een beetje zo langzaam over die angst een beetje heen groeide, zeg maar. En ja, nooit meer gestopt.
1: Nee. Maar je hebt ook conservatorium gedaan?
0: Dus ja, ik heb ook conservatorium gedaan, ja, in Utrecht.
1: Ja, en ook echt gericht, zeg maar, op wat je nu doet?
0: Nee, eigenlijk niet. Dat was richting docent muziek.
1: Ja.
0: Dus het was heel breed en dat vond ik juist zo leuk. Want ik heb ook wel gekeken naar echt specifiek alleen zang of alleen gitaar. Maar ja dat was toch niet wat ik zocht of zo. Ik wilde gewoon meer samen muziek maken. En die opleiding was zo breed. Het ging echt van bands naar orkesten, naar koren, waar ik ook heel veel van heb geleerd, vocaal.
1: Ja.
0: En uiteindelijk dus ja, wel vond ik dat heel erg leuk.
1: Mooi.
0: Ja, maar toch nu de keuze wel gemaakt om echt te songwriten en daar echt voor te gaan.
1: Songwrite ook. Je maakt ook je eigen liedjes.
0: Ja, zeker. In september komt de eigen single uit.
1: Kijk.
2: Wauw.
0: Dus
1: zeker.
0: De eerste die ik uitbreng met mijn label waar ik nu zit.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik heb wel eerder muziek uitgebracht. Ook wel eigen liedjes. Maar dit voelt toch wel anders. Omdat dit echt met een plan is. En een lange termijn visie. En ja, dus voelt beter, denk ik. Ja, zeker.
1: Wat zijn je grote voorbeelden?
0: Oeh, ja, eigenlijk haal ik die voorbeelden wel uit andere landen, artiesten. Ja, veel uit Amerika. Omdat ik ooit begonnen ben ook met echt die country.
1: Mm-hmm.
0: Dus Americana, nou eigenlijk Americana, echt pop wel, pop country. En mijn voorbeelden, ja, maar ik heb een groot voorbeeld van vroeger. Was natuurlijk Taylor Swift en Lady Antebellum.
1: Mm-hmm.
0: Dat luisterde ik ook heel veel. Daar heb ik ook een hertaling dus van op mijn EP. Ook een van de eerste liedjes die ik speelde op gitaar.
1: Ja.
0: En ook wel wat onbekendere voor Nederlanders, denk ik. Kelsey Ballerini heet zij. Kacey Musgraves is inmiddels ook wel heel bekend over de hele wereld.
1: Mm-hmm.
0: Maar ook wel Zweedse artiesten. Astrid S, Sigrid, luister ik veel naar.
1: Okay.
0: Daar ook muzikaal heel veel uit, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus,
1: want wat maakt dat zo bijzonder?
0: Ja, de Amerikanen natuurlijk de keuze van de instrumenten. Dus ik vind ook banjo's, dat soort dingetjes vind ik gewoon heel tof. Heel veel gitaar natuurlijk. Het is heel gitaar-minded ook, dat songwriting in Amerika.
1: Ja.
0: En dat doe ik natuurlijk ook. Ik speel alles vanuit mijn gitaar. Ik schrijf ook bijna altijd met gitaar. Dus piano, dan val ik toch snel in de zielige ballads. En ja, dat is gewoon... En met gitaar, ja, ik weet niet. Dat vind ik gewoon lekker. Dat is echt mijn dingetje.
1: Ja.
0: Dus,
1: Je socials staan vol met hertalingen.
2: Ja, hertalingen. Ja. Ik heb daar nog nooit van gehoord.
0: Nee,
2: Wat is dat?
0: Het is ook een beetje... Ja, kun je een beetje discussie over voeren of het een vertaling is of een hertaling. Maar ik zeg altijd eigenlijk hertaling. Omdat als ik het letterlijk vertaal... Ja, dan kom je niet tot de liedjes die ik zeg maar maak. Dus ik probeer wel de inhoud. Ik probeer wel te behouden waar het liedje over gaat. Maar wel misschien met net andere bewoording. Of dat het in het Nederlands lekker klinkt. Dus daarom zeg ik eigenlijk hertalingen.
2: Ja, dat klinkt wel heel erg logisch inderdaad. Ja, als je zo zegt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, ik dacht ook. Ja, dat is misschien dat is wel gewoon wat het is.
1: Ik wil eigenlijk wel gewoon eens een hertaling horen.
2: Ja,
0: dat kan.
1: Ja?
0: Ja?
2: Ja? Ja.
1: Zullen we gewoon eens gaan doen?
2: Laten we dat gaan doen.
0: Zeker, leuk. Even een klein beetje nog stemmen.
1: Ja,
2: ja hoor.
1: Even een beetje gestemd worden. De achtergrondmuziek wordt er even zachtjes uitgedraaid.
0: Het is hier weer wat cooler. Daar reageert de gitaar dan op.
1: Ja? Oh. Merk je dat gelijk?
0: Op het temperatuur, ja. Het is buiten natuurlijk heel warm.
1: Ja. Ja.
0: Dus dat hout is natuurlijk... dat werkt een beetje.
1: Wat ga je voor ons spelen?
0: Nou ja, ik ga dan de hertaling van Lady Gaga spelen. Hoe wij hier samen staan.
1: Oh, die is
0: van Always Remember Us This Way.
2: Heel mooi.
1: Hier is Sabine.

0: Wauw.
1: Dank jullie wel. Ja.
0: Heel erg mooi.
1: Bedankt.
2: Ja, kippenvel.
1: Nou.
0: Hoe kom je zeg maar tot de kern van zo'n liedje? Want ik denk als je hem vanuit Engels naar het Nederlands vertaalt, dan, nou, wat je al zegt, dan loopt hij niet. Of dan ben je de boodschap kwijt. Hoe probeer je hem?
1: Ja, ik probeer eigenlijk. Het is dus ook altijd wel een beetje een oefening in het schrijven of zo voor me. Omdat ik vooral de klanken zeg maar een beetje probeer hetzelfde te houden.
0: Ja.
1: Ja. Hoe begint nou de Engelstalige versie van Lady Gaga ook alweer?
2: The Arizona Sky.
1: Ja, de Arizona. Dus dan heb je de Arizona Sky. En dan probeer ik die. Ja, goeie inderdaad. En dan probeer ik dus wanneer je naar me kijkt. En dus dan probeer ik die sky, zeg maar. Dat probeer ik een beetje hetzelfde te houden.
0: Die klank hetzelfde te houden.
1: Want dat maakt vaak ook de liedjes heel herkenbaar.
0: Ja.
1: En daarin probeer ik dan die boodschap, zeg maar, te. Ja, soms dan een beetje puzzelen. Ook met woorden, wat dan. Ja. Wat dan een beetje mooie woorden zijn. Nederlands is best wel een beetje harde taal of zo, vind ik.
0: Ja, ja. Is die niet lekker voor liedjes?
1: Ja, ja, wel. Maar ja, ja wel. Alleen soms even gewoon de goede woorden vinden.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, met de juiste lettergrepen ook en zo.
0: Ja, ja. Mooi.
2: En mag dit ook, zeg maar? Want
1: geen idee. Nee, ja. In principe mag je gewoon alles coveren en bewerken wat je wil, zeg maar. Dus op de socials wel.
2: Oké. Okay.
1: Sorry. Maar ik heb het natuurlijk uitgebracht. En ja, je loopt altijd wel volgens mij een heel klein risico dat het ergens tegenaan gaat botsen of dat het eraf gehaald wordt.
2: Ja.
1: Maar ja, ja, dat is dan, het risico.
2: Ja, en
1: maar als ik het gewoon thuis opneem en volgens mij mag dat bijna altijd wel. Dus gewoon social media filmpjes.
2: Ja.
0: En heb je daar, want volgens mij Davina Michel is daar ooit natuurlijk heel beroemd mee geworden. Of tenminste, die is daar groot mee geworden met Pink, hè? Uit mijn hoofd.
1: Ja, klopt. Met Warda Boudas, volgens mij. Ja.
0: Heb jij al reacties gehad van Lady Gaga, Lady Antebellum?
1: Nee, dat kaliber nog niet, zeg maar. Nee, laatst had ik iets opgenomen van Miles Smith, volgens mij. En die had het wel geliked.
0: Oké. Okay.
2: Oh,
0: nou,
1: dat was wel al heel tof.
0: Ja. Ja.
1: Denk, oh, vet. Dan heeft hij het dus wel echt gezien.
0: Ja.
1: Maar nee, dat was echt de grootste tot nu toe. Wel hele leuke, gewoon op covers reacties gehad van Nederlandstalige artiesten en zo.
0: Ja.
1: Maar nee, een Lady Antebellum, zo, dat zou wel echt gaaf zijn.
2: Nou,
1: dat zou
2: ik
1: wel heel vet vinden.
0: We gaan ze nog wel even taggen.
2: Ja.
0: Zons negeren.
2: En het treed je ook op? Kunnen we jou ergens komen bewonderen?
1: Ja, nou, ik ben wel. Ik treed. Het is bij mij nog een beetje een combinatie van optreden met eigen werk en optreden met.

0: covers en zo, dat soort dingen. Maar 11 september heb ik wel weer een heel leuke eigen werk optreden staan in Lent. In de Sound & Soul Food Bar. Mm-hmm. Dus dat is alweer heel leuk als mensen daar naartoe komen.
1: Ja, tof. Heel tof. Ja,
2: daar ga ik ook heel weer Abel, heeft natuurlijk gezien op Drakenboot.
0: Ja, dat was ook heel tof. Ja. Ja, zeker. Ja, dat was ook wel een beetje... dat stond al lang op mijn lijstje, zeg maar. Ik denk, als ik wil heel graag gewoon een keer op Drakenboot spelen.
2: Ja, ja. En je staat regelmatig volgens mij bij Gigant in het muziekcafé.
0: Ja, heb ik ook Gigant wel hele leuke contacten mee ook en zo. Ja. Dus daar hoop ik ook zeker nog wel terug te komen.
2: Mooi. En wat is het doel uiteindelijk?
0: Het doel? Maar, ja. Ja, dat zat ik... wanneer was het? Wanneer zat ik hier?
2: Woensdag.
0: Woensdag. Had ik dat ook al gezegd tegen Robin. Ja, wat is mijn doel? Maar toen zei ik, ja, eigenlijk... De leukste club, zeg maar, van Nederland vind ik wel een beetje Melkweg Amsterdam. Mm-hmm. Dus als ik die een keertje kan uitverkopen, dat zou eigenlijk een heel mooi doen.
2: Maar je hebt geen Taylor Swift Arena ambities, maar gewoon Melkwegparadiso.
0: Kijk, een Ziggo Dome is ook niet verkeerd. maar eigenlijk, als ik denk aan een clubtour. Mm-hmm. Dus en dan gewoon dat soort clubs, dat vind ik wel hele toffe locaties, toffe venues. Dus dat is een heel mooi streven, denk ik.
2: En is dat ook iets waar je nu naartoe bent? Want je doet het veelal zelf, maar heb je een management of een club om je heen, zeg maar, die je daarin...
0: Nou, nu dus sinds december vorig jaar Main Music, mijn label. En die helpen wel ontzettend veel, dus met de langetermijnvisie. Maar mijn boekingen doe ik nu nog zelf. Mm-hmm. Maar het doel is wel om daarvoor ook bij een boekingskantoor te komen. En dat je toch meer grotere dingen kan gaan doen.
2: Ja.
0: Dus daar zijn we mee bezig. Ja. Dus ik heb wel echt een leuke mensen omheen, fijn team.
2: Ja. Super. Nou ja, goed. En volgens mij, weet je, waar je het nu... De socials, hè, dat zijn de dingen waar je vooral op laat zien.
0: Ja.
2: Zie, 25.000 volgers had je volgens mij, zag ik op Insta sowieso.
0: Ja,
2: dus dat
0: is gewoon
2: ook al lekker.
0: Lekker gegroeid. Ja, ik vind het heel leuk om mee bezig te zijn. Ja. Ik heb echt mijn draai erin gevonden hoe ik dat het beste kan doen. En dat is eigenlijk alleen maar heel leuk. En heel leuk om te merken dat mensen een soort van aanhaken.
2: Ja.
0: En dat je sommige mensen steeds weer ziet reageren. En denk, oh ja, leuk, want je groeit een beetje mee of zo. En gewoon leuk, die support.
2: Ja. Dat is het moeilijk om, want het is hertalen, dat is... zo. Kop van die cocktail.
0: Ja, zit allemaal hier iets in de lucht.
2: Hertalen is natuurlijk... Maar zeg maar, wat is je doel? Vind je het leuker om je eigen muziek te doen? Of ook juist deze nummers? Of zijn de hertalingen zeg maar een stap naar straks je eigen werk?
0: Ja, nou, dat was inderdaad een beetje de insteek.
2: Ja.
0: Ik was natuurlijk op de socials daar heel erg mee bezig. Toen hadden we eigenlijk voor YouTube een reeks opgenomen. Maar dat beviel zo goed dat we zeiden... Waarom maken we niet gewoon een EP voor Spotify van?
2: Ja, ja.
0: Nou, dat is echt... dat was een heel goede keuze, denk ik. En, maar het is wel iets wat ik denk ik gewoon tussendoor altijd blijf doen.
2: Ja.
0: Dus wat gewoon wel een ongoing dingetje blijft.
2: Ja.
0: Maar uiteindelijk vind ik het allerleukste om mijn eigen werk te doen. Ja.
2: Waar haal je dan je inspiratie uit?
0: Nou ja, mijn eigen leven. Mm-hmm. Maar ook soms vind ik het ook wel leuk om een soort van in te leven in een ander. Of dat een ander, of een vriendin, of een kennis of familielid iets heeft meegemaakt. En dat ik dan denk, maar dan kan ik dingen een beetje groter maken voor zo'n liedje bijvoorbeeld.
2: Ja,
0: ja, dus ook echt wel uit mijn omgeving.
2: Ja.
0: Ja.
2: En blijf je altijd op Nederlandstalig? Of,
0: voorlopig wel, ja.
2: Bevalt dat beter?
0: Ja, dat bevalt wel echt beter. Ik kan daar echt meer, als ik het zing, ook meer mijn gevoel in kwijt. Je merkt toch wel dat het echt je moedertaal is. En het schrijven ook, de woorden, die vind ik denk gewoon interessantere woorden. Je kan iets makkelijker dingen vertellen of zo. Ja, in het Engels loop ik toch wel een beetje tegen een taalbarrière dan.
2: Ja, dan kan je Engels nog zo goed zijn. Het is niet je native.
0: Nee, het is niet. En dan hoor ik wel een Engelstalige ding en dan denk ik, oh, dat vind ik heel tof. Maar daar was ik zelf nooit opgekomen.
2: Ja, precies.
0: Want ik spreek het niet zo goed.
2: Ja, maar jij draait ze dan weer heel mooi naar het Nederlands toe.
0: Ja, en ik vind het dus wel heel leuk om muzikaal, ook in de single die gaat komen, om het muzikale gedeelte wel echt best wel Americana, groots en echt band en dat te houden, zeg maar. En daar een soort van Nederlandstalige draai aan te geven.
2: Ja.
0: Dus ja, ik laat het niet helemaal los of zo.
2: Ja.
0: Maar ik zie het meer muzikaal gezien dan.
2: Mm-hmm. Blijft het Sabine met gitaar? Of inderdaad komt er nog meer achter je te staan?
0: Ja, zeker.
2: Ja?
0: Ja, nee, dan wordt het wel gewoon helemaal lekker full band.
2: Ja,
0: ja, dat vind ik uiteindelijk ook wel echt het leukst.
2: Ja.
0: Dus in Lent, 11 september, sta ik dan met Niels, gitarist. Mm-hmm. En daar treed ik sowieso wel heel veel mee op. En dan is het twee gitaren en hij doet ook een beetje backing vocals. En dat is echt al heel erg leuk.
2: Ja.
0: Maar het doel is natuurlijk wel om te werken om zoveel mogelijk optredens te gewoon met band te gaan doen.
2: Gaaf, leuk.
1: Super zeg.
0: Ja.
1: Top. Gaan we nog naar een nummer luisteren van jou?
2: Ja,
0: ik had dus nog een eigen liedje wel wat ik graag wilde spelen.
1: Leuk.
0: En die is...

0: Vorig jaar heb ik die ook gespeeld tijdens de kampvuurconcerten die ik gedaan had.
1: Ja.
0: En dus de hele versie is ook van die live versie, zeg maar, van daar staat, is ook op YouTube te vinden.
1: Okay.
0: Dus ik dacht, nou, dat is wel leuk om hem hier denk
1: Hoe
0: ik
1: Hoe heet hij en waar is hij op geïnspireerd?
0: Hij heet Lievelingskleur.
1: Ja.
0: En hij is geïnspireerd op de liefde. Maar ik denk dat jullie dat wel gaan horen aan de tekst.
1: Kom maar op, hier is Sabine.

0: Super weer.
1: Lekker.
2: Dankjewel.
1: Heel mooi, heel mooi.
2: Dank jullie wel.
0: Ja, ik ben echt een beetje onder de indruk. Ik weet even niet wat ik moet zeggen.
1: Nou ja, maar dat was ik al van de filmpjes. En je hebt zo'n fantastische stem en met die gitaar. Dat is echt... Volgens mij ligt de wereld aan je voeten.
2: Nou, dat
1: moet toch helemaal goed komen. Het kan niet anders.
2: Nou, we gaan er gewoon voor.
1: Ja, ja. Lijkt me helemaal goed. Je EP is uit, staat op Spotify.
2: Ja.
1: Met de prachtige hertalingen. Single, zei je, komt.
2: Is eigenlijk nog niet officieel bekend. Maar in september, dus hou de socials in de gaten. Want er komt binnenkort heel veel leuks online.
1: Kijk, top. Nou, dan lijkt het me sowieso heel verstandig als we je tegen die tijd weer een keertje uitnodigen.
2: Ja,
1: en
2: heel
1: te gaan
2: leuk.
1: Vieren dat je single uit is.
2: Zeker weten. Ja, lijkt me echt superleuk.
1: Mooi. Mag ik je heel erg bedanken.
2: Ja, graag gedaan. En jullie ook
1: muziek,
2: erg bedankt.
1: Voor het leuke gesprek.
2: Dat ik langs mocht komen ook.
1: Helemaal gek. Volgens mij, Jasper, heb je dat... Ik denk dat jij... Nee, zet hem nog heel even stil, Jasper. Nee. Een van jouw favoriete liedjes, denk ik. God, hoe heet hij nou alweer? Need You Now, ja, van Lady Antebellum. Kun je een heel klein stuk, want je hebt hem gehertaald.
2: Ja.
1: Even een refreintje, gewoon even voordat we Lady Antebellum erin gooien. Voor jou.
2: Ja, oh, die gaan we dan ook luisteren, Lady Antebellum.
1: Die is voor jou speciaal.
2: Even het refreintje?
1: Ja, doe eens even het refreintje. Okay.

0: Hou je in de gaten en nou ja, alle goeds.
1: Ja,
0: in
1: dank
0: de muziekwereld.
1: Je wel. Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.
0: Ja, tot de volgende. Zeker. En speciaal voor jou is dan hier Lady Antebellum, maar dan de Engelse versie.
1: Ja.
0: De wat mindere versie. Want die van jou is beter.

0: Ja, nog even iets rustigers. Lady Antebellum. Want zometeen hebben we DJ Eve O hier zitten. En dan gaat het even los, hè? Ja, dan gaan we even lekker house knallen.
1: Dat moet leuk worden.
0: Lekker. Mooi. Maar ondertussen hebben we natuurlijk ook nog Gerry aan de telefoon voor de cultuurtips. Gerry, goedemiddag.
2: Hoi. Ja, ik zit heerlijk in het zonnetje buiten op het terras bij Café Nova. En ik hoor heerlijke Jessie klanken, iets wat op de achtergrond.
0: Aha.
2: Maar heerlijk, dus daar is Jessie Jams. Dus mocht je nog denken van, wil eventjes in de binnenstad, ik wil heel even een drankje doen, even lekkere Jessie klanken, zwoele klanken horen, dan moet je daar even zijn vanmiddag.
0: Klinkt helemaal geweldig. Dan heb jij, dan moet je wel even terugluisteren, dan heb je net Sabine gemist bij ons.
2: Ja, helaas wel. Maar dat kan ik. Dat is leuk op jullie. Je kunt dat week gewoon lekker terugluisteren.
0: Jij kunt het gewoon lekker terugluisteren, want het was.

0: Fenomenaal. Wat een talent hebben we in Apeldoorn lopen.
1: Sabine is geweldig. En ze is ook een leuke dame. Dus heel mooi is dat. Win-win heet dat, hè?
0: Absoluut, absoluut.
1: Dus we gaan zeker terug luisteren.
0: Goed zo. Heb je nog highlights, behalve Café Nova, voor dit weekend?
1: Nou, vanmiddag kun je ook nog terecht voor mooie klanken van Rob van Alden in de Grote Kerk. Daar heb ik vorige week best wel veel over gesproken.
0: Mm-hmm, yeah.
1: En Grote Kerk heeft tot en met 12 september op zaterdag en zondag naast de expositie. Tussen 2 en 4 hebben ze ook nog live events, muzikale uitstapjes. Dus zeker de moeite waard om er even te kijken.
0: Ja.
1: Dus vergeet dat vooral niet, tot 12 september. Nou ja, muziektent zoals altijd. Ik weet niet of jullie gelezen hebben, maar er komt ook bios in de parken, zag ik in Apeldoorn.
0: Leuk,
1: krantje. Dat
0: leuk.
1: Vond ik leuk om even te vermelden.
0: Gratis toegankelijk.
1: Dan heb je een beetje, ook dat nog, gratis toegankelijk. En dat is superleuk. En dat is eigenlijk familiebreed leuk om te doen.
0: Ja.
1: Ik hoop van harte dat Berg en Bos ook gewoon de discussie over die vervelende aantal over de vergunningen niet verliest. Want dat zou ook heel jammer zijn.
0: Ja,
1: dat is persoonlijk. Dus dat begint als het goed is ook volgende week.
0: Ja.
1: En dat zou mooi zijn als het doorgaat. Het is jammer dat sommige dingen in een ander licht worden gesteld, terwijl dat misschien niet eens nodig is.
0: Ja.
1: Maar goed, dat is terzijde. Dat is een stukje persoonlijke dingen, maar het mag ook, hè.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt even kijken. Slotconcert van NJON is betaald. Dat is in het kader van Muziekzomer Gelderland. Is in Orpheus. Dus als er nog kaarten voor zijn, jongeren onder de 30 kosten maar tientje.
0: Ja.
1: Dus mocht je denken van ik wil nog even de koelte van Orpheus in en er zijn nog kaarten, zou je daar nog terecht kunnen.
0: Oké.
1: Bingo kun je bij de Eendracht. Vind het ook leuk vandaag. Dus ook wel leuk om even te vermelden. Nou, morgen de Stadsoase. We hebben nog meer gidsenkoffie, stadswandelingen. CODA heeft van alles te doen. Zowel exposities als activiteiten ook voor de kinderen. Workshop betaald of niet betaald. Kleine prijs, minder grote prijs. Allemaal leuk om te doen.
0: Ja.
1: En dit weekend kun je bij Stichting Galerie Apeldoorn in de binnenstad kun je nog terecht voor de zomerexpositie. Is tot morgen.
0: Oké.
1: Dus en daar zijn ook Apeldoornse kunstenaars bij. Waaronder ook onze Hans van Louter, die ken je ook muzikaal. En is vioolbouwer, maar die kan ook heel mooie schilderijen maken. Die is daar ook nog te bewonderen. En de Nova hangt natuurlijk ook een mooie expositie van Mario van Eeren. Dat is dus wel leuk om te zeggen. Er zijn best wel exposities, ook op locatie. Het huis heeft er een. Aztec staat nog vol, Code staat vol, Nova heeft. Stichting Atelier Apeldoorn, nou, je hebt Artsgraafje ook nog. Joh, kijk eens wat verder. Dus wil je lekker binnen zitten in de koelte, pak eens een museumpje of ga lekker wandelen.
0: Ja.
1: En volgende week barst alles meer los, hè?
0: Nou, maar heerlijk, heerlijk.
1: Maar daar gaan we het volgende week over hebben, denk ik, kort.
0: Daar gaan we het volgende week over hebben. Dat lijkt me een uitstekend plan. Want we moeten nog even wat aandacht besteden aan Journey Kaagman, ons gisteren ontvallen. En de volgende gast zit ook alweer in de studio. Dus we zitten vol vandaag.
1: Nou ja, morgen is ook de Grote Kerk, hè? Dus dan mogen we
0: dat zeker,
1: spelen.
0: Ja.
1: Dus ons wil horen, ook leuk.
0: Dat is helemaal te gek. En lekker in de koelte natuurlijk in de Grote Kerk, hè? Want morgen is weer zo'n hete dag.
1: En ook prima te combineren met de muziektent, dus het loopafstand.
0: Ja.
1: En als je de stad te water zou willen, is het ook te combineren. En de kerk is vrij in een uitloop, dus je hoeft niet te blijven zitten. Ook leuk. En volgende week zal ik waarschijnlijk niet live zijn, want er staat eigenlijk ook het podium. Voor Finnegans zelf. Want dan hebben we echt in de binnenstad. Nou, ik zou vast een balboekje gaan maken. Je kunt echt overal op het terrasje erbuiten muziek luisteren.
0: Nou,
1: zo leuk.
0: Helemaal mooi. Maar vooral inderdaad, ga morgen even gezellig kijken in de Grote Kerk. Tussen 2 en 4, hè?
1: Tussen 2 en 4. Ja. En voor de rest, jongens, ga genieten van een hele mooi weekend. Man.
0: Dat is zeker waar. Doe jij dat ook daar lekker, Benova?
1: Ja, wij gaan even rustig genieten om voorbereiden van morgen.
0: Goed zo. Heerlijk. Dankjewel weer, Gerrie. Heel
1: alle
0: veel plezier.
1: Mooie gasten vandaag.
0: Dankjewel. Joe, tot de volgende.
1: Doei.

0: Ja, toch wel een van de grande dames van de Nederlandse popmuziek. Earth and Fire, dan hebben we natuurlijk over Journey Kaagman, die ons gisteren helaas ontvallen is op volgens mij 82-jarige leeftijd.
1: Ik heb eerlijk gezegd daar niet op gelet.
0: Nou, ze was in ieder geval toch, Jasper? Om en erbij, hè? Om en erbij. Helemaal goed. Maar goed, even een klein saluut aan deze dame.
1: Yes.
0: We hebben een nieuwe gast in de studio. Weer één. Ik zeg al, het niveau gaat steeds een tandje hoger gedurende onze twee uur.
1: Vandaag.
0: We sluiten
1: bizar.
0: Goed af. We sluiten goed af.
2: Nou ja, dat moet nog blijken, qua niveau.
0: Als je het dan hebt over niveau, dan hebben we het over DJ Ivo natuurlijk.
1: Nou, inderdaad, welkom. Ja,
0: toch dat je er bent.
2: Ja, dankjewel. Ja, fijn dat ik mocht komen.
1: Ja, want jij bent niet alleen bekende Apeldoorner, maar eigenlijk ook wel bekende Nederlander, mogen we wel stellen. Toch?
2: Gekende Nederlander, zeg maar. Voor mensen die van feesten houden en van mijn soort muziek, die kennen mij vaak wel. Ja, ja. Dat klopt.
0: Van jouw soort muziek? Vertel, wat is jouw soort muziek?
2: Nou, in basis ben ik een house DJ en producer. Yep. Maar wel met verschillende facetten. Dus wat tegenwoordig bijvoorbeeld heel populair is Afro House.
0: Yeah.
2: Met Afrikaanse invloeden. Maar ik vind het ook tof om downtempo muziek te maken. En Organic House, mocht je daar ooit van hebben gehoord?
1: Nee, eerlijk gezegd niet. Dus
0: is dat
1: neem
0: een beetje
1: mee.
0: À la dat ecstatic dance of zo?
2: Ja, ja, heel goed. Ja, yeah. Dat is zeg maar wat rustigere luisterhouse.
0: Yeah.
2: Waar je ook wel prima op kunt dansen overigens. Maar wat de naam verklapt het al. Met organische instrumenten, zang, world music invloeden en dat soort dingen. Maar daarnaast ook house classics, tech house. Soms een beetje techno daar waar nodig. Dus ja, dat krijg je als je al heel lang DJ eigenlijk? Bent. Ik vind het leuk om te draaien en ik vind het leuk om muziek te maken.
0: Wat heb je eigen voorkeur?
2: Ik vind het leuk om te draaien.
0: Gewoon
2: en ik
0: alles.
2: Vind het leuk om
0: precies.
2: Muziek te maken.
0: Ja.
2: En de variatie, dat vind ik eigenlijk het leukste om te doen.
0: Ja. Ja. Hoe ben je ooit begonnen?
2: Nou, in de tijd van het Polygoonjournaal. Toen,
0: zo oud ben je nou ook
2: nee,
0: niet.
2: Nee, natuurlijk niet. Wat zeg ik nou? Nee, altijd een voorliefde voor muziek gehad.
0: Mm-hmm.
2: En op een gegeven moment heb ik zo rond mijn 19e mijn eerste platen gemaakt. Ook nog op vinyl uitgebracht. En ook leren draaien met platen. En ja, dat is eigenlijk nooit gestopt.
0: Ja,
2: ja.
0: Want het is nooit een hobby geweest. Het is gewoon echt je beroep altijd geweest.
2: Ja,
0: zeg maar.
2: Het is een zeer uit de hand gelopen hobby.
0: Okay.
2: Zo moet je het eigenlijk een beetje zien. En dat gaat natuurlijk als je al langer tijd bezig bent. Hè, er komen bepaalde stijlen en muziekstromingen waar je al dan niet een beetje in meegaat.
0: Mm-hmm.
2: Het is constant aan veranderingen onderhevig.
0: Ja.
2: Maar dat geldt ook voor je carrière, je populariteit.

0: en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Dus voor de oorlog in Rusland uitbrak, in Oekraïne moet ik eigenlijk zeggen.
1: Ja.
0: Ja, toen zat ik gewoon vrij regelmatig weekenden lang te toeren door het hele Russische taalgebied, zeg maar.
1: Oké. Okay.
0: Ja. En draaide ik van Zuid-Rusland tot vlak bij Japan in Rusland. Tot vlak bij China en noem maar op. En dat deed ik dan even een weekendje. Dus,
1: even een weekendje. Ja, even dus, dwars naar Rusland.
0: De buurman die ging zeg maar op zaterdagmiddag zaalvoetballen. Ja. Die stond dan ergens in de club. En dan op zondagavond zagen we elkaar weer. En dan had ik zeg maar een binnenlandse vlucht van 9 uur vanaf Moskou binnen Rusland gehad.
1: Ja.
0: En dat is echt de afstand van zeg maar Amsterdam-Miami, maar dan binnen één land.
1: Ja, precies.
0: Gewoon een binnenlandse vlucht.
1: Ja.
0: En weer terug.
1: Ja. Ja. Oké, want maar was je veel in Rusland? Was dat
0: ja,
1: echt je core business, zeg maar?
0: Da. Ja, brat, daar.
1: Aha. En, maar oké, en valt het dan stil na 2022?
0: Nou ja, het viel stil eigenlijk door COVID natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat,
1: ja.
0: Dat was even een dingetje voor ons DJ's en artiesten. Dat was best wel pijnlijk en vervelend.
1: Ja.
0: Ik moet zeggen dat ik heb een aardige revanche. Zeg maar na COVID waren mijn eerste twee optredens. De eerste was op een bootfeest van een multimiljonair in Oekraïne op de Zwarte Zee.
1: Ja.
0: En de tweede gig direct daarna was bij Club Bora Bora op Ibiza. Dus had ik wel het gevoel, papi is weer terug.
2: Ja.
0: Ik heb geen kinderen, maar dan heb je wel het gevoel, papi is weer terug.
2: Ja.
0: Dus dat was wel heel prettig.
1: Ja. Ja.
0: Dus daar was ik wel heel blij mee.
1: Ja.
0: Maar ja, zo gaan dat soort dingen. Dus soms ben je hot in een bepaald taalgebied. Of weet je, wordt je muziek ergens opgepikt. En andere momenten dan...
1: Want dat was geen doel. Dat gebeurde gewoon, Rusland, zeg maar.
0: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Wauw.
0: Kijk, dat is het voordeel. Hè? Kijk, als je kunt draaien en je hebt echt wel passie voor muziek.
1: Mm-hmm.
0: En daarnaast produceer je platen. Ja, die vinden zijn weg.
1: Ja. Ja.
0: En dat kan van alles zijn. Kijk, en ik heb in Nederland wel altijd gewoon een prima basis gehad. En, maar ja, ik vind buitenlandse optredens toch wel heel erg leuk.
1: Ja. Ja. En dan is Rusland je core business geweest of ben je all over the globe
0: Rusland
1: geweest?
0: Was wel echt een flinke... Ik ben echt wel overal geweest.
1: Ja.
0: Van New York tot New Delhi en van Moskou tot Miami en Ibiza en noem maar op.
1: Ja.
0: Maar ja, Rusland heeft wel een speciaal plekje. Ja.
1: Knap.
0: Dat vond ik toch echt wel ontzettend dolle boel.
1: Ja. Ja.
0: Maar de laatste tijd ook met regelmaat weer veel in Scandinavië gestaan.
1: Mm-hmm.
0: Dat is ook wel erg leuk. Dus...
1: Wat is het leukste publiek?
0: Het leukste publiek is...
1: Waar heb je de meest bijzondere momenten meegemaakt?
0: Ja, dat is in Rusland.
1: Ja.
0: Ja. Maar wat heel belangrijk is en wat mij vaak gevraagd wordt door buitenlandse DJ's... Mm-hmm. En door mensen die buitenlandse artiesten, dus niet alleen DJ's... van hoe komt het dat Nederland met zo'n... Hè, wij vinden dat Nederland een land is, maar eigenlijk is het gewoon een grote stad. Als je weet dat in Mumbai gewoon meer mensen wonen dan in heel Nederland.
1: Ja.
0: Dat is een stad.
1: Ja.
0: Hoe komt het dat er zoveel artiesten het zo goed doen wereldwijd? Nou, dat heeft deels te maken met onze handelsgeest. En het feit dat we internationaal en een open, tolerant land altijd zijn geweest. Maar het Nederlands publiek is niet mals.
1: Nee.
0: Je moet echt wel verdomd goed weten wat je doet. En zeker van je zaak zijn. Wil je het Nederlands publiek is echt zo van... Nou, laat maar zien wat je in huis hebt.
1: Ja.
0: Terwijl als je bijvoorbeeld voor een groepje Zuid-Amerikanen staat te draaien... joh, je kan fouten maken, boeit niet. Je zet gewoon muziek aan en het is feest.
1: Ja.
0: Dus dat is wel een heel groot verschil.
1: Dus als je het in je eigen land maakt... dan weet je dat je het in de rest van de wereld ook gaat doen.
0: Nee, als je het in Nederland maakt...
1: Ja.
0: Dan zit dat goed.
1: Ja,
0: Nederland is niet hypegevoelig.
1: Nee.
0: Niet zo bijvoorbeeld als in Engeland... waar je bijvoorbeeld met een producer... die op een zolderkamer bij wijze van spreken... Hè, in zijn studiootje een plaat heeft gemaakt... per ongeluk een hit scoort. Hij heeft meteen de agenda vol met optredens staan.
1: Ja.
0: Kan misschien nog niet eens draaien.
1: Ja.
0: Is daar helemaal niet het type voor bijvoorbeeld. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Avicii. Die kon wel draaien... Maar naar mijn idee, wat ik er zo van gezien heb... Ik kende de man niet persoonlijk overigens. Maar hij komt op mij meer jongen over als een jongen... die gewoon lekker in de studio bezig wil zijn... dan dat hij op een podium wil staan.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat zijn echt twee totaal verschillende dingen.
1: Ja. Waar ligt jouw voorkeur? Waar ligt jouw voorkeur?
0: Ik ben een DJ in hart en nieren.
1: Ja.
0: Ja. Ik vind anderen ook leuk.
1: Mm-hmm.
0: Hè, maar de stap van je bezig gaan met muziek in een studio... vanaf een podium is een makkelijkere stap dan andersom.
1: Ja.
0: Als je een beetje een introvert, ingetogen type bent... is het toch wel lastig als je ineens 10.000 man voor je neus hebt staan.
1: Ja, dat denk ik
0: ook. Dat moet je wel durven en een gevoel bij hebben.
1: Ja. Ja. Want dat soort... Nou ja, goed, dat zal ongetwijfeld in Rusland. Ik bedoel, wat was het maximum waar je voor gestaan hebt?
0: Ik denk het maximum. Dat is in Nederland geweest. Dat zal... dat zit wel zo 15, 20k, denk ik.
1: Ja.
2: Wauw, netjes.
0: Ja.
1: Nou,
2: Hey, en je bent ook te vinden op Spotify.
0: Zeker, zeker. Niet alleen mijn eigen producties zijn volop op Spotify te beluisteren. Gaat ook best wel goed ook. 45.000 maandelijkse luisteraars.
1: Kijk,
0: dus mooi. Dat is best wel heel...
1: Dan hoor je
0: dat
1: wel
0: zijn echt serieuze cijfers.

0: Maar ik ben ook gevraagd, en ik heb inmiddels de 12e mix nu online staan, om DJ-mixes te produceren. Mm-hmm. Die heette Into the Flow with Eve O.
1: Mooi.
0: Nou, dat rijmt. Ja. En dat is zeg maar een DJ-mix die iets meer gericht is op luisteren. Dus lekker voor in de auto, of als je in de sportschool bezig bent, of aan het werk bent, of onderweg. En ja, het is heel tof dat, kijk, je kunt een DJ-mix opnemen en op SoundCloud, hè, dat is zo'n online portal waar je muziek kunt uploaden, ja. En DJ-mixes kunt plaatsen. Maar ik ben echt gevraagd door Spotify, om voor Spotify wereldwijd, zeg maar, die mixen te doen.
2: Oh. Oké. Okay.
0: Dus dat is wel echt best wel kicken.
1: Ja.
0: Dus daar ben ik wel heel blij mee.
2: En Into the Flow, want je zegt van, voor in de auto, of ik kan me voorstellen dat je Into the Flow met autorijden een andere vibe nodig hebt dan wanneer je in een sportschool staat.
0: Ja, en het is de meest recente mixen zijn zo'n beetje zo rond de 122 bpm. Dus dat is licht iets boven je hartslag. Mm-hmm. En zijn daardoor licht activerend.
2: Yeah.
0: Maar het is gewoon lekker om naar te luisteren. En weet je wel, het is klinkt een beetje gek om te zeggen, maar het vult de ruimte en je kunt er gewoon lekker in mee. Ja. Het zijn wel clubplaten, maar dan allemaal wat easier. En heel gevarieerd. Het geeft wel een flow. Het is wel een muzikaal verhaal. Het is gericht op luisteren.
2: Ja.
0: Ik heb nog een heel leuk nieuwtje te vertellen aan jullie. Jullie krijgen een primeur.
1: Oh.
0: Ja, er is in Apeldoorn een nieuwe club. Die heet Club Fix. En ik word daar resident DJ op de 25-plus avonden.
2: Kijk.
0: Oh. Ja, dus er komt eens in zoveel tijd komt er een 25-plus avond voor ouder publiek.
2: Dit zus.
0: Ja, ik snap niet waarom ik daar nou voor gevraagd word. Nee. Geen idee. Maar hoe heet het? Kijk, daar draai ik bijvoorbeeld 128 bpm.
2: Ja.
0: Als voorbeeld. Hè, dat varieert een beetje vanaf 124. Hè, dus dat is het aantal beats per minute. Als je weet dat je hartslag op 120 zit. Mm-hmm. En alles wat daaronder zit, dat noem je downtempo. Daar word je rustig van.
2: Ja.
0: 120 bpm. Zoals de liedjes van Jason Donovan en Kylie Minogue. Die zitten allemaal zo'n beetje op 120 bpm. Waardoor het heel makkelijk wegluistert.
2: Ja.
0: Je wordt er niet rustig van. Je wordt er ook niet actief van. En alles wat daarboven zit, daar word je actief van.
2: Yeah.
0: Even een snelle crash course.
1: Kijk.
0: Maar daar draai ik dus echt gewoon veel abstractere, stevigere clubplaten en hands in the air. Dus er zijn verschillende facetten binnen het gedeelte wat DJ's kunnen draaien.
2: Yeah.
0: En dat er bij Club Fix gaat plakken weer tegen het behang, zeg maar.
2: Kijk.
0: Dat is de bedoeling.
1: Nou.
0: Ja.
2: Maar ik zie me even, want werkt dat echt zo inderdaad? Dat stel dat jij naar 140 gaat, dat ik dan dus automatisch actiever word. Dat is...
0: Nou, je gaat voelen.
2: Oké.
0: Nou, en dan kun je er tegen verzetten.
2: Ja.
0: Hè, maar dat is die ontlading die muziek kan geven. Dus je hebt energieke ontlading, tempo. Mm-hmm. Maar je hebt ook de emotionele ontlading. Dat is of iets raakt. Hè. Dat kan zijn door vocalen, maar dat kan ook zijn door akkoorden en dat soort zaken.
2: Ja. Ik wil even naar jouw plaat toe. Want jij had
1: een hele mooie plaat klaarstaan van jou.
0: Die past ook wel. Ja, zeker. Die heb ik samengemaakt met Belgen.
2: Mm-hmm.
0: Ja, het is echt ongelooflijk dat het nog gelukt is ook. Met Glorionix. En dat is een hele goede, fantastische producer. Toevallig is dat de achterneef van de toetsenist van Michael Jackson. Dus dat is wel heel grappig.
1: Yeah.
0: Ja, die werkt ook blijkbaar met Belgen. Dus als Michael Jackson met Belgen kan werken, moet ik dat ook kunnen. En met een hele talentvolle zangeres, Aire. Van Italiaanse afkomst, woonachtig in Antwerpen. Mm-hmm. Zal ik hem dan zelf ook maar even aankondigen?
2: Ja, doe dat. Dat zou wel weer sexy zijn.
1: Ja.
0: Dit is Eve O en Glorionix met zangeres Aire, het nummer Sway.
1: Yes.

0: Ah, lekker. Is dit zeg maar clubfix materiaal?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee,
1: nee, nee. Dit
0: dat
1: is,
0: gaat nog even een tandje.
1: Ja, ja, zeker, zeker. Ja. Dit is 116 bpm. Dus ja. Dit zit dus onder je hartslag. Maar het heeft wel zo'n lekkere, beetje heupwiegende cocktail in de hand. Zomerse vibe, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja, een beetje geïnspireerd op Ibiza. Lekker in de chill modus. En dan s'avonds en s'nachts ga je knallen, zeg maar.
0: Ja. Ja. Lekker. Wanneer ben je de resident DJ van Clubfix?
1: Nou, dat is heel, heel grappig eigenlijk. Ik heb er al een keer gedraaid op de avond Don't Tell My Age. Dat is een concept wat zij bedacht hebben.
0: Mm-hmm.
1: Dat was een heel groot succes. Dus dat was een leuke, wederzijds een leuke manier om even aan elkaar te snuffelen.
0: Ja.
1: En nou wil het geval dat er een organisatie uit Twente, dat heet Never Too Late. Die geven door heel Oost-Nederland, van boven naar beneden, zeg maar, als je naar de kaart kijkt, tot Brabant en naar boven, allemaal hele leuke feesten.
0: Ja.
1: Ik ben ook een paar keer geweest om te kijken. En dat was echt super, super tof. En die komen naar Clubfix. En die hebben mij meteen ook voor dat feest geboekt. En daarna zal ik vanaf, dat is overigens op 12 september. Dus dat is zeer de moeite waard.
0: Yes.
1: Dat is echt, dat is een 30-plus evenement zelfs.
0: Mm-hmm. Mogen we ook nog net komen?
2: Ja, en, mogen we echt net naar binnen.
1: Ja,
2: net.
1: Ja, met Yara wordt het denk ik lastig.
0: Ja,
1: ik zou toch even wat...
2: Afbluffen.
1: Ik denk dat dat handig is. En anders kom je wel met de gastenlijst.
0: Maar dat wilde worden.
1: En wat leuk is dat... Dat is misschien nog het leukste om te vertellen. Dat er een heel groot verschil is tussen een 30-plus feest... of een feest wat openbaar is voor 18-plus.
0: Mm-hmm.
1: Is dat de 30-plussers en dan met name ook de 40-plussers... en zelfs de 50-plussers... Ja, die maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Die zijn gewoon lekker aan dansen, feesten.
0: Precies,
1: en
0: die
1: zijn
0: komen niet
1: bezig. Ja, die zijn niet bezig in de gezelligheid. En, weet je, en die kunnen ook een plaat afwachten. Zo van, deze plaat voel ik misschien wat minder. Of dat soort dingen. Nou ja, dan komt er zo meteen wel weer een ander nummer wat ik tof vind. Weet je wel? Dus dat is een hele andere vibe. Maar wel heel leuk.
0: Ja.
1: En waarom zou je niet meer uitgaan? Het kan gewoon ontzettend leuk zijn.
2: Ja, zeker.
0: En dat is denk ik, dat wordt in Apeldoorn wel eens lastig gevonden. Voor mensen van onze leeftijd, toch? Dat is toch wel...
2: Waarom kijk je nou naar mij bij van onze leeftijd, Johan? Ik snap dat niet zo goed.
1: Nee, dit is zo ongemakkelijk.
2: Ik vind dit echt... ik neem nog een slokje.
1: Ja, dit is zo ongemakkelijk. Maar goed, jullie hebben helemaal een beetje mezelf, cocktail zitten drinken.
0: Ja, dit... Weet je hebt het bluescafé wel natuurlijk leuk. Maar inderdaad echt, de Clubfix
1: Ja, maar het is hartstikke leuk. Maar. Ja. Is echt, neem van me aan, dat is superleuk.
0: Ja.
1: Het is relaxed. Apeldoorn is betaalbaar uitgaan. Dat is ook nog best wel een ding natuurlijk. En als je op Ibiza kijkt of waar dan ook, Tulum, waar ook Moskou, om maar eens wat te noemen. Dat is misschien niet iets waar de gemiddelde

0: vol.
1: Leuk.
0: En dat kun je op mijn Spotify vinden.
1: Mm-hmm.
0: En Yves, dat schrijf je Yves als in Yves Saint Laurent. Dus YVES.
1: Ja.
0: Spatie EAUX.
1: Ja.
0: Dus de O van Bordeaux. En op mijn Spotify staan ook accounts. Daar staan ook alle data aangekondigd. En kun je meteen lekker muziek luisteren. Dus
2: superleuk. Leuk.
0: Nou, dat willen mensen nog meer.
1: Ik vind het, nou ja, het is een leuke hernieuwde kennismaking met Yves O.
2: Ja.
1: Volgens mij moeten we hier vaker terug laten komen.
0: Ja,
1: en ook gewoon even lekker de dancemuziek bespreken. Want dat blijft hier af en toe wel een beetje onderbelicht. Maar het is denk ik goed om ons publiek daar wat meer in mee te nemen.
0: Dat is het grootste culturele exportproduct van Nederland.
1: Dat
0: jongens.
1: Bedoel ik. Dat bedoel ik. Ja, daar verdienen we het meeste geld aan.
0: Nogal.
1: Zo ongeveer. Naast de bloembollen.
2: Ja,
1: en zo.
2: En zo.
1: En de eieren. Mooi. Ivo, hartstikke bedankt.
2: Ja, super. Bedankt.
1: Graag tot in de toekomst. En lieve mensen, Club Fix. Nou ja, goed. Dat hebben we gehoord. Boek lekker de tickets en ga er naartoe. We lopen richting het einde. Jasper, dankjewel. Dat was je een feestje. Tot de volgende. Iets meer muziek de volgende keer. Want ja, we hadden zoveel gasten.
3: Dat, maar als je zoveel leuke gasten hebt, is het ook leuk. Hè?
1: Dus. Precies, dat bedoel ik. Jara, dankjewel.
2: Jij ook, Johan. Bedankt.
1: Goed zo. We gaan er niet meer uit met muziek. We gaan gewoon knijterhard rechtstreeks naar het nieuws zometeen. Hè? Ja. Ik wens u een prachtig mooi weekend. Dank voor het luisteren. We hopen dat u het net zo leuk vond als dat wij het vonden. En ik wens u een fenomenaal zonnige week. En volgende week zaterdag om 1 uur, dan zijn wij er weer. Tot ziens.
4: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Hongaarse regeringspartij TISZA draagt jurist András Baka voor als nieuwe president. Hij was eerder voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof en werkte bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Naar verwachting stemt het parlement dinsdag in met zijn benoeming. Het presidentschap in Hongarije is vooral een ceremoniële functie. In Rotterdam is een 26-jarige man aangehouden voor 2 steekpartijen en een poging daartoe. De aanvallen vonden vanochtend binnen een half uur plaats in Delfshaven en Overschie. 2 mannen raakten gewond, van wie er 1 naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens de politie waren de slachtoffers willekeurig uitgekozen. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben gisteren een wederzijds defensieverdrag ondertekend. Volgens de overeenkomst wordt een gewapende aanval op 1 van de 3 landen gezien als een aanval op alle 3 de landen. De landen verplichten zich daarmee tot gezamenlijke verdediging bij mogelijke aanval op een bondgenoot. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie met 50 tegen 49 stemmen. Democraten vrezen dat hij door Trump wordt ingezet tegen politieke tegenstanders. 2 Republikeinen, Susan Collins en Lisa Murkowski, stemden ook tegen. Blanche was al waarnemend minister sinds april, na het ontslag van voorganger Pam Bondi. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Duitse politie heeft een speciaal radarsysteem geplaatst op de luchthaven van Leipzig en Halle. Het is een reactie op het incident waarbij een drone met explosief materiaal op de luchthaven werd gevonden, niet ver van een Oekraïns transportvliegtuig. Een vrachtvliegtuig meldde eerder ook een botsing met een onbekend object. De nieuwe radar kan drones van grote afstand al detecteren. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht geprobeerd een partij in beslag genomen illegale sigaretten te stelen. 5 verdachten zijn aangehouden, 1 van hen raakte gewond. De politie onderzoekt of de inbraak verband houdt met de vondst van 1,2 miljoen illegale sigaretten gisteren in Delft. De Hongaarse regeringspartij TISZA draagt jurist András Baka voor als nieuwe president. Hij was eerder voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof en werkte bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Naar verwachting stemt het parlement dinsdag in met zijn benoeming. Het presidentschap in Hongarije is vooral een ceremoniële functie. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben gisteren een wederzijds defensieverdrag ondertekend. Volgens de overeenkomst wordt een gewapende aanval op 1 van de 3 landen gezien als een aanval op alle 3 de landen. De landen verplichten zich daarmee tot gezamenlijke verdediging bij mogelijke aanval op een bondgenoot. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. En tot zover.

0: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De politie heeft in Den Haag een blokkade van de A12... door zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion beëindigd. De demonstranten werden van de weg gehaald en buiten de stad weer vrijgelaten. Eén activist is aangehouden op verdenking van mishandeling van een agent. Extinction Rebellion wil op 19 september opnieuw de A12 blokkeren. Jorge Messi, de vader en zaakwaarnemer van Lionel Messi, is op 68-jarige leeftijd overleden. Hij stierf gisteren in een kliniek in Argentinië na een lang ziekbed. Jorge speelde jarenlang een belangrijke rol in de carrière van zijn zoon en was betrokken bij zijn transfers naar onder andere Barcelona en Inter Miami. De Duitse politie heeft een speciaal radarsysteem geplaatst op de luchthaven van Leipzig en Halle. Het is een reactie op het incident waarbij een drone met explosief materiaal op de luchthaven werd gevonden, niet ver van een Oekraïns transportvliegtuig. Een vrachtvliegtuig meldde eerder ook een botsing met een onbekend object. De nieuwe radar kan drones van grote afstand al detecteren. De Hongaarse regeringspartij TISZA draagt jurist András Baka voor als nieuwe president. Hij was eerder voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof en werkte bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Naar verwachting stemt het parlement dinsdag in met zijn benoeming. Het presidentschap in Hongarije is vooral een ceremoniële functie. Het weer droog met wat sluierbewolking en weinig wind uit het noorden. De minimumtemperatuur vannacht ligt rond de 12 graden. Morgen wordt het zonnig en erg warm. In het zuiden kan het 30 tot lokaal 32 graden worden. In de rest van het land zo'n 25 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.

0: sana.
1: Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Macht af te geven nadat Baboe moederbedrijf Axcel woensdag uitstel van betaling kreeg. Zo'n surseance gaat vaak vooraf aan een faillissement. Voorzitter Esther van Garderen zegt dat een volmacht nodig is om een rechtszaak te starten. Duizenden mensen kwamen vanmiddag samen bij het Martin Luther King Park in Amsterdam voor de World Pride March. Om 16:30 vertrok de optocht richting het Museumplein. Volgens de organisatie is de mars een uiting van solidariteit en zichtbaarheid voor de LHBTQ+ gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit strafbaar is. Na een schietpartij op een school in het Thaise Nonthaburi vlakbij Bangkok is het dodental nu gestegen naar 9. Een 14-jarige leerling doodde gisteren 5 schoolmedewerkers, onder 3 docenten en ook zijn grootouders. Een 12-jarig meisje overleed vandaag later in het ziekenhuis. 22 mensen raakten gewond, van wie 14 nog zijn opgenomen. En de politie heeft vanmiddag de blokkade opgegeven van de A12... die werd uitgevoerd door Extinction Rebellion. Ongeveer 50 betogers hebben de snelweg ruim 2 uur bezet. 1 demonstrant werd aangehouden wegens mishandeling van een agent. XR organiseerde de actie vanwege Nederlandse droogte en bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Flashback.
3: And gentlemen, Flashback Show.
4: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
5: Met Marcel Hergaarden.

natuurlijk werd opnieuw uitgebracht in 1986, 10 jaar later. Hey, 2 uur lang, de Flashback Radio Show op jouw radio. Mijn naam is Marcel Hergaarde en hier is Alex Fangel samen met...

Hey, goed dat je luistert naar de Flashback Radio Show. Dit waren even een aantal tracks achtereenvolgens. De laatste was Kiki Kite featuring Stefan, That's a Show. And Why Don't You Get It Started, de Mago Remix. Wij gaan even naar een korte break en zo snel weer bij je terug.

Back to 82. Dat was Sherry en Murphy's Law hier in de Flashback Radio Show. We gaan door met nieuw werk natuurlijk. Want dat wordt ook gedaan. Victor Haynes. And please let the loving start.

Disco Beats uit je radio, hier bij de Flashback Radio Show van Save the Robots en Call the Cops. En daarmee komen we aan het einde van het eerste uur Flashback Radio Show. Blijf lekker luisteren, straks nog een uur lang te gaan hier op je radio. Don't touch the dial, laat hem lekker op de zender staan. Zijn we straks na reclame bij je terug met meer Soul, Funk en Jazz.

0: heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven nadat Baboe, moederbedrijf Axel, woensdag uitstel van betaling kreeg. Zo'n surseance gaat vaak vooraf aan een faillissement. Voorzitter Esther van Garderen zegt dat een volmacht nodig is om een rechtszaak te starten. Duizenden mensen kwamen vanmiddag samen bij het Martin Luther King Park in Amsterdam voor de World Pride March. Om 16:30 vertrok de optocht richting het Museumplein. Volgens de organisatie is de mars een uiting van solidariteit en zichtbaarheid voor de LHBTQ+ gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit strafbaar is. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Flashback.
1: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
3: Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaard.

track uit de film natuurlijk, Jewel of the Nile van Billy Ocean. En daarmee opende het tweede uur van de Flashback Radio Show. We gaan meteen door met nieuw werk. Hier zijn de Moon Boots en In My Life.

Je luistert naar de Flashback Radio Show. Dat was Coffee en Casanova. En daarvoor natuurlijk de Spinners. En Working My Way Back to You. We gaan door met nieuw werk. MFSB featuring Master Switch. En hier is In the Park.

Top dat je luistert naar de Flashback Radio Show. Wekelijks op jouw radio. De hits van vroeger en nu. Dit was Easel. Je weet wel zo'n ding wat in de weiland staat. En Stand for Love heette dat. Je hoorde vandaag dus een nieuwe track in de show. We gaan back to the 80s naar 1986 met de Timex Social Club en Rumors.

vette track is dit, hè? Ik hou hiervan. Dit is Winfrey. Ja, de Flashback Show is ook Winfrey, want die wordt over Linux opgenomen. Dus dan weet je dat ook. Friday Night heette deze track, de T-Groove Remix. En heerlijke basslines zit hierin. We gaan terug naar de jaren 80 met Miss Chaka Khan. Hier is

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 15-jarige jongen voorkwam vanmiddag mogelijk een groot ongeluk in Oud-Beierland. Toen de 22-jarige bestuurder van een bestelbus onwel werd, nam de jongen als bijrijder het stuur over en reed de berm in tegen een geparkeerde aanhanger aan. Een politiewoordvoerder noemde het optreden een heldendaad. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is nog niet helemaal duidelijk. Oekraïne heeft beloofd geen niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee aan te vallen, mits

0: Dus premier Radev een aanzienlijke hoeveelheid explosieven en werd niet opzettelijk ingezet. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Crossroads.
1: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
3: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
4: Welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Crossroads. Het komende uur neem ik je weer mee op een reis over de stoffige wegen van de Americana, de soulvolle paden van de blues en natuurlijk de beste producties van eigen bodem. We trappen deze uitzending af met een man die bekend staat.

Nu horen we hem samen met de geweldige Ashley McBride in If We Don't Try. Nu horen we hem samen met de geweldige Ashley McBride in If We Don't Try. Dit is country duet kunst op zijn best. Het gaat over de angst om niet te falen in de liefde, simpelweg door het niet eens te proberen. We sluiten het blokje af met Good People, Thank Me. Een song die Hayes schreef als eerbetoon aan de menselijkheid die je soms op de meest onverwachte plekken tegenkomt.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Mavis Staples is 86 jaar, maar haar stem klinkt krachtiger dan ooit. Deze song is een cover van Kevin Morby en Mavis maakt er een spirituele ervaring van over de verbinding tussen vreemden in een chaotische wereld.

0: De Canadees Corp Lund is een echte cowboyfilosoof. Hij schrijft over zaken waar niemand anders over zingt. Deze song is een vrolijk eerbetoon aan zijn BMW motorfiets. In Canada is het een culthit. Het laat zien dat country ook over Europese techniek kan gaan. Zolang er maar een goed verhaal achter zit.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

In de rubriek Original van de Week gaan we terug naar 1987. Katie Oslin was een buitenbeentje in Nashville. Ze brak pas door toen ze halverwege de 40 was. Wat in die tijd ongehoord was voor een vrouw in de country. Ze schreef zelf haar grootste hits en dit nummer, Doe Ja, werd een van haar absolute klassiekers. Een song over de simpele, maar prangende vraag in een relatie, hou je nog wel van me, zoals vroeger. In het tweede uur hoor je hoe Belle Frans dit nummer in een modern jasje steekt. Maar nu eerst de vrouw die het op de kaart zette, Katie Oslin met Doe Ja.

0: Light of a Clear Blue Morning is een echt baken van hoop. Dolly Parton schreef het origineel in de jaren 70, op de ochtend nadat ze eindelijk de moed had verzameld om haar eigen weg te gaan, na afscheid te nemen van Porter Wagoner. In deze nieuwe uitvoering wordt ze bijgestaan door de nieuwe generatie countrysterren Lainey Wilson en Miley Cyrus. Ook Reba McEntire neemt deel. Het is een krachtige herinnering dat hoe donker de nacht ook is, er altijd weer een heldere blauwe morgen aanbreekt.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, 'cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night.

In de act van de maand hebben we een man die al bijna 50 jaar een baken van integriteit is in de folk- en Americana-wereld. Steve Forbert, toen hij eind jaren 70 vanuit Mississippi naar New York trok, met niets meer dan een gitaar en een mondharmonica, werd hij door de pers direct gebombardeerd tot de nieuwe Bob Dylan. Een zware last, maar Forbert bleef er nuchter onder. Hij scoorde een wereldhit met Romeo's Tune, maar koos daarna altijd voor de artistieke vrijheid boven de commercie. Hij nam When You Walk in the Room van Jackie DeShannon op voor zijn tributealbum aan de folktraditie. Hij geeft dit bekende liedje die typische Heese Forbert-charme.

0: Timothy Holtz brengt ons een moderne honky-tonk-vibe. Het is dat klassieke thema. Als de liefde je in de steek laat, is er altijd nog die ene fles op de bar. Een song die ruikt naar zaagsel en Texaanse nachten.
1: Miss

0: tequila.
1: We gaan naar onze wekelijkse trots, de Made in Holland hoek. We beginnen met Bo Kuiper, die met Broken the Chain laat horen dat de Americana ook in Nederland diepe wortels heeft. Daarna schakelen we door naar Men of the Village. Het nummer Postponed heeft die prachtige weidse sfeer die je normaal gesproken in de bossen van Oregon verwacht. Maar het komt gewoon uit ons eigen land. We sluiten het blokje af met Kirsten Alting en No Saint. In Empty Promise hoor je de emotie in elke noot. Kirsten heeft die zeldzame gave om een tekst echt tot leven te wekken. Drie bewijzen dat de Nederlandse Americana scene springlevend is.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Het album van de maand is Sad and Beautiful World van de onverwoestbare Mavis Staples. Mavis is inmiddels 86 jaar oud en ze is een van de laatste tastbare verbindingen met de gouden eeuw van de soul en de burgerrechtenbeweging. Wat dit album zo bijzonder maakt, is dat Mavis niet klinkt als iemand die achterom kijkt naar het verleden. Ze staat met beide voeten in het nu. Ze brengt een soort spirituele autoriteit mee die je bij niemand anders hoort. Luister naar de kracht van een levende legende. Dit is Mavis Staples.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

0: come.
1: We sluiten het eerste uur af met Webb Dalton. Dit is Blue Collar Country, zoals het bedoeld is. Webb is een artiest die jarenlang in de clubs heeft gespeeld en dat hoor je. Dit is muziek voor de dansvloer, voor de werkende man en vrouw. En vooral voor de liefhebber van een stevige Telecaster-gitaar. We gaan op weg naar de tweede uur met Honk If You Wanna Honky Tonk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Iraanse president Massoud Pezeshkian stelt dat de huidige omstandigheden ideaal zijn om een overeenkomst met de Verenigde Staten te sluiten. Hij benadrukt dat Iran momenteel samenhang, kracht en eenheid kent en dat het land in de lopende oorlog tot nu toe zegevierde en machtig uit de strijd is gekomen. Een 15-jarige jongen voorkwam vanmiddag mogelijk een groot ongeluk in Oud-Beierland. Toen de 22-jarige bestuurder van een bestelbus onwel werd, nam de jongen als bijrijder het stuur over en reed de berm in tegen een geparkeerde aanhanger aan. Een politiewoordvoerder noemde het optreden een heldendaad. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is nog niet helemaal duidelijk. Oekraïne heeft beloofd geen niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee aan te vallen, mits deze geen Russische goederen vervoeren. Dit is goed nieuws voor Kazachstan, dat afhankelijk is van de Russische haven Novorossiysk voor olie-export. Kiev richt zich echter ook op commerciële vaartuigen om de Russische oliehandel te schaden, waardoor Kazachs

0: Iedereen.
1: We beginnen het tweede uur met een dame die geen blad voor de mond neemt, India Ramey. Ze heeft een verleden als advocaat, maar ruilde de rechtszaal in voor het podium. In haar muziek hoor je die strijdbaarheid terug. Haar nieuwe track, Welcome to My Villain Era, gaat over het moment dat je besluit om niet langer over je heen te laten lopen. Pittig Americana, met een scherp randje. Away.

Wat Steve Forbert zo uniek maakt is die herkenbare heese stem. Een geluid dat tegelijkertijd breekbaar en optimistisch klinkt. Bij Forbert voel je je als luisteraar altijd welkom. We gaan naar een man die nog steeds klinkt als die jonge troubadour op een straathoek in Greenwich Village. Steve Forbert in zijn element. Een laconieke bevestiging dat iemand ergens gelijk in heeft. Vaak met een ondertoon van liefde, ironie of beide. You're Darn Right is de eerste song. Suspicion is een prachtig ingetogen nummer over de twijfels die in een relatie kunnen sluipen.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: In het album van de maand van Mavis Staples vinden we deze klassieker, Satisfied Mind. Het is een song die al door velen is gezongen, maar Mavis brengt het met de wijsheid van iemand die alles heeft gezien. Ze zingt over de ware rijkdom van de mens, niet wat je bezit, maar de rust die je in jezelf vindt. In een wereld die altijd maar meer wil, is dit liedje een prachtig rustpunt en een les in nederigheid. How

Kelly Rose brengt een frisse, moderne wind in deze aflevering. Red Flags gaat over die momenten in een nieuwe relatie dat je intuïtie zegt, pas op. Ze verpakt een serieuze waarschuwing in een aanstekelijke melodie die direct in je hoofd blijft zitten.

0: Green.
1: Uit Zweden komt Hannes Eitman. Het is fascinerend hoe Scandinaviërs de Amerikaanse heartland rock zo goed begrijpen. Met zijn diepe dwingende stem zingt hij in Dying for a Name over de drang om herinnerd te worden. Het heeft de grootsheid van Springsteen, maar dan met een eigen Zweedse nuchterheid.
2: Crossroads met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

Uur hoorden we de jaren 80 country pop van Katie Oslin. Maar nu is het tijd voor onze cover van de week. De jonge Amerikaanse Belle France heeft diezelfde song, Doja, helemaal uitgekleed. De synthesizers van vroeger zijn weg en wat overblijft is een breekbare, bijna tastbare eerlijkheid. Het bewijst maar weer eens dat een echt goed liedje geen decennium nodig heeft om relevant te blijven.

Emmett Rickey brengt een ode aan het genre dat ons hier bij Crossroads bindt. Country Music Fire gaat over de passie die in deze muziek zit. Het is geen nostalgie, maar een bewijs dat het vuur van de country nog altijd fel brandt bij een nieuwe generatie muzikanten.

Het blok is Sterren van Toen. Dan kunnen we niet om Ronnie Millsap heen. Ronnie werd blind geboren en groeide op in een internaat waar hij ontdekte dat hij een absoluut gehoor had. Hij werd een van de grootste crossover-artiesten uit de geschiedenis van Nashville. Hij scoorde maar liefst 40 nummer 1 hits. Millsap was een meester in het mengen van country met rhythm and blues, die hij als kind stiekem op de radio hoorde. Don't You Ever Get Tired of Hurting Me is een klassieke heartbreak ballad, eerder bekend geworden in versies van Ray Price en anderen, waarin Millsap zijn kenmerkende, soulvolle country stem laat horen.

Please Don't Tell Me How the Story Ends is een song van Kris Kristofferson. Door Millsap grootgemaakt, een man die niet wil weten hoe het afloopt, zolang het moment nu maar blijft duren.

Ronnie Milsap combineerde country met pop-invloed als geen ander. Vooral Lost in the 50s Tonight is een meesterwerkje van nostalgie, waarin hij de sfeer van de jaren 50 perfect weet op te roepen.

0: Het verleden ligt achter ons, nu weer naar het heden.
1: Toby Greer neemt ons mee naar de dirt tracks van Amerika. In het zuiden is stockcar racen op zaterdagavond bijna een religie. Stockcar Saturday Night vangt dat gevoel van ronkende motoren, opstuivend stof en de adrenaline van de race.

Spaanstalige country Tejano getinte track. De titel betekent iets als hoeveel is nou echt veel. Vaak gebruikt in liefdes- of drankcontext. Tex-Mex kleur met veel accordeon en blazers. Ideaal om dit uur letterlijk grensoverschrijdend te maken. De tweede song, Niemand Zoals Jij, is een klassieke liefdesverklaring. In dezelfde Tex-Mex Latin country stijl als de vorige track. De country-traditie leeft ook in het Spaans voort, met dezelfde thema's van liefde, verlies en trots.

0: Crossroads, Kees de Haan.
1: Deze song kennen de meeste liefhebbers natuurlijk van Vince Gill. Maar Chandler Walters geeft er in deze Cadillac Sessions een heel eigen draai aan. Het blijft een van de beste meezingers in de countrygeschiedenis. Over een man die hopeloos probeert zijn excuses aan te bieden aan zijn vrouw.

Met de klanken van Charlie Moon en haar two-step goodbye komen we aan het einde van deze aflevering. We hebben een lange reis gemaakt, van de diepe blues van Hayes Carl tot de tijdloze soul van Mavis Staples en van de polder-Americana van eigen bodem tot de sterren van toen, zoals Ronnie Millsap. Ik hoop dat je nieuwe ontdekkingen hebt gedaan, over even bent herenigd met een oude favoriet. Bedankt voor het luisteren naar deze twee uur vol Three Chords and the Truth. Volgende week zijn we er weer met een verse playlist. Dit was Crossroads.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In de buurt van Volkel zagen agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde de inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Udem. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan, roept Oekraïne en Rusland op aanvallen op schepen in de Zwarte Zee te staken via een moratorium. Het conflict treft inmiddels alle commerciële scheepvaart, inclusief 2 Turkse civiele vaartuigen die maandag door drones werden geraakt. Turkije, gelegen aan de Zwarte Zee, bemiddelde eerder succesvol over graanexport. De Iraanse president Masoud Pezeshkian stelt dat de huidige omstandigheden ideaal zijn om een overeenkomst met de Verenigde Staten te sluiten. Hij benadrukt dat Iran momenteel samenhang, kracht en eenheid kent en dat het land in de lopende oorlog tot nu toe zegevierde en machtig uit de strijd is gekomen. Een 15-jarige jongen voorkwam vanmiddag mogelijk een groot ongeluk in Oud-Beierland. Toen de 22-jarige bestuurder van een bestelbus onwel werd, nam de jongen als bijrijder het stuur over en reed de berm in tegen een geparkeerde aanhanger aan. Een politiewoordvoerder noemde het optreden een heldendaad. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is nog niet helemaal duidelijk. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18.

8 augustus. En u luistert naar het eigen tijdse spirituele radio magazine Spirit, Mind and Music bij uw eigen lokale omroep, RTV Apeldoorn en internet. Mijn naam is Carla Vis, verantwoordelijk voor de samenstelling en presentatie van dit programma. De techniek wordt verzorgd door Jan Rabelink. Wat kunt u natuurlijk verwachten? Zinvolle en bewustmakende artikelen, aandacht voor de horoscoop van de maand augustus, het korte verhaal en tot slot de wijsheid van de week. En het geheel wordt gelardeerd met bijpassende, rustgevende muziek. En om lekker in de rust te komen, gaat u luisteren naar de nocturne van Chopin, uitgevoerd door Nikos Ignatiadis.

Als je akkoord gaat met de verwachtingen van anderen, met name de negatieve, dan zal de uitkomst nooit veranderen. Zo begint de bijdrage van Mits Peters. Accorderen, goedkeuring geven aan. Dat is doorgang geven aan iets waar je achter staat, toch? Het toelaten of doorgang geven aan wat de ander graag wilt zien en waar jij dan achter staat. Een positief gevoel is wat jij ontwikkelt hierdoor. Het geeft je energie en je wordt er blij van. Welke verwachtingen zijn hierin dan belangrijkst, die van hen of die van jou? Maar kun en mag je wel verwachtingen hebben? Is het niet iets wat jij een ander voor een graag doet? Er zal zich sowieso een gevoel gaan ontwikkelen als je een beslissing gaat nemen en de keuze maakt, ga ik hiermee akkoord of niet? Dat gevoel heeft ook met je zelfrespect en waardering te maken en hoe jij jezelf mag en kan zien. Enkel niemand anders kan dat jou beter waardering geven dan jijzelf. Het is natuurlijk fijn dat het soms bevestigd wordt, maar in de meeste gevallen mag je ook bij jezelf te raden gaan.

aan of jij jezelf niet voorbij loopt om te voldoen aan de verwachtingen van een ander. Je uitkomst, je reactie en of gevoel blijft altijd een aanname. En daarbij zullen de gevolgen van deze beslissing die jij neemt altijd in eigen handen liggen. En wat is dan de uitkomst? Zelfwaardering of zelfbevestiging?

U heeft geluisterd naar muziek en zang van Enya met The Lone Ships. Aandacht voor de maandhoroscoop van augustus 2026. Ik behandel een korte versie van de horoscoop van de Schorpioen, de Boogschutter en Steenbok. Afgewisseld met muziek van Fred Zondervan. En volgende week zijn er weer drie andere sterrenbeelden aan de beurt die eveneens betrekking hebben op de maand augustus. Ik begin met de Schorpioen. Je wordt gevraagd om je ongezouten mening en geeft die ook. Dat het wellicht controversieel is, deert je niet, want je weet dat je gelijk hebt. Het thema moeder speelt een rol, maar ook op dat gebied ga je uitspreken wat jij vindt. Normaal ben je terughoudend, maar nu even niet. Wel vind je het lastig om de goede woorden te vinden en niet al te scherp van tong zijn.

Ik ga verder met de boogschutter. Je gaat een fase in die een jaar duurt. Je krijgt andere verantwoordelijkheden op je werk en moet leiderschap tonen. Dat betekent dat je enigszins moet inhouden en niet direct klaar moet staan met je mening. Laat je zien dat je goede bedoelingen hebt, dan maak je je geliefd. Mensen doen graag iets voor je. En aan jou de kunst van het delegeren om niet om te komen in het werk.

tenslotte de steenbok. Het komt er nu op aan hoe stabiel je bent. Je krijgt te maken met onzekerheden en bevestiging blijft uit. Dus je moet het helemaal op je eigen kracht doen. Omdat je geen voorbeeld hebt, maak je fouten. Maar daar leer je weer van. Financieel is dit een maand waarin je nieuwe inkomstenbron aanboort. En trek je niet te veel aan van anderen. Ze bedoelen het goed, maar verplaatsen zich niet in jou.

Zoals al gezegd is, u heeft geluisterd naar de muziek van Fred Sondervan met zijn interpretatie van de horoscoop met betrekking tot de maand augustus. Het artikel Zeg wat je voelt is een waardevol artikel van het medium Trudy Hekkert van de spirituele praktijk Heb Vertrouwen uit Nijverdal. Zeg wat je voelt. Zoveel mensen durven niet eerlijk te zeggen wat ze voelen. En in veel relaties wordt er langs elkaar heen gepraat in plaats van met elkaar. Het is vaak de angst om de ander niet te willen verliezen of hoe de ander gaat reageren. Vaak wordt er dan achter de rug omgepraat waar ze allemaal ontevreden over zijn. En dit zorgt ervoor dat je uit elkaar gaat groeien.

groeien. Laat je echte zelf zien. Klets niet om de hete brei heen. En dit kan zoveel duidelijkheid scheppen. Relaties bouw je op door open en eerlijk te zijn over je gevoelens. En door goed te communiceren met elkaar. En maak alles bespreekbaar. Nee, niet om de ander te veranderen. Maar door open en eerlijk naar elkaar toe te zijn, kun je vaak alle twee water bij de wijn doen. De ander te leren respecteren waarover je het samen niet eens bent. Want het is geven en ontvangen. Dit is heel normaal in een relatie. Ieder mens is uniek op de eigen manier. Kan de ander hier niet mee omgaan? Of kun jij de ander niet accepteren voor wie hij of zij is? En dan mag je jezelf afvragen of dit werkelijk de goede persoon is die bij je past. Het is belangrijk dat jij jezelf kunt zijn. Laat jezelf zien. Wees open en eerlijk over je gevoelens. Maak tijd voor elkaar vrij. Kijk de ander werkelijk in de ogen. En zeg wat je echt wil zeggen. Want hierdoor groei je steeds dichter naar elkaar toe.

U heeft geluisterd naar muziek van Michel Pepe met Pardon en Compassie. Een mooie en mogelijk herkenbare boodschap van Monique van der Plas. Vaak word je nog opgeslokt door wat de dag van je vraagt. Verantwoordelijkheden, verwachtingen en zorgen vullen je aandacht. En waardoor je soms vergeet hoeveel je aanwezigheid eigenlijk betekent voor anderen. Je bent zo gewend om door te gaan dat je niet altijd ziet wat je al geeft. Toch kunnen juist de kleinste dingen die je doet een groot verschil maken in het leven van de ander. Een luisterend oor, een bemoedigend woord of je warme aanwezigheid brengt meer troost dan je beseft. En wat voor jou vanzelfsprekend voelt, is voor de ander van grote waarde. Je bent een lichtpunt voor velen, vaak zonder dat je zelf zo ervaart. Je zachtheid, aandacht en manier van aanwezigheid heeft meer impact dan je denkt. Het gaat niet om perfect te zijn. In je echtheid luister je. Je bent er voor de ander. En je ervaringen hebben je gevormd. Juist dat geeft diepgang aan wat je vanuit je gevoel deelt. In je authenticiteit schuilt iets wat raakt en helend werkt. Vaak zonder dat je de woorden aangeeft. En vergeet niet om ruimte te maken voor je innerlijke kind. Je mag jezelf geven wat je anderen zo liefdevol en overduidelijk gunt. De laatste tijd beweeg je misschien wat meer op de automatische piloot. Je voelt dat je systeem sneller overprikkeld is. Maar het is zo menselijk. Je draagt veel en vraagt soms veel te veel van jezelf. Onderschat jezelf niet op de momenten dat je moe bent of twijfelt aan jezelf. Je waarde wordt niet bepaald door prestaties, perfectie of de bevestiging van de buitenwereld. Je wordt gezien om wie je bent en wat je uitstraalt. Want groei ontstaat niet door alles onder controle te houden. Alleen door onderweg te leren en verzachten. Lief kind, je brengt op je eigen manier licht, rust en betekenis en schijn je licht op deze wereld.

U heeft geluisterd naar muziek van Deuter met Unknown Doors. Een heel mooi en hoopgevend gedicht. De auteur hiervan is mij onbekend. Je hebt dingen meegemaakt, die hebben je diep geraakt. En om jezelf te beschermen en te vergeten, wil je het ook niet meer weten. Ook al heb je nooit geklaagd, je hebt wel altijd onbewust gevraagd. Wat is er toch in mijn leven gebeurd? Waarom waren mijn dagen niet gekleurd? Je had alles diep weggestopt in een potje met een dekseltje erop. En deze gaat langzaam nu op een kier en dat geeft problemen hier. Je leven gaat vanaf nu anders verlopen. Oude wonden gaan weer open. En beetje bij beetje komt de pijn. En dat vind je beslist niet fijn. Om het leed te kunnen dragen, moet je wel om hulp gaan vragen. Nu moet je over vroeger leren praten, om het verleden los te laten. Je hoeft je er niet voor te schamen, maar er komen wel heel veel tranen. En nu moet je de kracht vinden om door te gaan. Maar dat is wel makkelijker gezegd dan gedaan. Maar als je het allemaal hebt verwerkt, komt er een nieuw tijdperk. Je leert weer kijken om je heen. En je ontdekt, je bent niet alleen. Je merkt

dat mensen van je zijn blijven houden. En dat je ze op de dag kan blijven vertrouwen. Je stapt nu in een nieuwe fase van je leven. En ook jij kunt weer liefde gaan geven. De toekomst ziet er weer rooskleurig uit. Maar vergeet niet tot besluit. Het verleden was een deel van je leven. En daar zal je mee moeten leren leven. Denk nu zonder tranen terug aan deze tijd. En geniet van je toekomst. Want die wil je toch niet kwijt. Blijf nu positief in het leven staan. Want dan kan je de hele wereld weer aan.

Wederom heeft u kunnen luisteren naar muziek van Michel Pepe met La Sauce de Emerald. Annelies van Reenen schreef een bemoedigend artikel over gevoelens en emoties. Gevoelens en emoties. Gevoelens zijn er op een bepaald moment, wanneer we innerlijk stil zijn en wanneer we contact maken met onze ziel, de bron. Gevoelens zijn er voorbij onze emoties en ons verstand. En wanneer we luisteren naar onze intuïtie, onze innerlijke stem, dan is het een innerlijk helder weten. Het is het weten dat iets goed voelt voor jou op een bepaald moment. Emoties. Emoties hebben met onze gedachten en innerlijke beleving te maken. Met gedrag en lichamelijke reacties. Emoties worden veroorzaakt door een trigger of aanleiding van buitenaf. Een emotie is een signaal van ons lichaam dat gevoeld wil worden. Maar het is goed om een emotie aandacht te geven, omdat het ons iets vertelt over onze behoeften. Maar we hebben de neiging om onze emoties te negeren, verdringen, te ontkennen of te onderdrukken. Daarmee versterkt het de energetische lading en of ontstaan er spierblokkades, waaruit later fysiek en mentale klachten kunnen ontstaan. Maar hoe ga ik om met emoties? Het is belangrijk om eerlijk te durven kijken naar onze emoties, deze toe te laten en constructief te uiten. Het is ook kijken naar wat de emoties met je doen, wat je voelt en waar je ze in gedachten voelt. Neem de tijd om emoties te verwerken en probeer te ontdekken welke behoefte er achter een emotie schuilgaat.

U heeft geluisterd naar muziek van Eolia met Immortal Love. Het korte verhaal is een sprookje van de gebroeders Grimm. En het gaat over koning Lijsterbaard. Maar het mooie van sprookjes is ook de symboliek die eruit voortkomt. Koning Lijsterbaard. Er leefde eens een koning die een dochter had, die niet alleen bijzonder mooi was, maar ook trots en eigenzinnig. En toen de tijd kwam dat zij een echtgenoot moest kiezen, nodigde de koning prins en edellieden uit van diverse windstreken. De prinses bekeek iedere vrijer aandachtig, maar ook over geen van hen had zij iets goeds te zeggen. De een vond ze te dik, de ander te klein, weer een ander te bleek of te ernstig. Zo wees zij iedereen af. Onder de gasten bevond zich ook een koning met een lange, lichtgebogen kin. Spottend zei de prinses dat zijn kin op de snavel van een lijster leek. En vanaf dat moment noemde zij hem lachend koning Lijsterbaard. Haar vader schaamde zich diep voor haar hoogmoed. En hij besloot dat de eerste man die zich daarna aan het hof meldde haar echtgenoot zou worden. En niet lang daarna verscheen er een rondtrekkende muzikant. De koning hield zich aan zijn woord en liet zijn dochter met hem trouwen. Maar voor de prinses begon een heel ander leven. Zij moest haar prachtige paleis verlaten en intrekken in een eenvoudig huisje. Luxe kende zij niet meer. Ze moest water halen, het vuur verzorgen en leren werken om in haar eigen levensonderhoud te voorzien. Dat viel haar zwaar. Later ging ze aardewerk verkopen op de markt. Maar op een dag galoppeerde een ruiter dwars door haar koopwaar heen, zodat alles in scherven lag. Beschaamd keerde zij naar huis terug. Daarna kreeg ze werk als keukenhulp in het paleis van een machtige koning. Ze schilde groenten, droeg water en nam het einde van de dag de restjes eten mee naar huis. Het werk was zwaar, maar langzaam begon zij anders naar het leven te kijken, want haar trots maakte plaats voor bescheidenheid en waardering. Op een dag werd in het paleis een groot feest gehouden. En nieuwsgierig keek ze vanuit een hoekje naar de prachtig geklede gasten. Plotseling stapte een voorname koning op haar af. En tot haar schrik herkende zij hem meteen. Het

Het was koning Lijsterbaard. En beschaamd wilde zij wegvluchten. Maar koning Lijsterbaard hield haar tegen en sprak vriendelijk: wees niet bang. De muzikant met wie je trouwde en ik zijn dezelfde persoon. Ik heb je niet willen vernederen, maar je wilt laten ontdekken dat schoonheid en afkomst niet het belangrijkste zijn. En je hebt geleerd met een open hart naar anderen te kijken. En toen begreep de prinses hoeveel ze was veranderd, want haar hoogmoed had plaatsgemaakt voor wijsheid en mededogen. En niet lang daarna werd hun huwelijk opnieuw gevierd, ditmaal met wederzijds respect en een oprecht hart.

U heeft geluisterd naar muziek van Nikos Ignadiatos met Tomorrow. Ten slotte de wijsheid van de week. Op een dag weet je het gewoon. Je realiseert je wat belangrijk is en wat niet. Je leert om minder te geven om wat andere mensen van je denken en meer om wat je van jezelf vindt. Je realiseert je van hoe ver je bent gekomen en je herinnert je toen je dacht dat de dingen zo'n puinhoop waren dat ze zich nooit meer zouden herstellen. En dan lach je. Je glimlacht omdat je echt trots bent op jezelf en de persoon waarvoor je gevochten hebt om te worden.

U heeft geluisterd naar Carnelian, muziek van Lulian. En met de wijsheid van de week is het alweer tijd geworden om afscheid van u te nemen. Ik ga dat doen met muziek van Deuter met zijn Seashell. Tot het nieuws kunt u hier nog naar luisteren. Ik bedank u voor het luisteren. Jan Rabelink bedank ik voor de techniek. Ik wens u nog een fijne week toe, met veel liefde, ook voor jezelf. Licht, vertrouwen en kracht. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Spirit, Mind and Music. Graag tot dan. Heeft u het programma gemist of wilt u het nog een keer beluisteren? Ga naar de website van RTV Apeldoorn, uitzending gemist. Klik op de programmering van zaterdag en de tijd 2200 uur tot 2300 uur. En dan is de uitzending nog de gehele week beschikbaar.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zagen agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Udem. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan, roept Oekraïne en Rusland op aanvallen op schepen in de Zwarte Zee te staken via een moratorium. Het conflict treft inmiddels alle commerciële scheepvaart, inclusief 2 Turkse civiele vaartuigen die maandag door drones werden geraakt. Turkije, gelegen aan de Zwarte Zee, bemiddelde eerder succesvol over graanexport. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zagen agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde een inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Uden. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het Stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zagen agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde de inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Uden. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. En tot zover het nieuws.

heb op het kastje naast ons bed jouw foto neergezet. 'S Avonds voor het slapen gaan, dan kijk ik jou nog even aan. Jouw liefdevolle blik vertelt me dan dat ik met een glimlach om je mond in jou mijn grote liefde vond. Als ik terugdenk aan die tijd,

van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt. Dat ik jou moet missen, voor altijd. Toen wij begonnen met z'n twee, had ik nog werkelijk geen idee hoe het zou zijn, alleen met jou. En wat de toekomst voor ons brengen zou. We waren altijd bij elkaar, het ideale liefdespaar. Jij was de zin van mijn bestaan, maar daar kwam plots een einde aan. Als ik

me spijt dat ik jou moet missen voor altijd. Eén ding dat me spijt.

Nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

geworden? Zet om 7 uur radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

shoulder. She said, tell me all the trouble.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zagen agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Udem. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. En tot zover het nieuws.